0: Martijn. De Amerikaanse president Trump heeft Israël opgeroepen om geen vergeldingsaanvallen uit te voeren op Iran. Trump heeft daarover gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. De voorbije avond voerde het Iraanse leger een raketaanval uit op het noorden van Israël. Voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren tussen Iran, de VS en Israël in april. Volgens het Iraanse regime was dat een vergeldingsaanval voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut eerder op de dag. De situatie in het Midden-Oosten lijkt verder te escaleren en ook de relatie tussen de VS en Israël staat intussen onder hoogspanning, zegt collega Bram van de Putten.
1: Je voelt dat er twee tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord staakt het vuren kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël. Dus dat ligt heel gevoelig. En je voelt natuurlijk dat er nu in Israël een enorme druk is om te gaan reageren.
0: Nabij Malta in de Middellandse Zee zijn zeker 10 vluchtelingen en migranten verdronken na een schipbreuk. Ze maakten deel uit van een groep van zo'n 60 mensen die met een bootje waren vertrokken vanuit Libië naar Europa. De andere opvarenden konden worden gered door een vissersboot die in de buurt was. In Albanië blijft het protest tegen een groot luxeresort voortduren. De voorbije avond kwamen opnieuw duizenden mensen op straat om te protesteren tegen het bouwproject. Het luxeresort wordt onder meer gefinancierd door Jared Kushner. De schoonzoon is dat van de Amerikaanse president Trump. En het zou worden gebouwd in een beschermd natuurgebied. De demonstranten vrezen dat de biodiversiteit in dat gebied in gevaar komt en ze eisen ook meer transparantie van de Albanese regering.
2: I believe that there is a lot that we need to know. Like we need more information regarding what it is going to be. Is it going to be accessible to the people, to the Albanians? Is it going to be just a high-end luxury project? Everything that we believe that it's ours, maybe it's not going to be ours anymore. So I believe that should be more. The approach should be more transparent.
0: En in Frankrijk is een politieagent om het leven gekomen bij een ongeval met een helikopter. Twee andere agenten raakten bij het incident gewond. Het ging om een politiehelikopter die was ingezet bij een zoekactie naar een vermiste tiener. De slachtoffers zaten in het toestel. Waarom het is gecrashed is nog niet duidelijk. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tussen 7 en 13 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer, later ook kans op regenen en mogelijk ook onweer. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
4: M&M Live.

0: Het is 3 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het zuiden van de Filipijnen wordt gewaarschuwd voor een tsunami na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Bewoners aan de kust krijgen de raad om te evacueren naar hoger gelegen gebieden. Er wordt gewaarschuwd voor golven tot 3 meter hoog. Ook in de buurlanden is de aardbeving gevoeld. Zo is er in 2 provincies in Indonesië ook een tsunami-alarm gegeven. Over mogelijke schade of slachtoffers is nog niet veel bekend. De Filipijnse overheid meldt enkel dat er 1 dode en 4 gewonden geteld zijn. De Amerikaanse president Trump heeft Israël opgeroepen om geen vergeldingsaanvallen uit te voeren op Iran. Trump heeft daarover gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. De voorbije avond voerde het Iraanse leger een raketaanval uit op het noorden van Israël. Voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren tussen Iran, de VS en Israël in april. Volgens het Iraanse regime was dat een vergeldingsaanval voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut eerder op de dag. De situatie in het Midden-Oosten lijkt verder te escaleren en ook de relatie tussen de VS en Israël staat intussen onder hoogspanning, zegt collega Bram van de Putten.
1: Je voelt dat er 2 tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord, staakt het vuren, kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël. Dus dat ligt heel gevoelig. En je voelt natuurlijk dat er nu in Israël een enorme druk is om te gaan reageren.
0: En in Armenië heeft de partij van huidig premier Nikol Pashinyan gezegd dat ze de parlementsverkiezingen heeft gewonnen. Die werden de voorbije dag georganiseerd. Pashinyan claimde vannacht de overwinning tijdens een persconferentie. Volgens de eerste resultaten zou de partij van Pashinyan 54% van de stemmen gekregen hebben. De partij van zijn uitdager, de Russisch-Armeense miljardair Samvel Karpatian, zou uitkomen op 22%. Pashinyan wil een meer pro-Europees beleid voeren en ook opnieuw toenadering zoeken tot buurland Azerbeidzjan. Tussen beide landen zijn er al jarenlang spanningen. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tussen 7 en 13 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer, later ook kans op regen en mogelijk ook onweer. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd in het westen en het centrum van Iran. Onder meer in de Iraanse hoofdstad Teheran werden explosies gemeld. Het gaat om vergeldingsaanvallen na de Iraanse raketaanval op het noorden van Israël gisteravond. De eerste sinds het begin van het staakt het vuren tussen Iran, de VS en Israël in april. Die raketaanval was ook weer een vergeldingsaanval voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut eerder op de dag. De vergeldingsaanvallen blijven elkaar dus opvolgen. De Amerikaanse president Trump had Israël gisteravond nochtans opgeroepen om er geen meer uit te voeren op Iran. Maar die oproep is dus niet opgevolgd. De situatie in het Midden-Oosten lijkt verder te escaleren. En ook de relatie tussen de VS en Israël staat intussen onder hoogspanning, zegt collega Bram van de Putten.
1: Je voelt dat er twee tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord, staakt het vuren, kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran, moet ook rekening houden met Israël, dus dat ligt heel gevoelig. En je voelt natuurlijk dat er nu in Israël een enorme druk is om te gaan reageren.
0: In het zuiden van de Filipijnen wordt gewaarschuwd voor een tsunami na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Bewoners aan de kust kregen de raad om te evacueren naar hoger gelegen gebieden. Er wordt gewaarschuwd voor golven tot 3 meter hoog. Ook in de buurlanden is de aardbeving gevoeld. Zo is er in 2 provincies in Indonesië ook een tsunami-alarm gegeven. Over mogelijke schade of slachtoffers is nog niet veel bekend. De Filipijnse overheid meldt enkel dat er 1 dode en 4 gewonden geteld zijn. En de Franse minister van Justitie wil dat de parketten in Frankrijk alle klachten waarbij kinderen betrokken zijn opnieuw gaan onderzoeken. Het zou in totaal om zo'n 70.000 dossiers gaan. De aankondiging volgt kort na de Witte Mars die gisteren werd georganiseerd voor de 11-jarige Liana. Zij werd donderdag dood teruggevonden. De zaak veroorzaakt heel wat beroering in Frankrijk, omdat de hoofdverdachte in de zaak ook wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Een eerste klacht tegen hem werd zonder gevolg geclasseerd. De Franse minister van Justitie heeft intussen alle excuses aangeboden en zegt dat justitie gefaald heeft. En dan nog het weer. Het blijft voorlopig droog bij temperaturen tussen 7 en 13 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer, later ook kans op regen en mogelijk onweer. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 5:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Onder meer in de hoofdstad Teheran zijn explosies gemeld. Het gaat om vergeldingsaanvallen nadat Iran gisteravond een raketaanval uitvoerde op Israël. Dat was de eerste raketaanval sinds het staakt het vuren dat in april werd afgesproken. Iran zegt dat het Israël aanviel als vergelding voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaans president Trump had Israël nog opgeroepen om niet te reageren op die Iraanse aanval, maar daar heeft Israël dus geen gehoor aan gegeven, zegt collega Bram van de Putten.
1: Je voelt dat er twee tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord, staakt het vuren, kan worden gesloten in het Midden-Oosten, maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël, dus dat ligt heel gevoelig.
0: In Armenië zegt de partij van huidig premier Nikol Pashinyan dat ze de parlementsverkiezingen heeft gewonnen. Volgens de eerste resultaten zou de partij 54% van de stemmen gekregen hebben. De partij van zijn uitdager, de Russisch-Armeense miljardair Samvel Karapetian, zou uitkomen op 22%. Pashinyan wil een meer pro-Europees beleid en hij wil ook toenadering zoeken tot buurland Azerbeidzjan. Tussen beide landen zijn er al jarenlang spanningen. Bij Malta in de Middellandse Zee zijn zeker 10 vluchtelingen verdronken na een schipbreuk. Ze maakten deel uit van een groep van zo'n 60 mensen die met een bootje waren vertrokken vanuit Libië naar Europa. De andere opvarenden konden gered worden door een vissersboot die in de buurt was. Sport. De Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Voor Zverev is het zijn eerste Grand Slam zege. De Deense voetballer Christian Eriksen is gisteravond opnieuw in elkaar gezakt tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne. De 34-jarige middenvelder kreeg 5 jaar geleden nog een hartstilstand tijdens een wedstrijd op het EK. Gisteravond viel Eriksen halfweg de tweede helft plots neer. De Deense nationale ploeg meldt dat hij bij bewustzijn is en dat hij het gezien de omstandigheden goed maakt. De wedstrijd werd vroegtijdig beëindigd. En de jonge Rode Duivels tot 17 jaar zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland verloren ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. De penaltyreeks eindigde op 4-3 voor Italië. Eerst bewolkt weer, later ook kans op regen, mogelijk ook onweer bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

because my dreams are bursting at the seams.

Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be. M&M Live.

0: zijn wij.
1: Sander en Imaan, we komen er straks terug aan.
0: Maar welke song laat jou opstaan en gaan?
1: Stuur het nu door in de app van M&M. Dat rijmt niet. Dat is jammer.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Goedemorgen, het is 6 uur. Met Yannick.
2: Iran en Israël vallen elkaar opnieuw aan. Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Onder meer in de hoofdstad Teheran zijn er explosies te horen. Gisteravond nog vuurde Iran raketten af op Israël. De eerste sinds er in april een tijdelijke gevechtspauze werd afgesproken. Iran zegt dat het Israël aanviel omdat het Israëlische leger de Libanese hoofdstad Beirut bombardeerde. Amerikaans president Donald Trump had nog Israël opgeroepen om niet te reageren op die Iraanse aanval. Maar daar heeft Israël dus niet naar geluisterd. Dat zegt VRT-nieuwsjournalist Bram van de Putten.
3: Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël. Dus dat ligt heel gevoelig.
2: In het voetbal zijn onze jonge Rode Duivels tot en met 17 jaar net geen Europees kampioen geworden. Ze verloren gisteravond de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1 en de penalties die eindigden op 4-3 voor Italië. De verdediger Preben Blondeel is ondanks de nederlaag toch wel trots op zijn ploeg.
4: I'm very proud of everybody. I said it before the penalty shootout. Whatever happens, I'm proud of you guys. The way we played today and throughout the whole tournament. We made history for Belgium.
2: En in het tennis heeft de Duitser Alexander Zverev de Roland Garros gewonnen. Hij versloeg de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Het is voor Zverev zijn eerste Grand Slam titel. Het wordt een bewolkte dag vandaag. Eerst is het nog wel droog, maar deze namiddag gaat het opnieuw regenen vanaf de kust, mogelijk ook met onweer. Waarde temperaturen tot 23 graden. Morgen zowat hetzelfde weer en niet warmer dan 17 graden dan.
0: M&M.
5: Ook deze maandagochtend zijn ze uit hun bed geraakt.
0: Sander.
6: That's me.
0: En Iman.
7: That's me.
0: Doe van je opstaan en gaan.
6: Oh, eindelijk is dat weekend gedaan. Zeg, dat bleef maar duren. Allee,

0: Clean Bandit en Zara Larsen met Symphony. Het is 5 over 6, bijna 6 over 6. En 6 seconden, dan mogen de mensen dus komen. Nog 6 seconden. Nu. 1, 2, 3, 4, 5. Nu mensen.
1: Oh. Opstaan en gaan.
0: Voilà.
2: Maar je pakt goede tijd voor morgen.
0: Ja, maar ik dacht, we zijn nu zo dichtbij. We kunnen maar de mensen mens gunnen, toch?
2: Dat is waar, dat is waar.
0: Zoe wil weten hoe het jetskiën, het waterskiën was deze weekend.
2: Het was superleuk. Maar ik ben wel snel gestopt.
0: Ja, want je ging het doen voor de verjaardag van je vriend, toch?
2: Ja, was, ja, ja, we zijn met een hele groep in de Vlaamse Ardennen ergens zo op een meer gaan waterskiën.
0: Gisteren of zaterdag?
2: Wat? Gisteren.
0: Oh, goed weer?
2: Ça va.
0: Ah, okay. Wow.
2: Het was 20 graden.
0: Okay.
2: En het heeft niet geregend.
0: Okay. Oh. Dus
2: het was soms echt oké. Okay. Ja. En we hadden wetsuits.
0: Oh, okay.
2: Dus ah, we were fine.
0: Okay. Maar, dus
2: maar mijn armen voelden echt aan als spaghetti. En dan doe je zo een rondje. En ik wist... Ik moet er gewoon tactisch goed uitvallen. Want anders moet ik heel meer overzwemmen te geraken.
0: Ah ja, dus je bent zo eruit gevallen dicht tegen het ponton of zo.
2: Ja, maar wel...
0: Oh nee, wat doe ik nu?
2: Maar wel echt... een massive wipe-out. Oh. Als in...
0: Oh.
2: Ik had dat ding die aan u trekt ietsje te lang vast nog.
0: Ja?
2: Oh. Dus ik ben wel echt... keihard met mijn gezicht in het water gekletst.
0: Oh, pijn.
2: Maar echt, nee. Water in mijn neus, in mijn oren. Ik heb het gevoel dat mijn linkeroor nog altijd een beetje verstopt zit.
0: Oh, nee.
2: Maar it's fine, hè. Het was oké. Okay. Het was wel grappig.
0: Dat was dan de ene sportactiviteit. Dat brengt ons bij die andere. Hoe was het vanmorgen op je elektrische vouwfiets genaamd Voldemort?
2: Ja, wel goed. Outfit of the day is een jeansbroek, een t-shirt en een heel licht truitje.
0: Oké. Okay.
2: En daarboven mijn jas... Mijn jasje.
0: Jasje?
2: Mijn jasje.
0: Heb je een regenbroek mee? Want het zou nog kunnen onweren, hè? Later vandaag.
2: Nee, ik heb het niet bij. Maar bon, ja. Dan verander ik thuis maar meteen in mijn pyjamabroek als ik thuis ben.
0: Oké. Okay.
2: Nee, voor de rest veel glas tegengekomen op straat. Maar dat is misschien niet meer specifiek Brussel. Dat heeft niks te maken met de rest van...
0: Wauw, ja, met die WK-matchen of zo. Je weet, zijn ergens de gemoederen al... Nee, oefenmatchen, hè. Ja.
2: Het was echt op mijn trottoir. Echt zo'n hele plas glas.
0: Ja. Oké, maar is minder.
2: Dus het is spannend om te zien hoe dat mijn fiets eraan toe gaat zijn als ik straks wil vertrekken.
0: Just.
2: Misschien dat mijn band tegen dan plat is. We shall see.
0: Spannend dagje, zeg. Waarover heb je gedroomd vannacht? Vraag ik ook altijd even.
2: Mijn trefwoord om het te onthouden was game.
0: Oké.
2: Okay. Dus een spelletje. En zo voelde het ook aan. Ik was ergens in een soort van... Misschien dat door de Vlaamse Ardennen gisteren het in mijn hoofd zat, maar zo ergens in een soort van bosachtig iets.
0: Ja.
2: Met van die machines, zoals in de McDonald's bijvoorbeeld, van die zelfbestelmachines.
0: Ja.
2: En daarop kon ik bepaalde dingen kopen voor mijn gamepersonage, maar ik was het gamepersonage. Dus ik zat in de game. En ik kon voor mezelf dingen aankopen om het te overleven in die game.
0: Nou.
2: Daarover heb ik gedroomd.
0: Je kan hier voor jezelf ook dingen aankopen voor het gamepersonage dat jij bent, lieve luisteraars. Allee, en eigenlijk, ik zeg aankopen, maar je moet er niks voor betalen. Je moet eigenlijk gewoon sturen in de app van M&M welke song jou laat opstaan en gaan vanmorgen. Welke die je toch goesting laat krijgen in de nieuwe werkweek op

0: hebben hem. Amai, wow. We zijn echt heel dit lied bezig geweest met het volgend lied te vinden.
1: De spelwijze van het volgende
0: lied. Amai, jongen. Maar iedere keer dat je denkt, ik heb het, en het niet, hè.
2: Opstaan en gaan.
0: Roel, goedemorgen.
3: Goedemorgen, dag Sandra en Iman.
1: Hey.
4: Goedendag.
0: Roel, we hebben voor jou al het geweldige nummer opgezocht. Het staat helemaal klaar voor zometeen. Eerst even checken, hoe was je weekend?
3: Supergoed. Vrijdag hadden we eerst schoolfeest van mijn zoontje.
0: Oh.
3: Dan zaterdag ben ik met mijn zoontje, mijn dochter, mijn vrouw en mijn zus naar de wedstrijd van de Rode Duivels gaan kijken.
1: Oh, in het Koning Boudewijn. Oh, cool.
0: Met de 5-0. Huppla. Sfeer.
3: Ja, de 5-0. En het was ook de eerste keer dat mijn zoontje en mijn dochter mee naar de match gingen kijken.
0: Oh, dus prachtig.
3: Dat was direct te gooien.
0: Okay.
3: En we hebben dan tijdens de rust nog een spelletje mogen spelen om nog een WK-ticket te winnen naar de openingsmatch in Seattle.
0: En?
3: Maar jammer genoeg niet gewonnen.
1: Ah, wat was het spelletje?
3: We moesten dus samen met mijn zus heb ik dan tijdens de rust beneden op het veld, zo rond op de piste beneden van het Boudewijnstadion, voor 40.000 mensen een scène moeten naspelen van een viering van Witzel. En het publiek mocht beslissen en ze hebben de andere tegenstander gekozen. Dus.
1: Oh, wel publiek.
3: Jammer genoeg.
1: Foei.
0: Oh, het was zo dichtbij. Doe het toch.
3: We hebben toch maar voor 40.000 man er gestaan.
1: Ja, ja,
0: dat is waar.
1: Dat is wel crazy.
3: Dus once in a lifetime.
0: Ja. Wow. Het was een goed weekend. Ja.
3: En dan gisteren nog in het Popsland gedaan.
0: Dus maar zeg,
3: ideaal.
0: Je hebt het weekend uitgespeeld.
1: You're crazy.
3: Ja, maar wacht, een druk weekend gehad.
1: Plopsaland, was dat niet, waren dat gisteren vooruit zo hun familiedag heeft gehad?
3: Ja.
1: Ah ja, oké, daarmee.
3: Ja, inderdaad.
1: Ja, je hebt zaterdag al voor 40.000 man mogen laten zien wat je hebt, maar nu mag je het voor ietsje meer mensen doen. Welke song kun je gebruiken vanmorgen?
3: Ik had eigenlijk Ome La Patat in gedachten, maar hey, dat gaan jullie straks blijkbaar nog...
0: En Van Schrob komt er ook aan in de show. Ja, klopt.
3: Dus dan heb ik maar voor Wakkelcontact gekozen.
0: Jepla.
1: Ja. Daar hebben wij dus echt de volle 3 minuten naar gezocht, hoe dat je dat schrijft.
0: W-A-C-K-E-L-K-O-N-T-A-K-T. Het is zo raar. Bon, maar we hebben hem gevonden.
3: Het is op zijn Duits, hè.
1: Het is op zijn Duits.
0: Roel, doe even alsof wij die supporters zijn en vul maar aan.
2: Opstaan.
3: En gaan!

0: en K en C en alles daartussen. Feestje bij Elke, bij Roberto en bij Bjorn. Alsjeblieft, graag gedaan.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
1: Mobile Vikings. Play it smart.
3: Met de superplus deals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Goh, maar wat?
3: Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
7: Yes, of Corsa.
6: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in lease and go?
7: Yes.
6: En tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
8: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
9: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
10: In Moskou!
11: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
10: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
12: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen in Moskou, man.
9: Och, jongen, is wel een naald, hè.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
10: Immoscoop, man!
15: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
16: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
17: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
16: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.

0: Jebla. Maar je bent wakker dat we zijn, zeg. Ruist wakkelcontact en nu deze. Milk Inc. Unstoppable. Goedemorgen. M&M.
1: Ja, effectief. Goedemorgen, we zijn maandag vandaag. En het weer weet het ook, want we krijgen vanmiddag regen. Mm. En ik zeg eigenlijk vandaag, maar ik bedoel eigenlijk heel de week. Mm. Misschien dat de wolken ook in rouw zijn naar gisterenavond, want het staat op de voorpagina's vandaag. De laatste K3 Original Show in de AFAS-dome gisteren was met traantjes. Mm-hmm. Het was met benen. Niet enkel bij K3 zelf en de fans, maar ook bij K3 van den Aldi, die hier op M&M soms een keer rondloopt en een optredentje geeft. Met daarin bijvoorbeeld ons Cato Peters.
2: Ja.
3: Dag Sander, Marien en Ima.
4: Wij zijn Kadri van den Aldi en we komen net terug van de laatste show.
5: Oh.
4: Ja. We hebben heel veel hetzelfde gedaan in de show. Het enige dat een beetje anders was, is af en toe een bindteksten. En de kindjes zijn bloemen komen brengen op het podium.
5: Ja,
4: en dat was wel heel cute.
5: Ze waren zelf ook best emotioneel, vond ik.
4: Zelfs Christel had tranen in de ogen. Ja. Terwijl normaal is zij degene die altijd zo het naar achteruit.
6: Ja, het was echt ongelooflijk. Ik ga er nog lang over huilen.
5: Ja, okay. Ben ik as we speak aan het doen ook.
4: We gaan nu in de waken nog een beetje liedjes opzetten en meezingen.
5: Dag!
1: Dag!
6: Dag!
0: Amai, maar die is dus echt een half uur voor ik opstond, is Cato pas komen slapen. Dus
1: echt?
0: Rond een uur of vier vanmorgen. Ja, dus ik weet niet wat er nog gebeurd is, maar... Ja.
1: Mm-hmm. Ik denk dat haar stem een beetje kwijt gaat zijn deze week. Dat ja, denk ik vooral.
0: Ze heeft vandaag een dag verlof genomen ook.
1: Ja. Slim.
0: Ja, dat weet je. Dat het goed was. Bon, Average Rob. En omdat het kan, daar hebben we het er juist ook al over gehad. Ze zijn afgelopen vrijdag vader geworden, hè?
1: Oh.
0: Van de nieuwste schijf. Turbo heet die. Ja. Ja, stevig ding. Straks hoor je welke song, omdat het kan laten opstaan en gaan. Samen met Average Rob natuurlijk, na deze.

0: Yo, ik ben Everett Schok.
1: En ik ben Omdat Het Kan.
0: En elke ochtend als we opstaan en wij goesting hebben om full gas te gaan,
1: luisteren wij graag naar
0: een lekkere schijf.
1: Namelijk
0: Bailando.
1: Van

0: Wie kiest er hier de muziek van morgen?
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Klopt, dus als jij ook iets wil horen, stuur maar in de app van M&M. Het is 6:01, Yannick, je hebt de hoofdpunten.
2: Ja, Iran en Israël vallen elkaar opnieuw aan. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. De eerste sinds er in april eigenlijk een tijdelijke gevechtspauze werd afgesproken. Intussen zijn er ook in Iran ontploffingen te horen door bombardementen van Israël. En in het voetbal zijn onze jonge Rode Duivels tot en met 17 jaar net geen Europees kampioen geworden gisteravond. Het werd 1-1 tegen Italië, maar na strafschoppen eindigde het dan weer op 4-3 voor Italië. En in het tennis heeft de Duitser Alexander Zverev Roland Garros gewonnen. Het is voor hem zijn eerste Grand Slam titel. Meer over dit nieuws straks om 7 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Maar Yannick, heb...
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Het weer ook?
2: Zeker, ja. Maar het is niet zo yeah, yeah, denk ik, het weer. Maar bewolkt wel en nu nog droog. Straks regen met mogelijk ook onweer en 23 graden.
0: En Iman, heb...
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Het verkeer.
3: Het is ook niet zo jij, want in Antwerpen zijn op de singel van noord naar zuid 3 rijstroken versperd. Ter hoogte van de halte Antwerpen-Schijnpoort komt er een ongeval. Je verliest daar een kwartier. Maak daar alsjeblieft een reddingstrook, zodat iedereen voorbij kan.
0: Zeg, vraagje, weet...
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Al wat we straks gaan draaien hier qua muziek?
3: Nee.
0: Wel deze?
3: Oh.
0: Maar dan in de moderne nieuwe jas, hè?
3: De moderne?
0: Is dat een extra R-man uitspraak? Ik bedoel dus de moderne nieuwe jas van Bibi Rexha. Dat bedoel ik. Okay.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
6: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17,490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1,000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
7: Citroën.
6: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat

0: noem me oud, maar ik vind de originele eigenlijk nog altijd beter.
1: Oud.
2: Oh. Oh. Oh. Opstaan en gaan.
1: Oh. Je vroeg het. Oh. U vraagt, wij draaien.
0: Ah, dat is waar, dat is waar. Elke, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Elke Lauwers uit Capelle, hoe was jouw weekend?
3: Rustig. Een beetje voorbereidingen doen tegen onze verlof.
0: Oh.
1: Wat bedoel je ook qua voorbereidingen?
3: Ik heb mijn eigen zaak. Dus ik moet zien dat hier alles in orde is tegen ik zelf op vakantie
0: ja, ja.
3: Trek.
0: En vooral dat de klanten weten dat je met verlof bent. Toch?
3: Ja, inderdaad.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Heb je al een briefje aan de deur gehangen?
3: Ja, dat hangt er al.
1: Oké. En zijn jullie dan zo de zaak die gewoon doet met verlof tot bla bla bla? Of doen jullie zo, wij gaan even heerlijk genieten van de zon?
3: Nee, gewoon vakantie.
1: Oké.
3: Ja, maar er is goed nieuws. De dagbladhandel blijft beperkt open.
0: Oh, oké. Okay.
3: Dus, ja, maar de broodjeszaak is wel gesloten. Ja.
1: Wacht, jullie zijn een 2-in-1.
0: Ja, ja, ja, dat is toch. Dat maak
3: ik
0: hiervan.
3: Ik heb 4 jaar mijn broodjeszaak. En sinds maart hebben wij er een dagbladhandel bijgenomen.
0: Hoppla.
3: Dus ja, voilà.
1: Maar cool.
0: En als je dan zegt, we zijn ons verlof aan het plannen. Wanneer heb je dan verlof? Binnenkort dan?
3: Wij vertrekken de 19e juni.
0: Oh, prachtig. Ja, dat is nog even uitbollen en dan ben je er al.
3: Ja.
0: Kunnen wij iets draaien dat je sneller daar kan laten zijn?
3: Ja, iets van Dimitri Vegas en Like Mike mag altijd.
0: Oké, wat dacht je van? De Hub?
3: Yes, heel goed.
0: Oké. Je mag ook nog even met volle overgave aanvullen. Met dat vakantiedingetje in de met de vakantie in je achterhoofd, dat wou ik zeggen.
2: Opstaan.
3: En gaan.
0: We hebben hem. Alsjeblieft.

0: Damiana David. Niet jarig vandaag, maar andere mensen wel.
1: Nou, chance. Hip hip
0: hoera. Kim Kleisters is jarig bijvoorbeeld. Die wordt 43 vandaag. Julia Bosman, K3'tje, wordt 24 vandaag. En zo Knol de YouTuber wordt 33. Ik heb gezien dat hij zichzelf een Lamborghini cadeau heeft gedaan. Maar echt een supermooie.
2: Okay.
0: Met Lightning McQueen. Plakkers. Dus die heeft zichzelf...
1: Oh, wauw.
0: Ja, een ka-chao auto cadeau gedaan.
1: Uh-huh.
0: Ja. Maar dan ook luisteraar Lola uit Brabant is jarig vandaag.
1: Ja, we gaan eens bellen. Eens horen of ze al wakker is. En als ze wakker is, geef hem een cadeau. Geen Lamborghini, wel gewoon een kakalender. Maar...
0: Oh, evenveel waard.
1: Ja, sowieso. Nederland is dit, hè?
0: Ja.
1: Vandaan komt.
0: Brabant.
3: Hip voor de piep.
0: Hoera!
1: Hoera! Ik wou hoeder dra zeggen, maar dat is geen woord.
0: Ja. Een fijne verjaardag, Lola.
3: Dankjewel.
0: Oh, we hebben ook nog nooit een hyper de piep gehad.
1: Ja, dat is waar. Dat is echt iets uit Nederland eigenlijk.
0: Oh, I love it, I love it. Wat ga je doen voor je 17e verjaardag?
3: Ja, nog niet veel, want ik moet eerst toetsen maken allemaal op school. Maar daarna ga ik nog vieren. Ik ben tegelijkjarig met mijn tweelingbroer en mijn moeder. Dus oh. Dan... bouwen een feestje van.
1: Wauw. Dus je mama heeft dan toch gedacht... ik ga mijn verjaardag ook bij de kinderen opleggen. Ik ga nu bevallen. Of heb je daar nog nooit naar doorgevraagd?
3: Nou, het was een
1: keizersnede.
3: Dus
1: ah, ja.
3: Dat was
1: gepland. Wauw, dat is wel... Allee, ik bedoel, dat is toch zot? Allemaal op dezelfde dag. Wauw.
0: En ben je een eerige tweeling of een... Wat is je tweelingbroer? Dus sowieso twee eigen dan?
3: Ja,
0: of
3: twee eigen.
0: Ah, ja. Oké, oké, oké. En wat gaan jullie dan samen doen vanavond om te vieren?
3: Lekker ergens eten, denk ik.
1: Dat is goed,
3: maar we hebben nog niet zoveel gepland.
1: Nee,
0: dat is oké. Okay. Okay. Wij kunnen jou wel iets van zekerheid geven. En ja. Dat is een kakalender. Ja. Dat is een kalender dat je op het toilet kan hangen. En daar iedereen's verjaardag op invullen. Ik vermoed wel dat vandaag het lijntje echt volgeschreven gaat zijn.
1: Ja.
0: Dus er kan, denk ik, vandaag niemand meer bij. Maar alle andere dagen wel, dus geniet ervan.
3: Ja,

0: Nou, dank jullie wel.
1: Alsjeblieft.
2: Houdoe.
0: Houdoe.
3: Jij binnenkort jarig? Stuur dan jouw verjaardag in de M&M-app. En win zo onze kakalender. Echt een schijfcadeau.
1: Hallo, goedemorgen.

0: Chainsmokers en Halsey. Closer. Imaan Boudadi.
1: Sander Gillis.
0: Afgelopen vrijdag heb ik jou gezegd, Imaan, dat er iets wild ging gebeuren. Weet je nog wat dat was?
1: Het waterskiën dat ik gisteren heb gedaan?
0: Nee.
1: Taylor Swift heeft een nieuwe nummer uitgebracht.
0: Nee.
1: Waarschijnlijk iets met thuis dan?
0: Correct! De trailer voor de seizoensfinale werd gelost.
2: Want bij jou voel ik me thuis, thuis, thuis.
0: Dus echt zo, ja, het voorproefje eigenlijk van wat er ons te wachten staat binnen minder dan 3 weken. Want dan is het de grote seizoensfinale. En er zitten allemaal gekke dingen in. Je hebt hem nog altijd niet gezien?
1: Nee, sorry.
0: The fuck?
1: Ja, ik weet dat het iets is met een geweer.
0: Ja. Ik neem je er even mee door. De trailer gaat ongeveer als volgt.
3: Hello, you know.
4: De nachtmerrie blijft duren.
0: We zien een gsm waar een mama naartoe belt.
3: Hello, you know.
4: Moet gedaan zijn. Maar elke nachtmerrie...
0: Wacht.
4: Stopt ooit.
0: Nieuw gsm'tje daar juist.
5: Onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
0: Cody heeft een geweer vast. Bang!
4: Toch?
0: Terug de mama die belt.
4: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
0: Oh, oh.
6: De M&M Ochtendshow.
0: Dus de belangrijkste zaken zijn... Cody met een geweer.
1: Cody is Niels de stadsbader.
0: Klopt.
1: Oké. Okay.
0: Maar dus die jongen, we hebben die nog nooit met een geweer gezien. En opeens is die is aan het snipen in de boskus. Ja, letterlijk. Ja, ik snap er niks van.
1: En iemands mama wil iemand heel duidelijk bereiken.
0: Ja, klopt. Ja.
1: En we weten niet wiens gsm dat is.
0: Ah wel, dus het mooie is, er is een gsm-nummer in beeld.
1: Oh.
0: Ja, dus je kan eigenlijk gewoon naar dat gsm-nummer bellen.
1: Oké. Okay.
0: Snap je?
1: Ik snap het.
7: Hallo, ik ben er even niet. Spreek iets in na de beep.
0: Voilà. Dit is een megatip als je een beetje thuisfan bent.
1: Oei, wie is dat?
0: Dat was de mama in kwestie.
1: Ja, maar wie is dat?
0: Wil je niet zelf speuren? Nee?
1: Nee.
0: Oké, dat is Greet, de mama van Christine.
1: Ah.
0: Dus waarschijnlijk is Christine in gevaar. Dus uit deze trailer kunnen we heel wat afleiden. Namelijk, Cody is een bad guy, want hij heeft een geweer. I don't know.
1: Cody is aan het snipen op Christine.
0: Wel.
1: Is wat daar weer.
0: Kort door de bocht zou je daarvoor kunnen gaan.
1: Oké. Okay. Maar misschien is Cody de good guy.
0: Ja.
1: En wil hij het heft in eigen handen nemen.
0: Ja, dat zijn ook heel veel mensen al aan het denken, zag ik. Ja.
1: En wil hij met zijn sniper de bad guy neersnipen en denkt de politie dat Cody de bad guy is. Maar eigenlijk is hij achter de bad guy aan het gaan.
0: Ja.
1: En deze analyse zonder naar thuis te kijken. Hè?
0: Hey.
1: Alsjeblieft.
0: Exact dezelfde analyse, denk ik, hebben we gemaakt in onze podcast Welkom Thuis.
1: Dus eigenlijk moet je niet kijken naar thuis om een thuisexpert te zijn. Wat je hiermee zeggen?
0: Ik wil zeggen dat we naar Max en Andy Grammer gaan luisteren met The Thing I Love.
1: En dat is thuis, hè, voor u?
0: Ja.

0: goed liedje. Hey. Mag wel, hè. Goedemorgen deze maandag. Een nieuwe werkweek lacht ons toe. De zomervakantie komt dichterbij. Tuur Bergman stuurt nog. Hey, vandaag is mijn laatste echte halve schooldag in het vierde middelbaar. Morgen begin ik met mijn examens direct met chemie. Doodskop emoji.
1: Damn.
0: Begrijp ik ergens een beetje. De chemie tussen chemie en mezelf is er ook nooit echt geweest.
1: Nee, same. Maar,
0: hey, you go, hè. De chemie ik ben er ook geraakt.
1: De chemie tussen ik en Buizen voor chemie, dat was er wel.
0: Ah,
1: ja.
0: Leuk.
1: Steven stuurt ook nog goedemorgen. Mijn goesting is ver te zoeken vandaag.
0: Ah.
1: Maar dat is niet erg, want Maureen is niet ver te zoeken ook vandaag.
0: Ja, en dan zal de goesting er wel zijn, ze.
1: Oh, dat is vuil.
2: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit. Met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99. Met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
4: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
5: Honda. The power of dreams.
0: Goedemorgen, het is 7 uur.
6: VRT Nieuws.
0: Met Yannick Aerts.
7: Trouwen voor de wet verschilt sterk per gemeente. In sommige Vlaamse en Brusselse gemeenten betaal je niets om op zaterdag te trouwen en in andere tot €350. Dat blijkt uit een rondvraag van VRT Nieuws. Zaterdag is wel de populairste dag om te trouwen en met €350 is de gemeente Deelbeek in Vlaams-Brabant het duurste om te trouwen op een zaterdag. De gemeente heeft trouwens last van huwelijkstoerisme. Trouwers wachten om hun adres officieel te verplaatsen omdat het er zo mooi is om te trouwen, vertelt de burgemeester.
8: Dat is een heel mooie locatie met een heel mooi park enzovoort, ideaal voor mooie foto's. Maar we stellen vast dat mensen hun domiciliering uitstellen en dat die de facto al in een andere gemeente wonen, maar dat ze wel hier nog komen trouwen. Vandaar dat wij ook beslist hebben om die zaterdagprijzen wel gevoelig te verhogen, om daar een beetje een ontradend effect te hebben.
7: Ja, 1 op de 3 gemeenten verhoogde dit jaar al hun trouwtarieven. Wil je weten hoeveel het in jouw gemeente kost om te trouwen, dan kan je dat vinden in de app van VRT Nieuws. In het Midden-Oosten wordt er opnieuw gevochten tussen Israël en Iran. Israël heeft vanmorgen raketaanvallen uitgevoerd op Iran nadat het Iran gisteravond Israël had aangevallen. Voor het eerst sinds de tijdelijke gevechtspauze in april. Iran zegt dat het Israël vooral aanviel na een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut. En Israël zegt dan weer dat het nu op dit moment een nieuwe golf van Iraanse raketten verwacht nadat het eerder ook vanmorgen al een raket uit Jemen opmerkte. En in het voetbal zijn onze jonge Rode Duivels tot en met 17 jaar net geen Europees kampioen geworden. Ze verloren gisteravond de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1 en de penalties die eindigden op een 4-3 voor Italië. De bondscoach van de Belgische U17 en ex-voetballer Sven Vermont is trots op zijn ploeg.
9: Only words of how proud I am. How proud the federation is of the performance we brought. The only thing that would have been deserved was maybe the win, which we didn't got. And in the end, if it's penalty kicks, you can always go both sides.
7: En in het tennis heeft de Duitser Alexander Zverev Roland Garros gisteren gewonnen. Hij versloeg de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Het is voor Zverev zijn eerste Grand Slam titel. En jawel, na 48 shows in ons land en in Nederland hebben de K3 Originals gisteravond voor de laatste keer opgetreden. In totaal zijn er ruim 800.000 tickets verkocht. Karen, Christel en Kathleen die gaven dus gisteren nog 1 keer het beste van zichzelf in een uitverkochte AFAS Dome in Antwerpen. En deze fans vonden dat geweldig.
10: Het is echt ongelooflijk. Het is heel mijn jeugd, heel beleven. Het is zo'n nostalgie. Ik kan echt weten van geluk.
11: Gewoon zalig genieten. We moesten erbij zijn.
10: Ik vind niet leuk dat de laatste is. Ik ga het wel echt heel erg missen.
7: Ja, het wordt een bewolkte dag vandaag. Eerst nog droog. Deze namiddag gaat het regenen vanaf de kust, mogelijk ook met onweer. Wel de temperaturen tot 23 graden. Morgen zowat hetzelfde weer en niet warmer dan 17 graden.
1: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar in Antwerpen zijn op de single van noord naar zuid twee rijstroken versperd ter hoogte van de halte Antwerpen-Schijnpoort door een ongeval. Je verliest er bijna een half uur en maak er alsjeblieft een reddingstrook. Naar Antwerpen staat er een defect voertuig op de E313 vanaf Massenhoven. Op de linker rijstrook staat die, daardoor vertraag je 20 minuten extra. Op de E17 in Kruisum door een brandend voertuig vertraag je ook op de rechter rijstrook 25 minuten. Naar Brussel op de A12 in Wolvertem door een ongeval op de rechter rijstrook is het ook vertragen. En dan op de binnenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarden en Grimbergen door een ongeval op de linkerrijstrook.
0: Eén brandend voertuig, drie ongevallen.
1: Ja.
0: Voorzichtig allemaal. Iris stuurt al goedemorgen, Maureen.
1: Goedemorgen, Iris.
0: Ah, voilà.

0: We hebben plezante plannen bij M&M volgende week. We mogen nog niet zeggen wat precies, maar dit is wel al een tip. Straks meer.
1: En wat is de gekste plek waar er bij jou al eens een pakje is geleverd? Want soms levert dat een hele speurtocht op.
2: Ah, en ook nog een nieuwe M&M Big Hit.

0: 50 ultra.
1: Talk to you.
2: Goedemorgen. Rare artiestennaam.
1: Ja, zo heet het echt, ja.
2: Maar ik denk niet dat ze 54 ultra heet. Ik denk 54
3: ultra. Ik zou dat wel heel goed vinden.
2: Dat zou ik toch wel heel goed vinden. Ja, goedemorgen en goedemorgen Maurice.
3: Hoi.
2: Hallo. Ik heb al gezien dat we vandaag en deze week eigenlijk geen goed weer moeten verwachten. Het is een regenweekje.
1: Ja.
2: Ja, dat is niet zo fijn. Heb je iets van een paraplu bij of zo?
3: Nee, moet wel niet. Ik heb al naar Sie gestuurd dat de kinderen een jas moet meegeven.
1: Ah, goed.
2: Oh,
1: ja,
2: ja. Heel goed. Ja, kijk, dit is voorbeeld zo de ochtendshow. Ik wil graag iets vertellen over de kweeste die zich gisteren afspeelde in de WhatsApp-groep van onze buren.
1: Oh, een kweeste. Wat een leuk woord. Ja, leuk.
2: Want een buurvrouw had zo het typische bericht gekregen. Uw pakje is geleverd. En er stond dan ook nog bij op nummer zoveel.
1: Ja. Hè?
2: Maar dat was haar eigen huisnummer. En ze zegt, ja, niks te bespeuren. Je kan op zo'n mail ook niet antwoorden. Hè? En veel buren hadden dan in de app gestuurd van, nope, niks hier. Want ja, je bent ongeduldig en je... Wie weet komt die buur er zo pas 3 dagen later mee af van... Ah ja, hier nog een pakje. Zat, ik stuurde dan... Wacht, heb je je tuin al eens gecheckt? Want bij ons lag er ooit eens een pakje in het speelhuisje van de kinderen.
3: Wat?
1: Ja, maar je kan dat aanvinken om het achter te laten op een veilige plek. Maar
2: ja, wat is een veilige plek? Allee, het is maar hoe je het bekijkt. En ooit lag er ook al eens een pakje in de vuilbak. Dus als je dan net de vuilbak gaat buiten zetten omdat de vuilkar langskomt...
1: Hè?
2: Ja, maar het was wel veilig en het was droog.
1: Maar en dan laten ze dus... Hebben ze in die gevallen naar jou wel laten weten van het ligt in de vuil?
2: We hebben het gewoon gevonden.
1: Maar
2: amai, omdat we wisten dat het moet hier ergens zijn.
3: Oh. Ja, Kim uit Sint-Gilles-Waas stuurt ook al... ik heb ooit een pakketje in de buis van mijn airco gevonden.
2: Wow.
3: Ja, die stak door de brievenbus. En het pakket was klein genoeg voor de brievenbus.
2: Kijk, die heeft de buis van de airco misschien verward met de brievenbus van het huis of zo. Alleszins, blijkbaar is dat geen geïsoleerd feit, want dan begon er iemand te vertellen dat hij ook al eens op een stoel onder de tuintafel een pakje had gevonden. Ja, daar moet je ook maar aan denken. Hè. Onder de auto heb ik ook al eens gehoord.
1: Gevaarlijk.
2: Dus, ja, maar vaak is dat tot zo, waarschijnlijk omdat het regent en die mensen bedoelen dat goed. Ja, en effectief, na wat speuren lag er haar pakje in het tuinhuis. Onze conclusie was wel zo, ja, beter daar dan in de regen en zolang je pakje maar krijgt. Al moet ik daar misschien wel even op terugkomen, denk ik. Want vandaag in de krant ook een Britse man die een pakje had besteld in 2007. En dat is dus nu aangekomen.
1: Wat?
2: Ja, 19 jaar later. Er zat ook een briefje bij van de Royal Mail. Sorry voor het ongemak. Het beste van alles, het was een magazine over hoe je kinderen moet opvoeden. Hij had het gekocht toen hij 1 kind had. En ondertussen zitten zijn 2 kinderen op de universiteit.
3: Maar hij weet het, beter laat dan nooit.
2: Beter laat dan nooit.
1: Damn, jong.
2: Oh, kijk, voilà.
1: Pakjes van mijn hart.

0: We mogen nog twee leuke dingen aankondigen vanmorgen. Eén daarvan is zometeen onze nieuwe M&M Big Hit en...
1: de M&M Ochtendshow.
0: Het andere ding dat we mogen aankondigen, ons ander plan met M&M, past eigenlijk perfect bij die Bruno Mars song die je net kon horen.
2: Mo. Oké. Okay.
0: Meer zeg ik voorlopig nog niet.
2: Oké, okay. Hopelijk niks met grenades.
0: Nee. Nee, je moet het niet bij de titel gaan zoeken.
2: Oké.
0: Al de rest is voor straks. Eerst even dit doen hier, jongens.
3: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
0: mensen met fatbikes.
2: Oh.
0: Ja, ik er meteen in. Populairder dan ooit. Staat vandaag nog eens in de krant. Het is zo wat heel ons straatbeeld aan het overnemen. En ze vallen ook tussen de verschillende categorieën, zeg maar. Eigenlijk is dat een soort van brommer, maar het valt onder de categorie elektrische fiets. Het is gevaarlijk, ze gaan snel. Iedereen heeft ze, iedereen probeert er stoerder mee te doen dan de ander. Ze interviewen ook iemand in de krant die een fietsenwinkel heeft. En die zegt, wij hebben 40 bestellingen per maand van fatbikes. Zo hard is dat aan
2: het gaan. Dat is zot, hè? En het was wel een beetje gedoe aan de fietsenstalling van... ja, zo van die lange fietsen, die longtails of ja, zo, die de fietskarren. Dat past eigenlijk al niet zo goed in een traditionele fietsenstalling. Laat staan dat die dikke banden er ook nog eens tussen komen. Het is wel
0: Het is hier een ding aan het worden. In Nederland is het al langer een ding, de fatbikes. Daar zijn ze nu ook de eerste restricties aan het doorvoeren voor fatbikes. Plaatsen waar ze niet mogen komen, waar ze niet mogen staan. Ze hebben trouwens de definitie, als je band dikker is dan 7 centimeter, heb je officieel een fatbike.
2: Maar...
0: dus bij deze, heb jij er dus één of niet? Laat het weten in de app van M&M. Ben gewoon echt eens curieus eigenlijk.
2: Ik heb een skinny bike.
4: Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman. De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
5: Volkswagen. In mode draait alles om trends. Maar bij Zip... volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
6: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
3: Win jij binnen een kwartier €50 concertengoed? Waag straks.

0: Ik zag Timon Verbeek onlangs nog een hele grappige video maken over een fatbike. Het was een soort van gangster videoclip. Je moet hem eens gaan checken op zijn socials. Wij zijn er ook iets aan het checken. Wie een goeiemorgen krijgt en wie niet.
1: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
0: mensen met fatbikes. Ja.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Kort, maar krachtig. Net is stuurt, goeiemorgen. Ik heb geen fatbike. Ik vind het echt erg. De mensen die ermee rijden, denken dat ze de enigste op de weg zijn. Ze vindt het een beetje eng. Maud is stuurt, ik heb een elektrische fiets die 25 per uur kan. Dat is meer dan genoeg voor mij. Jeroen, jij hebt een fatbike, hè?
3: Ja, geen goedemorgen.
2: Geen goedemorgen, maar wel een fatbike. Waarom heb je ervoor gekozen?
3: Het prijsverschil alleen al. Het kost van 800 euro en een elektrische fiets draait over de 3000.
4: Dus ja, dat is wel...
5: Wat?
4: Ja,
5: ik wist niet dat dat goedkoper was.
4: Ah ja.
5: Ik dacht dat dat duurder was.
0: Ja, ja, de goedkoopste modellen rond effectief 850 euro, dat soort dingen. Dus...
5: Oh, vandaar.
0: Ja, ik snap de budgettaire kwestie, snap ik wel. Rijdt het ook aangenaam? Dat is nu een heel stoeme vraag waarschijnlijk.
3: Ja, ik rijd er ook niet zoveel mee. Alleen in het weekend... Ik zit dat niet op school mee, ik werk gewoon dus.
5: Zeg Jeroen, en heb je dan, als je ermee rondrijdt, heb je dan het gevoel dat je scheef bekeken wordt? Want ja, je voelt het aankomen in Amsterdam, Sander zei het daarnet al. Is het al zover, daar zijn er strengere regels voor mensen met zo'n fatbike?
3: De mensen kijken wel als je voorbij komt, ja, dat klopt.
5: Maar geen kwaaie blikken?
3: Nee. Ik rij ook niet tussen de mensen door. En,
5: nee, gewoon je bent gewoon lief op de weg. Je bent een friendly fatbike.
0: Ja, de rijstijl doet veel natuurlijk.
2: Ja, Nico die stuurt een foto vanuit zijn... Wat is dat? Een graaimachine. Ja? Dus die stuurt een goeiemorgen voor mij, want dat is geen fatbike. Stuurt wel dingen, zo'n ding hebben als je een rijbewijs hebt, zo'n fatbike. Ja, waarom gebruik je hem eigenlijk, Jeroen, in het weekend?
3: Voor iets, voor parages te gaan doen of zo, of... voor gewoon wat vrije tijd.
2: Voor eigenlijk gewoon op het gemak ietsje langere afstanden te doen, maar dan in het open,
3: lucht
2: gewoon.
3: Ja, en het is gemakkelijk om terrasjes of op restaurant te gaan of zo.
2: Oké. Maar zolang dat je lief bent voor de mensen op de weg, hebben wij er niks op tegen. Dat is waar, Sander.
0: Ja,
2: dat
0: is helemaal juist. Ja, en het klinkt als een goede, Jeroen.
5: Ik vind het grappig hoe dat je een graaier zegt tegen een graafmachine.
2: Een graaier? Nee, zeg dat niet. Ik denk dat
0: is iets West-Vlaams.
2: M&M. Ik zal straks dan in het mooie algemeen Nederlands de nieuwe M&M Big Hit aankondigen als dat oké is.
0: Ja, het is een filmsoundtrack. Zometeen.

0: Ja, Dua Lipa, getrouwd. Afgelopen weekend was haar trouwfeest. In Italië ook. We hebben het allemaal wel zien passeren, zeker op de socials en overal.
1: Charlie XCX.
0: Ja, ik zeg het, ook heel veel bekend volk. Charlie XCX, Shakira, Elton John, Adele. Ook de Italiaanse buurtbewoners waren er een beetje bij. Het is te zeggen, die hebben geklaagd over de overlast.
1: Oh.
0: Lawaai en zo. Dus ze zou zwijggeld betaald hebben.
1: Oeh, oké. Okay, maar hoeveel is zwijggeld voor Dua Lipa? Is dat zo 20 euro of is dat 2000 euro?
0: Ik las in de krant 10.000 euro zwijggeld.
1: Per persoon?
0: Ah, wel. Dus dat zijn de vragen die ik mij nu ook stel. En moet ik dat mee incalculeren voor een eventueel toekomstig trouwfeest in mijn leven?
1: Ah,
0: snap je?
1: Ja. Dan kom ik even naast u wonen.
2: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Ja, goedemorgen. We zijn maandag 8 juni. Er komt dit uur nog een leuk muzikaal nieuwsje aan dat we mogen aankondigen. Maar nu dus ook al een muzikaal nieuwsje, de M&M Big Hit. Afgelopen vrijdag kon je die al horen in de M&M Ochtendshow, want we hebben die toen al gespeeld. Ik heb het over de nieuwste van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Geschreven voor de vijfde Toy Story film die volgende week uitkomt. En ze is excited, want ze was zelf als kind ook grote Toy Story fan. Ze heeft een filmpje gedeeld van zij als een van de personages uit de film. Dus dit is een heel mooi full circle moment voor haar. En het is er eentje die je deze week extra vaak hoort op M&M.
2: De grootste hits ontdek je hier op M&M. Dit is deze week de M&M Big Hit. And I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Hey, this is Taylor Swift, and you're listening to my new song, I Knew It, I Knew You, on M&M.

0: heeft er ook al een akoestische en pianoversie van gemaakt. Maar we draaien hem deze week in zijn originele versie als Eminem Big Hit. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift.
1: Leuk, hè? Zo'n keer wat country.
0: Ik vind het ook echt tof. Ik vind het echt een leuk nummer. Maakt mij blij.
1: Hoor je echt niet vaak, hè, country tegenwoordig?
0: Jong.
1: 19:30. Jan, ik heb de hoofdpunten.
2: Ja, trouwen voor de wet op een zaterdag kost in sommige gemeenten niets en in andere tot €350. Dat blijkt uit een grote rondvraag van VRT Nieuws. En daaruit blijkt ook dat zaterdag met voorsprong de populairste dag is om te trouwen en dat ook 1 op de 3 gemeenten de prijs om te trouwen heeft verhoogd dit jaar. Israël heeft Iran aangevallen met onder meer explosies in de hoofdstad Teheran. De aanvallen die kwamen na Iraanse raketaanvallen op Israël gisteravond. Het waren de eerste sinds de tijdelijke gevechtspauze 2 maanden geleden. En in het voetbal zijn onze jonge Rode Duivels tot en met 17 jaar net geen Europees kampioen geworden. Het werd 1-1 tegen Italië, maar dan kwamen er strafschoppen en die eindigden voor met 4-3 voor Italië. Meer over dit nieuws straks om 8 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
1: Nog even naar Sabine ook. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Hier en daar krijgen we eerst nog een streepje zon, maar in de loop van de dag komen meer wolken opdagen. En na de middag is er regen of buien vanaf het westen. En mogelijk met een donderslag erbij. Het wordt zachter dan de voorbije dagen, met maxima van 18 tot 23 graden bij een matige zuiden- tot zuidwestenwind.
1: Oké.
0: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het is extra vertragen naar Antwerpen op de E313. Vanaf Massenhoven komt er een defect voertuig op de linkerrijstrook. Je moet daar 25 minuten extra rekenen. Op de E17 tussen Kruisum en Deinze door een brandend voertuig op de rechterrijstrook verdraag je 35 minuten. Maar in Brussel op de A12 in Wolvertem is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Daar moet je ook even opletten. Op de binnenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Grimbergen door een ongeval op de linkerrijstrook. En er is ook hinder op de E410. Richting Brugge in Wevelgem door een defect voertuig op de rechterrijstrook.
4: Win jij zometeen €50 concertbudget?
1: Ook te gebruiken voor een festival, hè, trouwens, want festivalseason is hier. Zometeen kan jij de M&M Hitquiz meespelen en die winnen. Tenminste, als je nu een vragenthema voor jezelf uitkiest. Dit zijn je opties van morgen.
0: Voetbal. Interieur. What's in my bag?
1: Oh.
4: Welk thema kies jij?
5: Stuur het nu in de M&M-app.
4: En speel zometeen mee.
5: M&M.
4: Niall Horan stelt voor.
5: Dinner Party live on tour.

0: NM.
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
4: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
0: M&M.
5: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: We hebben straks nieuws over volgende week hier op M&M. Want we hebben een plan. En de hints over dat plan zijn... Selfie-stick. Papoy. En Primark.
1: Dat
0: heb ik
1: ook.
0: Ja, meer zeg ik nog niet. Ja.
1: Galaxy en palmbomen kan ook nog.
2: De M&M hitquiz.
0: Oh, wild.
1: Snap het?
0: Nee. Galaxy en palm. Ik denk erover na terwijl we onze muziek spelen, waarbij drie juiste antwoorden €50 concerten goed kunnen opleveren. We spelen die vandaag met Niels en Febe, vader en dochter uit Witgoor. Dat is bij Dessel.
1: Goedemorgen Niels en Febe.
3: Goedemorgen.
1: Niels, zijn jullie elke ochtend samen op pad?
4: Toch dikwijls, ja.
1: Febe moet al geduffelen. Febe, je hebt bijna examens. Zie je het zitten?
3: Ja, ça va, maar ja, mijn eerste examen is wiskunde, dus ja, ik krijg daar wel wat stress voor.
1: Ah. Ja, oké, maar dat is standaard. En goed dat het eerste is, dan ben je daar meteen ook vanaf. Ja. Ja. Dan zit er niet nog zo ergens een mottige blok in het midden. Het gaat sowieso lukken, alleszins, Febe, want jullie doen samen eigenlijk elke ochtend al een soort van examen op de radio, hè?
3: Ja, we spelen het wel echt heel vaak eigenlijk. Vaak als ik niet met de fiets ben.
1: Zeg, en doen jullie dan hitquiz tegen elkaar of spelen jullie samen?
3: Samen.
1: Oké, okay. Dan moeten jullie nu zeker en vast samenwerken ook, want het is voor echt en voor €50.
0: Ah ja, eerst natuurlijk een thema uitkiezen. Dat is de eerste stap. Dit waren jullie opties.
1: Voetbal. Hey. Interieur. What's in my bag?
0: Het gaat een beetje alle kanten op. Wat hebben jullie gekozen?
3: What's in my bag?
0: Ja, check. Straks drie vragen uit dat thema. De eerste vraag heeft iets te maken met dit lied. Luister goed.
5: De M&M.

0: We spelen de M&M Hitquiz vanmorgen met Niels en Febe uit Witgoor. Jullie zijn er nog?
1: Ja.
0: Oké, top. M&M Hitquiz. Altijd een goed begin als onze kandidaten er nog zijn. Drie vragen juist beantwoorden en jullie winnen €50 concertengoed. Het thema is What's in my bag? En zoals je weet gaat de eerste vraag over het lied dat je net te horen kreeg. Want je hoorde de song Empire State of Mind. Het thema is What's in my bag? En zoals je weet gaat de eerste vraag over het lied dat je net te horen kreeg.

0: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
1: M&M Live.
2: Echt aan dezelfde trend.
3: Oh, okay. We gaan door op dezelfde trend. Welk woord ontbreekt er hier in Hey Soul Sister en vind je ook vaak terug in je bag?

0: Lipstick.
1: Ja. Ah, ze snel.
2: Kunnen we dat goed rekenen, jury?
1: We kunnen dat zeker goed rekenen.
2: Check.
1: Lipstick is nu van deze generatie meer lipgloss geworden in plaats van echt lipstick.
2: Oké.
1: Okay. Oh. Dat is waar, hè, Febe?
0: Ja.
1: Het is nu meer lipgloss in plaats van lipstick.
2: Laatste beslissende vraag. Wie hoor je hier en vind je ook vaak ergens van onder in je tas terug? Maar Febe, je bent niet te houden.
3: Hey.
2: Het is binnen, hè. Het is binnen.
0: Yes.
2: Hoppla.
0: Yes.
2: Hey. Ik heb de Niels wel niet gehoord eigenlijk, maar goed gedaan samen.
1: Gaan jullie nu samen naar een concert gaan?
0: Ja, misschien als ik nog tickets kan krijgen voor Cat Eye.
2: Oh. Ja, amai, ja, Afasdoom. Oh, dat wordt een ding wel.
1: Maar heel af en toe zijn er zo mensen die heel veel tickets kopen op voorhand en die ze dan doorverkopen omdat ze met de groep dubbele tickets hebben.
2: Ja.
1: Dus goed blijven kijken op een site. Zo, de doorverkooptickets komen vaak zo heel random online. Dus blijven refreshen en dan kun je die €50 inzetten.
0: Ja, ik hoop het.
1: Ik hoop het ook voor jou, meid.
2: Salut.
0: Dankjewel.
1: Asje. Iman, we gaan iets moeten rechtzetten. Volgens mij is er ergens iets misgelopen vorig jaar waar jij niet tevreden over bent. Mm. Maar volgende week krijg jij en bij uitbreiding iedereen een nieuwe kans.

0: hit ook, hè? Judith, I'd love to be in love. We zijn iets van plan. Volgende week hier op M&M. De tips daar juist waren: selfie stick, papoy en Primark.
1: En dus ook Galaxy en palmbomen.
0: Ja, het zijn allemaal dingen. Uit de dienst!

0: week wordt een goede muzikale week. De Teens 500 komt terug. Het is de tijd waarin we Billy leerden kennen en afscheid namen van Harry Potter. Waar we Pokémon's zouden vangen in Pokémon Go en waar Justin Bieber gevangen zat in de cel. Just... En waar Crystal zich nog afvroeg of iedereen wel had gekeken naar de DVD van K3 en waarin een massa mensen luisterden naar 1D. Zij stonden trouwens vorig jaar op nummer 1, One Direction, met What Makes You Beautiful. Maar gaat dat dit jaar ook nog zo zijn? Dat ga jij mee bepalen. We gaan niet doen zoals in het begin van de teens. Dat was het jaar van de langste regeringsvorming. We gaan niet te lang onderhandelen. Je moet gewoon even naar 14 Max gaan en stemmen op wie je wil horen. En ja, misschien dan ook tijd voor een kleine rechtzetting, Imaan. Want Pitbull en Feel This Moment stond er niet in vorige keer.
1: Schandalig.
0: Ja,
1: schandalig. Sorry, wat een schijf.
0: Ja, ik weet het. En ik begrijp het ook, hè. Stemmen, dat is zo even wat moeite doen. Maar ik wil achteraf geen klachten over. Horen over, waar was dat nummer? Waar was mijn favoriet? Dus voilà, ik denk dat ik mijn case gemaakt heb. Je weet wat je te doen staat. Ga naar 14 Max. Stem op je favoriet. Doe ik nu.
2: M&M Teens Top 500.
3: Volgende week op M&M.
4: Ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Morning van die maan. En Christina Aguilera. Pitbull, Feel This Moment.
1: M&M 10 top 500.
0: Opwarmer daarvoor.
2: Favoriete hits van 2010 tot 2019.
0: Ja, die hoor je volgende week hier op M&M. Je kan er al voor stemmen op VRT Max. Dus we hadden ze wat tips gegeven van Selfie Stick en Papoy. Misschien nog even uitleggen, dat is van de Minions, hè?
3: Ja.
0: Papoy. En Selfiestick is ook van de teens. En Primark was ook nog een tip die ik had. Sinds 2015 zijn die in ons land.
3: Dus ja, dat was toen een heel, heel ding. Ja, ik had ook een Galaxy en palmbomen gezet.
0: Ja?
3: Met Galaxy bedoelde ik zo die leggings, die heel aansluitende leggings met zo'n Galaxy print. Dat was toen echt een crazy ding.
0: Ah?
3: En palmbomen, dat was gewoon op Tumblr overal te vinden. Zo aesthetic foto's van palmbomen op t-shirts, in jewelry ook zo'n beetje. Een beetje hetzelfde zoals ananas. Dat was toen ook een ding.
0: Oké.
1: Dit komt er nog aan
2: bij Sander, Maureen en Imaan.
3: Ja, het zwarte gat na afgelopen weekend. De OG K3 reunieconcerten zitten erop. Maar ben jij geweest en hoe vaak? Laat het alles weten in de app van de M&M.
0: En Bavo van Sporza, die heeft een geheime missie van morgen. Hij gaat iemand naar het WK in Amerika sturen. En die iemand is geen rode duivel. Sterker nog, misschien ben jij het wel.
3: Oeh.
0: Krijg je zo meteen bezoek van

0: vanavond op VRT1.
1: Oh, dit is aap.
2: Dat is precies een echte keuze.
1: Op het vliegveld zijn ze tegengehouden geweest. Omdat ze dachten dat er iets van drugs in zat.
2: Oh nee, de douane wou die open
1: zijn. Ja.
0: Op VRT1 in de repair shop wordt een aap met een verhaal binnengebracht. Op VRT Canvas quizzen de studenten voor een ticket naar de finale in Campus Cup. En op VRT Max kan je kijken naar de volledige reeks Reizenwaas terug naar Oekraïne. Veel kijkplezier.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
0: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
5: Ligt het op water, of werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
6: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: Goedemorgen, het is 8 uur.
8: VRT Nieuws.
7: Met Yannick Aerts.
9: Trouwen voor de wet verschilt sterk per gemeente. In sommige Vlaamse en Brusselse gemeenten betaal je niks voor een huwelijk op zaterdag en in andere tot €350. Dat blijkt uit de rondvraag van VRT Nieuws. Zaterdag is echt veruit de populairste dag om te trouwen en 1 op de 3 gemeenten heeft de prijs dit jaar trouwens al verhoogd. In Ieper bijvoorbeeld was het vorig jaar nog gratis en nu kost de trouwen op zaterdag daar €50.
10: We hebben een vergelijking gemaakt eigenlijk met andere steden en gemeenten en vastgesteld dat ja, we rekenen een kostprijs aan ook voor rijbewijs. Voor identiteitskaarten. En de €50 die we nu eigenlijk opleggen, ja, dat is een hele billijke vergoeding, vinden wij, om het burgerlijk huwelijk en alle voorbereidend werk en administratie die daarbij komt kijken, om dat eigenlijk toch een klein beetje ergens te kunnen aanrekenen.
9: De federale ombudsman klaagt over de vele klachten over de Belgische migratiediensten. Het gaat om mensen die legaal naar ons land komen of hier legaal verblijven en hun verblijfsvergunning willen verlengen. Vorig jaar ging het om ruim 1250 klachten, vertelt de ombudsdienst.
11: De klachten gaan vooral over lange wachttijden, lange behandeltermijnen, maar ook over gebrekkige informatie, moeilijke toegankelijkheid van diplomatieke posten bijvoorbeeld, onduidelijke communicatie en beslissingen die onvoldoende gemotiveerd zijn. Maar we zien ook in de klachten dat er te weinig rekening wordt gehouden met de persoonlijke situatie en de grondrechten van burgers.
9: Israël en Iran vallen elkaar opnieuw aan met raketten. Een klein uur geleden vuurde Iran opnieuw raketten af op Israël en in Jeruzalem zijn er al zeker 8 ontploffingen gehoord. Israël reageerde vannacht met raketten op Iran. De aanvallen waren een reactie op de Iraanse raketaanvallen van Israël gisteravond. De eerste sinds het trouwens 2 maanden geleden een akkoord kwam over een tijdelijke gevechtspauze. En in het voetbal zijn onze jonge Rode Duivels tot en met 17 jaar net geen Europees kampioen geworden. Ze verloren gisteravond de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1 en de penalties die eindigden op een 4-3 voor Italië. En de Deense voetballer Christian Eriksen heeft opnieuw hartproblemen gekregen tijdens een voetbalwedstrijd. In een oefenmatch van Denemarken tegen Oekraïne zakte hij in elkaar. 5 jaar geleden kreeg hij bij een hartstilstand tijdens het EK dat hij ook gereanimeerd moest worden. Sindsdien heeft Eriksen een defibrillator die bij hartritmestoornissen een schok kan geven om je hartritme te herstellen. En Karen, Christel en Kathleen die gaven gisteravond nog een keer het beste van zichzelf in een uitverkochte AFAS-dome in Antwerpen. Want na 48 shows in ons land en in Nederland hebben de K3 Originals voor hun laatste keer opgetreden. In totaal zijn er ruim 800.000 tickets verkocht. En Karen, Christel en Kathleen vonden het geweldig.
12: Intens. Vooral omdat het elke keer een publiek was dat echt keigoed meedeed en
8: ja, afscheid kwam nemen. Dit was het.
12: Christel zegt dat, maar ik heb al geleerd in het leven.
8: Kathleen,
12: dat je nooit weet.
8: Want er zijn geen plannen. Ja,
12: ik durf zo niet zeggen nooit meer in het leven. Want je weet dat niet wat
8: ik
12: leven brengt.
8: Wel.
9: Ja, het wordt een bewolkte dag met deze namiddag regen, mogelijk met onweer en temperaturen tot 23 graden. Morgen hetzelfde weer en niet warmer dan 17 graden.
13: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar naar Antwerpen vertraag je op de E17 tussen Kruisum en Deinzen door een brandend voertuig op de rechter rijstrook. 35 minuten, maak daar alsjeblieft een reddingsstrook zodat iedereen goed voorbij kan. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Halle en Ruisbroek en verder 25 minuten file golven tussen Groot-Bijgaarde en Grimbergen komt er een ongeval op de linker rijstrook.

0: Sabo van Sporza is op pad vanmorgen. Want wie gaat met hem mee naar het WK in Amerika om die match tegen Egypte live mee te maken? We gaan die straks samen ontdekken.
1: Ja, en OG K3-concerten zitten erop. Dus daarom een beetje Oya Lele op de maandag. Wat pijzen?
0: Van mij is dat goed. Ja.

0: Oh ja. Oh jee.
1: Dit weekend zeker 6 keer afgespeeld ten huize De Donkere van Herbergen. Het is de nummer 1 favoriete song van mijn dochter. Oh.
0: En hoeveel keren?
1: Minimum 6.
2: De M&M Ochtendshow.
1: Ja, de maandag kan pieken, maar als je fan bent van K3, pikt vandaag extra hard. Want ja, de OG-concerten zitten erop. Je hoort het ook al in het nieuws heel de ochtend. 48 keer stonden ze in de AFAS Dome. En van die 48 keer is Kato hoe vaak gegaan, Sander?
0: Ik denk 7, misschien 8.
1: Jezus, jong. Zeno is 2 keer gegaan, stuurt hij in de app van M&M. 21 mei en 5 juli, dus afgelopen weekend ook nog. Debbie stuurt, ik ben 3 keer naar de OG's geweest. Gisteren nog op de Valreep tickets gescoord voor die allerlaatste show.
0: Oh, hey, die waren moeilijk te bemachtigen, hoor.
1: Ja, tuurlijk, dat is de allerlaatste. Laura stuurt 4 keer geweest, gisteren ook bij de laatste geweest. En Jolien stuurt 2 keer naar K3 geweest. 1 keer om zelf vol een bak te genieten en mijn jeugd terug te halen. En dan nadien met de dochter op haar 7e verjaardag. Oh. Zalig om zo samen te kunnen genieten van je eigen nostalgie. Dat is wel echt prachtig. Ze was er gisteren ook bij, ons Kato. Hm? Samen met Laura Govaerts en Louis van der Gie, a.k.a. K3 van den Aldi.
0: Ja.
3: Dag Sander, Marien en Ima.
4: Hey. En we komen net terug van de laatste show.
5: Wow.
4: Ja. We hebben heel veel hetzelfde gedaan in de show. Het enige dat een beetje anders was, is af en toe een bindteksten. En de kindjes zijn bloemen komen brengen op het podium.
5: Ja, en
4: dat was wel heel cute.
5: Ze waren zelf ook best emotioneel, vond ik.
4: Zelfs Christel had tranen in de ogen. Ja. Terwijl normaal is zij degene die altijd zo het naar achteruit.
6: Ja, het was echt ongelooflijk. Ik ga er nog lang over huilen.
5: Ja, okay. Ben ik as we speak aan het doen ook.
4: We gaan nu in de waken nog een beetje liedjes opzetten en meezingen.
5: Dag!
1: Hoe was het toen ze thuis kwam, Kato?
0: Ik weet het. Ja, ze is een half uur voor ik opstond, is ze pas in bed erbij komen liggen.
1: Ja, zo om 4:15 of zo?
0: Ja, hoe laat was het? 4 uur, 4 uur
6: s'nachts. Die is moeten bekomen, hè. Die heeft gehuild beneden.
0: Maar echt oprecht,
1: hè. Oh, ja, nu we het toch over je verloofden hebben.
0: Ah. Ah, ja.
1: Het zit al heel de ochtend in het nieuws.
0: Wat?
1: De prijzen van trouwen is heel uiteenlopend in ons land.
0: Ah ja, dat is waar. Ja, het is echt crazy eigenlijk.
1: Het is echt crazy. Van 0 naar 350 euro, dat is de range. Het is super afhankelijk van waar je woont en op welke dag je gaat trouwen. VRT Nieuws heeft een kaartje online gezet waarop je kunt checken hoeveel het jou zou kosten in jouw gemeente.
0: Ja?
1: De duurste gemeente is de gemeente van mijn lief.
0: Ah.
1: Dat is top, hè. Dilbeek, 350 euro.
0: Oh.
1: Gaan we niet doen.
6: Nee, dat
1: gaan we niet
6: dat
1: doen.
6: Snap ik.
7: Ja, maar het is ook zo'n beetje, wat krijg je daarvoor? Want ik weet van mijn vrienden dat er daar ook heel veel verschil op zit. Soms krijg je dan bijvoorbeeld je trouwboekje, is dat inbegrepen. Niet dat je daar nog iets mee bent, hè, maar dat is gewoon zo'n traditioneel aandenken aan die dag.
1: Wat is een trouwboekje?
7: Ja. Echt een papieren boekje, zo'n soort van bewijs van je bent getrouwd.
1: Ah.
7: Maar nu is dat eigenlijk allemaal digitaal. Maar soms krijg je dat daar dus nog gratis bij. Maar als je dat wil, moet je dus in sommige gemeentes ook nog bijbetalen. Dan moet je nog eens 25 euro opleggen.
0: En de stilo, hè, waarmee dat je dan je naam...
7: Moet je er ook voor betalen?
0: Nee, soms krijg je het mee en soms niet.
7: Die heb ik nog niet gehoord.
0: Ah, okay.
7: Maar bijvoorbeeld wel vrienden van ons die dan zo een receptietje erbij kregen. Zo meteen als je buiten komt, een glaasje kava voor al je gasten die naar de burgerlijke trouw komen kijken.
0: Oh.
7: En wat ik ook al gehoord heb, dat is dat je moet bijbetalen soms als je op een andere locatie dan het gemeentehuis wil. Als je bijvoorbeeld in de tuin van het gemeentehuis wil, moet je ook nog bijleggen.
1: Dat snap ik nu wel nog. Of je zoals
7: snap ik ook, maar je moet er maar allemaal aan denken. Hè?
0: Ja,
7: dat het allemaal zo surplusjes zijn. En je zou ook gewoon puur voor de papieren kunnen gaan tekenen. Maar dat bieden ze niet in elke gemeente aan. Dus soms moet je ook gewoon zo die ceremonie erbij pakken.
1: Ja, Narja stuurt al in de app van de M&M. Tip, in Antwerpen is het op maandag gratis.
0: Ah ja, in Mechelen op woensdag. Want ik heb het ook al opgezocht.
7: Ah.
0: Voor bij ons natuurlijk.
1: Ja, inderdaad. Bij jou is het op zaterdag 151 euro.
0: Wat het zal zijn.
1: En inderdaad, de goedkoopste prijs is op woensdag. Ik heb het ook even opgezocht. Maureen moest het er toch ooit van komen in Leuven. Op zaterdag is dat 70 euro. Ten opzichte van vorig jaar is dat verdriedubbeld. Ik vind dat wel veel.
7: Waarom?
1: Ja, dat weet ik toch niet.
7: Zeg, want ze zijn nog altijd aan het werken. Ze zijn nog altijd aan het werken aan het gemeentehuis. Dat zou ik denken, korting.
0: Ja.
1: Nee, de goedkoopste prijs is wel op woensdag. Dat is hetzelfde als op een zaterdag vorig jaar. Dat is ook 25 euro.
7: Maar 25 is wel schappelijk dan als ik anders ben.
1: Ça va, hè? Het is het dubbele in Brussel. Moest ik in Brussel willen trouwen, dan is het 50 euro.
0: Oh. Zeg.
1: Oké. Okay. Je moet er maar rekening mee houden. Hè. Waar ga jij trouwen, Sander?
0: Ah, wel, ja, dus Mechelen. Hè. Dus
1: in Mechelen. Het is niet in buitenland of zo? Of,
0: Nee. Voor de papieren in orde te brengen, zeg maar. Sowieso Mechelen.
1: Oké. Okay. En ga je dat dan doen op de woensdag? Wanneer dat 0 euro is? Of,
0: nee,
1: op een zaterdag?
0: Het zal op een zaterdag zijn.
1: Echt? Waarom?
0: Maar ja, dat is, je gaat toch niet trouwen op woensdag?
7: Waarom niet?
0: Maar je wilt toch niet moeten werken en al. En ook dat je genodigden niet nog van het werk moeten, of dat die een dag verlof moeten vragen.
7: Dat is wel vriendelijk van jou.
0: Ah, voilà.
7: Ik leg niet bij, hè.
0: Nee.
7: Voor die 150 euro.
0: Als de gemeente luistert, ik wil graag een stilo.
2: Magnetic van

0: Het is aan de BSE. Benson Boone en Bavo.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Zometeen staat Bavo van Sporza misschien voor jouw deur. Met de vraag of jij met hem mee wil naar het WK. Want hij gaat er naartoe en hij heeft nog plek voor een plus one. Hij is al in de gemeente aangekomen waar hij moet zijn. Dus als jij iemand weggedoken in een auto ziet zitten, het is geen stalker, het is Bavo. Bavo, waar ben je ergens?
3: Hey, goedemorgen allemaal. Ik ben op dit moment in een straat. Ik zie een groene garagepoort met daarnaast een witte garagepoort. En ik denk dat we in de buurt zijn van een school, want hier zijn heel veel jonge gasten op straat.
2: Oeh, een groene en een witte garagepoort. Oké, als het jou bekend voorkomt, doe even kleren aan. Als je nog in je pyjama rondloopt, leg je haar goed. Want Bavo belt zometeen aan.
4: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
5: Gelukzakken?
4: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
5: Ah, chansaars.
4: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel. Op weg in de wereld. Of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
6: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
7: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
8: Amai.
7: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
8: Handig.
9: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
7: Ja, handig inderdaad.
6: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.be.

0: favoriete feestschijf van het moment. Turn the lights off. Ik citeer de krant. De WK-gekte in België is er.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Ja, effectief staat in het nieuws vanmorgen. En ik kan dat bevestigen. In mijn straat staat sinds deze week een auto met op de motorkap zo'n vlag die je eraan kan vastmaken. Die heeft ook zo van die duivelshoorntjes zo op de bagagedrager.
2: Oh, schattig.
0: Ja, daaraan ook zo vier geknoopte sjaals ook aan die bagagedrager. Er zijn spiegelvlaggetjes van die omhulseltjes.
3: Ja,
0: het is all the way.
2: Ik voel wat je wilt zeggen. Ja. Bij ons heeft de buurman gevraagd in de groep-app of we de straat samen willen versieren.
0: En? Wat heb je gezegd?
2: Ik heb de vraag subtiel genegeerd. Maar er waren andere enthousiastelingen. En ik denk, goed, dat is voor activiteitje voor de kinderen.
0: Ah, ja.
2: Met de krijtjes op straat. Oh, schattig.
0: Het klopt dus wel, hè. De WK-gekte is real. Het is aan het komen. De rode duivels die vliegen vandaag om 1:00 deze middag naar Amerika. Want binnen exact een week, volgende week maandag, spelen ze tegen Egypte. Bavo van Sporza die gaat die match live kijken in Amerika, in het stadion. En er was nog plaats om iemand mee te nemen. Onlangs is hij dat nog komen vertellen hier in de M&M Ochtendshow. Hij zocht kandidaten die met hem mee wouden gaan. En Bavo, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Je hebt iemand gevonden?
4: Ja, klopt. Er waren heel wat inschrijvingen. En de mensen die mee wilden of kans wilden maken, die moesten zeggen hoe ze gingen supporteren.
0: Huh?
4: We hebben met een jury zijn we door al de inzendingen gegaan. En we hebben er één iemand uitgekozen.
0: En spannend. Bij die iemand sta je eigenlijk om de hoek, als het ware.
4: Wel, kijk, ik sta hier nu net aan de oprit. Dus als het goed is, dan begeef ik mij naar de voordeur.
0: Ja, ja, ja.
4: Het is wel een lange oprit. Dus ik moet even wandelen. En dan is het nu tijd om hier aan te bellen. Hè. Ik sta in een bruine deur. Een plantje voor de...
0: Plantje?
4: De deur. Een mooi lampje. En hier hangt een bel, dus ik ga daar opduwen.
0: Ja, go, go, go, go, go, go, go.
4: Wat is bij deze gebeurd?
0: Ah, oké. Ik dacht dat het een luide bel ging zijn of zo. Nee,
4: nee, het is een stille.
0: Ah, stille.
4: Ik hoop ook dat ze thuis zijn, want dat hebben we niet gecheckt.
2: Stel je voor.
0: Ja, ja.
4: Goh, ik heb er zelf een beetje stress van. Goedemorgen. Goedemorgen. Met wie spreek ik?
5: Met Anne Kazarina.
4: Kan je zeggen, of weet je waarom ik hier ben voor jou?
5: Ja, voor de challenge van Sporza. Voor het WK. Ja.
4: De tranen staan in de ogen van Anna Catharina. Anna Catharina is een hele grote fan, hè?
5: Ja, ja, heel grote fan. Sorry, ik heb even geen woorden.
4: Oh. Dat is leuk. Ik krijg het zelf een beetje moeilijk omdat ik iemand zo blij maak.
2: Oh, maar Bavo. Je hebt eigenlijk nog niet gezegd wat dat ze heeft gewonnen.
4: Nee, ja, maar ik denk dat ze wel weet wat dat ze wint. Anna Catharina, wat win je?
5: Ja, ja, ik heb al grote toernooien meegemaakt. Dat was een droom voor mij om naar het WK te gaan. En ja, ik heb al zoveel challenges meegedaan. En ja, zoveel emotie door me heen. Ja, ik kan niet beschrijven wat er door me heen gaat.
4: Het is leuk om te zien. Voor de mensen die aan het luisteren zijn, Anna-Catharina staat te huilen en te beven. mijn hand bent er zelf een beetje van te trillen. Maar Anna-Catharina mag dus mee naar Seattle voor de eerste groepswedstrijd. Ja, hoe ga je supporteren daar?
5: Zorg ik hier altijd toe. Ik ben gisteren nog naar de wedstrijd geweest. Ik had gisteravond geen stem meer van het roepen. Ik ga exact hetzelfde doen. Ik neem mijn vlaggen mee, ik neem mijn toeters mee, ik neem al mijn truitjes mee. En ze gaan me horen op het veld. Dat ik.
4: Dat is goed. Ik zal mijn oordoppen meenemen. En ik heb me ook laten vertellen dat we in goede handen zijn, omdat we met het vliegtuig gaan, want je bent daar ook mee bezig, hè?
5: Ja, ik zit momenteel in een NPL-opleiding van Brussels Airlines. Iets waar ik ook zeker naar uitkijk als ik later piloot ben, dat ik de Rode Duivels kan rondvliegen, hopelijk. Maar we zijn zeker in goede handen bij hun.
0: Wauw!
5: Zeker.
0: Jackpot, joh. Je hebt een jackpot. Echt, Bavo, beter had je niet kunnen treffen.
4: Nee, denk het ook niet. Ik denk dat ik een super supporter mee heb. En dat we daar een mooi weekend van gaan maken. En de Duivels naar die overwinning gaan roepen.
0: Dat denk ik ook.
2: Dat was afgesproken.
0: Kijk, voilà. Kwestie van de juiste sfeer.

0: Haidai, Shakira Burna Boy, een BK-anthem. Anna-Katharina uit Leuven won daarnet een trip naar Amerika met Bavo van Sporza om daar een van die matchen te gaan bekijken. En Katharina uit Gent die stuurt al dat ze haar make-up opnieuw mag doen, want ze heeft er alles afgebleid.
1: Oh.
0: Heel ontroerend, die blijdschap stuurt ze.
2: Oh. Blijdschap.
1: Echt? Goed woord.
0: Ja, ja, eigenlijk. Blijde van blijdschap.
1: 8:30 intussen, Jan, ik heb de hoofdpunten.
3: Ja, trouwen voor de wet op een zaterdag kost in sommige gemeenten niets en in andere tot €350. Dat blijkt uit een grote rondvraag van VRT Nieuws. En uit die rondvraag blijkt ook dat zaterdag nog altijd met voorsprong de populairste dag is om te trouwen. En 1 op de 3 gemeenten heeft de prijs voor te trouwen dit jaar al verhoogd. Er wordt opnieuw opgeroepen om op straat te komen na de betoging in Brussel van leraren en scholieren uit het Franstalig onderwijs vorige week. Ze zijn boos over eigenlijk hoe dat de politie heeft gereageerd met onder andere het waterkanon en ook traangas. En Israël heeft Iran aangevallen met onder meer explosies in de hoofdstad Teheran. Die aanvallen kwamen na Iraanse raketaanvallen gisteravond op Israël. De eerste sinds de tijdelijke gewichtspauze 2 maanden geleden inging. Meer over dit nieuws straks om 9:00 of vind je op de socials van VRT Nieuws.
1: Sabine, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Hier en daar krijgen we eerst nog een streepje zon, maar in de loop van de dag komen meer wolken opdagen. En na de middag is er regen of buien vanaf het westen. En mogelijk met een donderslag erbij. Het wordt zachter dan de voorbije dagen, met maxima van 18 tot 23 graden bij een matige zuiden- tot zuidwestenwind.
1: Nee.
0: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de binnenring van Brussel 10 minuten extra tussen Halle en Ruisbroek. Verder ook 25 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Grimbergen door een ongeval op de linkerrijstrook.
1: En dan?
5: M&M.
0: Rate the song. Alles komt terug en ik voorspel nu al dat Jumpen ook zijn comeback gaat maken. Want afgelopen vrijdag released The Average Drop. En omdat het kan, hun nieuwste single Turbo. Sander en ik hebben dat toen al even laten horen, Maureen. Ik weet niet of je weet wat je kan verwachten nu.
2: Zeker, het gaat, ik heb het al gezien.
0: Oh, het gaat best hard. Dat kunnen we al zeggen. Maar voel je het of niet? Je mag je mening eerlijk delen in de app van M&M met een score op 10. En hou je al goed vast,

0: dank gewoon voor de kega.
1: De kega.
2: Amai.
3: Lekker. Zijn we wat bekomen?
2: Ik ga even op de grond liggen. M&M. Read
3: the song. Het is wel echt crazy wat jullie ervan vinden in de app van M&M. Joachim stuurt bijvoorbeeld: meer dan een dikke 20 verdient dit. Een jeugdsentiment is het voor mij, dat jumpen en die een turbo. Claudia stuurt een 8, helemaal top. Jennifer die gaat voor een dikke 10 op 10. Natania stuurt: ja, met de scooter naar je moeder. 10 op 10. Jennifer stuurt: hopla, wat een plaat. I love it. 1000 op 10. Ik zie ook nog een 8 op 10. Ik zie hier nog een dikke 10 op 10 van Kevin ook. Kenta stuurt average Rob met heel veel hart emojis. Damn, dit is zo goed. Jeromeke die stuurt wel gewoon nee. Een 0 op 10 voor mij, dat snap ik. Maar Bo gaat dan weer voor een dikke 10. Julie die stuurt minder commercieel om met de kids te luisteren, maar wel nog steeds een heel leuk liedje. 8 op 10. Maar Saartje, jij geeft het echt een miljoen.
4: Ja, ik heb daar inderdaad 10.000 op 10 gegeven. Ik ben geboren in 1990, dus ik heb het hele jumpstyle gebeuren helemaal meegemaakt. Dus ik vind het nog steeds echt geweldig.
2: En kan je?
1: Kan je? Ja, kan je ook jumpen?
4: Ik kan het niet. Ik heb het vroeger wel geprobeerd, echt met YouTube, how to jump. Maar nee.
2: Oké.
3: Okay. Je kan het opnieuw proberen, want het is helemaal terug. Shoni stuurt ook dat ze het nodig had om wakker te geraken. Hij stuurt ook nog helemaal een 10 op 10. Ik ga het gewoon allemaal optellen in de app van M&M. We komen aan een 9,5 op 10.
2: Hopla.
3: Dat wil zeggen dat je Turbo van Omdat Het Kan en Average Rob sowieso straks na 12 uur opnieuw hoort bij Brahim.
2: Kan die jumpen?
3: Ik ben zo benieuwd wat Brahim daarvan vindt. Maar jij kan ook jouw mening doorsturen dan in de app van M&M. En punten op 10, dat is ook heel belangrijk voor straks.
1: Helemaal waar. Ik ben gisteren gaan wandelen door de Hoegaardse Velden. Ik ben Maarten van Gramberen niet tegengekomen. Maar gelukkig hoor ik hem elke maandagochtend hier. Want dat is onze vaste afspraak om de meest gestelde sportvraag van het moment even op te helderen. En vandaag is dat deze.
5: Jongens, dat WK. Wij worden sowieso wereldkampioen, toch?
1: Toch?

0: Maxi Dekker en Bommelien Thijs. Op zaterdag 27 juni in het Festivalpark van Werchter. Tickets en info via werchterboutique.be. Samen met HLN en M&M.
1: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
3: Hou je van een goede ochtendshow? Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
4: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
5: Honda, the power.

0: Merci jongens. Ja, het is de nummer 1 van de Teens 500 van vorig jaar. Hè.
1: M&M Teens Top 500.
2: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
0: Ja, moest je het gemist hebben, de stemming is geopend. Dat hebben we daar straks gedaan. Op VRT Max kan je laten weten welke song van jou op 1 mag. Als je het daar niet mee eens bent, hè, als jij iemand anders dan One Direction op 1 wil zien staan, ja, dan moet je dat gewoon even doen. En dan denken we samen volgende vrijdag wie ja, zich de winnaar mag kronen van de Teens 500. Maar nu.
1: M&M Ochtendshow.
0: Het antwoord op de meest prangende vraag in de sport, die krijg je nu wel al van Sportza-collega Maarten van Gramberen.
3: Jongens, dat WK.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand.

0: Azen, Iran, Egypte en Nieuw-Zeeland. Dat gaat geen enkel probleem zijn. Dan in de 16e finales krijgen we een derde. Een ploeg die derde geworden is in zijn poelen ook al te doen. En de ronde daarna, 8e finale, krijgen we ook geen echte topper voorgeschoteld. Pas in de kwartfinale zouden we eventueel tegenover Spanje kunnen staan. En dan weet je nooit. Wij hebben een gigantisch wapen bij de Rode Duivels en die heet Doku. Ik weet niet of jullie iets meegepikt hebben van de oefeninterlands. De voorbije dagen tegen Kroatië hebben gewonnen en tegen Tunesië. Hij was onhoudbaar. Ja, ja. De tegenstanders die zitten daar twee verdedigers op. En dan was hij nog niet af te stoppen. Hij ging buitenom, hij ging daar binnen. Hij was overal. Hij is op weg om een van de grote vedetten te worden van de wereldbeker. En dan weet je nooit in die fase waarin het uitgaat om rechtstreeks uitschakeling. Ja, daar kan alles. En dan kan je ook Spanje uitschakelen. En dan zit je, voor je het weet, in de halve finale. En dan kan er nog wat. Nu ben ik van alles aan het vertellen, als en dan, om maar te zeggen, het wordt moeilijk, maar niets is onmogelijk. Maar België is zeker niet de topfavoriet.
1: Ik hou ervan dat je altijd zo hopvol bent, Maarten. Love that.
0: Dat moet absoluut. De mensen moeten kijken ook. Ja, ja, maar, zeker. Ja,
1: eerlijk is eerlijk. Wie is dan volgens jou wel de favoriet of de favorieten?
0: Frankrijk is al twee keer wereldkampioen geworden. Frankrijk heeft een waanzinnige ploeg. Wat daar vooraan rondloopt, het is zo. Die Fransen die zouden eigenlijk drie ploegen naar het WK kunnen sturen. En die derde ploeg, ploeg C, zou ook nog wereldkampioen kunnen worden.
1: Maarten.
0: Zo goed zijn die. Alleen het probleem met die Fransen is, ze zijn soms een beetje arrogant, ook onder elkaar. En er is altijd een bras in het Franse kamp. Dus de bondscoach moet er daar vooral voor zorgen dat ze geen ruzie maken. En ook Spanje is echt een van de topfavorieten. En we spelen in het Amerikaans continent. We spelen in drie landen. Canada, Verenigde Staten en Mexico. En er staat altijd een Amerikaanse ploeg in de finale als het WK daar plaatsvindt.
1: Ah.
0: Ik bedoel met Amerika ook Midden-Amerika en Zuid-Amerika en Noord-Amerika. Dus dat betekent dat dan Argentinië of Brazilië ook in die finale zou staan. Brazilië is de recordwereldkampioen. Al 5 keer wereldkampioen. Geworden geen enkel land doet beter. En het is al lang geleden dat ze nog eens de finale hebben gehaald. En ja, het is het land van het voetbal. 200 miljoen Brazilianen die allemaal zot zijn van voetbal. Echt, dat is zoals de koers hier bij ons. Dus ik zou het wel tof vinden als Brazilië die finale haalt.
1: Ah ja, een beetje thuismatch. Als dat zou lukken. Ja, oké. Ay, caramba, we zullen het zien. Ga jij je huis versieren voor het WK, Maarten?
0: Wel, de vlag die is al opgedoken, heb ik gemerkt. Ik heb ook al de WK-pronostiek ingevuld via Sporza. Dat moet jullie zeker doen. En dan kan je zo'n ploegje maken. Ik wil gerust met jullie een ploegje maken. Je moet wel 76 uitslagen invullen. Je bent er even mee bezig. Maar het is heerlijk om zo tegen elkaar te spelen. Dus dat moeten jullie doen. En we gaan ook, want er zijn 104 wedstrijden, 48 landen nemen deel. Wij gaan die bij Sporza ook allemaal uitzenden.
2: Crazy.
0: Ja, dat is een beetje crazy. Maar er zijn ook matchen om 3 uur 's nachts. En de Rode Duivels spelen hun laatste groepswedstrijd 5 uur 's morgens. Maar dat is voor jullie geen probleem, denk ik. Hè?
1: Nee.
0: Makkie, dat is laat. Dat is laat zelfs voor jullie.
3: Voetbal.
1: Hey Maarten, dikke merci. En ik zie die vlag dan binnenkort wel hangen als ik voorbij wandel.
0: Als jij passeert, je moet wel vroeg zijn. Want ik was gisteren wel op pad in de Hoegaardse Velden. Om 7:30 was ik aan het lopen.
1: Maarten,
0: ik heb u niet gezien.
1: Volgende keer beter.

0: Pauzes zijn belangrijk. Ja.
1: Sienna? Sienna? Ja. Pauzes zijn wel echt belangrijk. Ik snap het wel ergens.

0: Heb jij breaking news of wat?
1: Ik heb iets gezien op TikTok, guys.
0: Ja?
1: It's crazy.
0: Ja?
2: De M&M Ochtendshow.
1: Ja? Was ik lekker aan het scrollen, zie ik plots een meid die zegt... Guys, het is eindelijk zover. Ze is in Brussel. Ze draait de camera om naar... Het Justitiepaleis staat al 40 jaar in de stellingen.
0: Ja?
1: En nu zijn de eerste stellingen daarvan verwijderd.
3: Ma 40 jaar?
1: Ja, dat is echt crazy. Hoe lang dat al in de skyline van Brussel, in het straatbeeld, er al te zien is. Justitiepaleis in de stellingen. Ik heb ooit zelfs gelezen dat ze de stellingen hebben moeten renoveren. Ach. Omdat die te oud werden. Van daar al zo lang te staan in regen, wind en ik weet niet wat allemaal. Maar het is dus eindelijk gebeurd. Ze hebben de voorgevel van het Justitiepaleis nu gerenoveerd. Dus dat is nu eindelijk uit de stellingen. En ze zijn nu bezig met de andere vlakken.
0: Je hebt nu net de video laten zien. Ook. Ik heb precies dat nog nooit gezien. Allee, het was prachtig, hè? Wat een mooi gebouw.
1: Die stellingen zijn ouder dan jij bent, Sander. Dus tuurlijk heb je dat nog nooit gezien.
0: Dat is wel echt leuk.
3: Kan je dat bezoeken?
1: Ik denk het wel.
3: Oh, leuk.
1: Ja. Tegen 2030 zou de volledige buitenkant van het gebouw gerenoveerd moeten zijn. Dus kijk, voilà.
0: Zeg, we zijn er bijna, jongens. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal.
2: Dit komt er nog aan. Als je hem op M&M laat staan.
0: Ook wat je radiodag hier op M&M betreft natuurlijk. Het is vanavond met een triootje op de radio. Ja, Julie van der Steen die presenteert hier Blokradio iedere avond vanaf 6 uur. Ze doet dat samen met Robin. Maar ja, Julie heeft natuurlijk ook nog een ander radiovriendje hier op M&M. Brechtje. Dus vanavond, bakske vol daar. Brechtje komt ook langs bij Blokradio, bij Julie en Robin. Sowieso met Chollen, met moppen, maar zeker ook met Shvea. Motivatie voor iedere blokkende student die het hard kan gebruiken. Want jawel, we zien jullie in de app van M&M, hoor. Straks is Bahimer, we hebben deze nog.

0: is woensdagmiddag in 2011. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we? Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Zingapuria en alle programma's van toen.
1: VRT Max. Maak elk moment de max.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
7: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
8: Goedemorgen, het is 9 uur.
9: 14 uur.
8: Dit is Yannick Aerts.
10: Zijn er straks opnieuw rellen in Brussel? Wel, na het uit de hand gelopen protest van vorige week in Brussel van leraren en scholieren uit het Franstalig onderwijs, roepen actievoerders vanmiddag op om opnieuw op straat te komen. En deze keer om te protesteren tegen het optreden van de politie tijdens dat protest. De politie zette onder meer het waterkanon en traangas in. Er is nu een intern onderzoek geopend bij de politie naar mogelijk wangedrag, vertelt de politiezone Brussel-Hofstad Elsene.
11: Die zaken worden allemaal bekeken. Het probleem is dat de relschoppers zich mengen tussen de jongeren. Sommige jongeren dan toch enige sympathie voelen met de relschoppers. En uiteraard, als wij moeten tussenkomen, is het niet altijd mogelijk voor onze collega's om een onderscheid te maken tussen diegene die precies een misdrijf heeft gepleegd en de jongere die uit solidariteit ook aanwezig is. Dus dat is een zeer moeilijke oefening.
10: Een derde van alle gemeenten in Vlaanderen en Brussel vraagt dit jaar meer om te trouwen voor de wet dan vorig jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van VRT Nieuws. Vaak gaat het om een stijging van zo'n €50, maar er zijn ook wel gemeenten zoals Merchtem in Vlaams-Brabant en Hoorbeek in Oost-Vlaanderen die er ineens €150 of meer bij doen. De Vereniging van Steden en Gemeenten legt uit hoe dat komt.
12: Gemeenten die staan natuurlijk voor grote uitdagingen. Ze hebben de voorbije jaren ook met stijging van personeelskosten te maken gehad door toenemende indexeringen. Er zijn ook de opeenvolgende crisissen geweest. En daarbij komt ook dat de meerjarenplannen opnieuw zijn opgemaakt. En dat is altijd een gelegenheid voor lokale besturen om tarieven te herbekijken.
10: Ja, hoe het in jouw gemeente zit, vind je in de app van VRT Nieuws. De federale ombudsman klaagt over de vele klachten over de Belgische migratiediensten. Het gaat om mensen die legaal naar ons land komen of hier legaal verblijven en hun verblijfsvergunning willen verlengen en daar klachten over hebben. En de meeste klachten die de federale ombudsdienst ontving, gaan daarover. En de federale ombudsman legt uit hoe dat komt.
13: Uit de klachten merken wij dat het vooral gaat om een complexe wetgeving, regelgeving. Dus dat zal ook wel een rol spelen. Wij krijgen signalen uit administraties dat er toch wel een grote werklast, werkdruk is. Hè, met veel druk op het personeel ook. En het heeft natuurlijk ook te maken met de verhoogde toestroom aan aanvragen voor visa, voor verblijf.
10: Op de Filipijnen zijn er al zeker 12 doden en 200 gewonden gevallen na een zware aardbeving. Verschillende gebouwen zijn ingestort en enkele scholen, ziekenhuizen en wegen zijn nog zwaar beschadigd. De Filipijnen, Maleisië en Indonesië hadden een tsunami-waarschuwing uitgestuurd, maar ondertussen zou dat gevaar grotendeels wel geweken zijn. Het is bewolkt vandaag. Met deze namiddag opnieuw regen, mogelijk met onweer bij zo'n 23 graden. Morgen hetzelfde weer en niet warmer dan 17 graden.
14: M&M.
8: Goedemorgen vrienden. Wat inspiratie nodig voor de M&M 10 Top 500? Ed Sheeran komt eraan met zijn monsterhit uit 2017. Let's go. M&M.

Maxime en Babette met hoe dan ook, vrienden. Wat de dag ook brengt, druk of niet, op de weg of niet. Waar je ook zit, waar je ook bent, ik zorg voor de muziek. Jouw soundtrack van deze maandagmorgen. In de vorm van deze uit de 70s, dit is ABBA.

0: Vrienden, misschien heb je wel nood aan die ene song op deze maandagmorgen 8 juni. Het is de moment, want jij hebt het voor het zeggen hier. Welk lied doet jou meezingen met de radio? Stuur hem nu door. Titel en artiest is voldoende in de app van M&M. Laat maar komen.
1: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be. Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
2: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.

Swedish House Mafia, Wait So Long. Jeremy de Wilde uit Steenokkerzeel is ook wakker. In de M&M-app wil het allemaal even van zich af kunnen schreeuwen. Met eentje uit de 90s. Lang niet meer gehoord, stuurt hij in de app van M&M. Daarom Lenny Kravitz met Fly Away. Hey Jeremy, voor jou vriend. En trouwens, kom naar ons land, hè, naar de Lokerse feesten. Deze waanzinnige wereldster, Lenny Kravitz.

Amour. The script, the man who can't be moved. Zometeen Pommelien Thijs met Rob op Veronder. En Olivia Rodrigo met Rob Dead. Eerst naar de weg, want daar staat op de binnenring rond Brussel zo'n 20 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring verlies je zo'n kwartier tussen Waterloo en Tervuren. Naar Brussel, daar wat file rijden op de A12 van Londerzeel tot Meissen. Daar is de rechterrijstrook dicht door een defect voertuig, kwartier erbij. Op de E19 vanaf Vilvoorde 10 minuten en op de E40 vanaf Sterrebeek 10 minuten. En op de Antwerpse ring richting Nederland, daar gaat het zo'n 10 minuten trager tussen Sint Anna Linkeroever en de Kennedy Tunnel. Hi. M&M. Brahim. Make life sing. M&M. Make life sing. Ik was het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks van

0: Dom in Antwerpen.
1: Met de Look at My Life Tour.
0: De singer-songwriter van het moment
1: stelt haar nieuwe album live aan je voor.
0: Op donderdag 15 en vrijdag 16 april.
1: Tickets via livenation.be.
0: Samen met M&M.
2: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
3: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
2: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
3: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
2: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
4: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
3: Collega's, hè?
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
8: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
1: M&M, repeat, doen we niet.
0: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde...

Tampa, het Newport, die heeft nog geen les met haar leerlingen. Het is met een ontbijtje bij en al. Ik zie je shinen op de foto. Geniet ervan, vrienden. Ik zorg voor de muziek, voor bij dat ontbijtje van Terry Swims. Nu Lose Control.

Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen?

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. M&M Live.

0: crazy. Go, go, go. Rosa uit Eeklo in de app van M&M. Straks examens. Giga veel stress. Rosa, you got this. Het komt helemaal goed. Gracie Abrams komt nu aan met Hit the Wall. M&M.
1: Make life sing.
2: M&M.

0: We naderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land?
1: De finale week van de Campus Cup.
2: Wat een nerd ben jij, Lange.
3: Heel veel adrenaline.
4: Wat is je antwoord?
5: Poedel.
2: Zeker van Sam?
5: Ja hoor.
6: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
1: Finale week van de Campus Cup.
7: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
1: Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
8: Gepland rondreis of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
9: Licht het op, laat het op, werkt de platstroom.
10: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
11: Ja,
12: ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
13: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
14: Honda, the power of dreams.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Goedemorgen, het is 10 uur.
2: 14 uur.
1: Dit is Yannick Aerts.
3: Zijn er straks opnieuw rellen in Brussel? Na het uit de hand gelopen protest vorige week in Brussel van leraren en scholieren van het Franstalige onderwijs, hebben actievoerders opnieuw opgeroepen om vanmiddag op straat te komen. Deze keer om te protesteren tegen het optreden van de politie tijdens dat protest. De politie zette onder meer een waterkanon in en traangas. De politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene krijgt wel steeds vaker te maken met jonge relschoppers.
4: We hebben een 30-tal gerechtelijke aanhoudingen, waaronder, spijtig genoeg, een 13-jarige jongen met een bidon met benzine. We hebben een 100-tal administratieve mensen opgepakt, waaronder een aantal minderjarigen, en daar contacteren wij de ouders. En dan hebben wij nog een 400-tal jongeren geïdentificeerd, waar wij de komende dagen zullen contact nemen met de ouders om hem toch te informeren dat hun jongeren zich tussen herrieschoppers bevonden.
3: En de Vlaamse regering gaat een bod doen op de fabrieksterreinen van de busbouwer Van Hol in Koningshoit bij Lier. Van Hol ging 2 jaar geleden failliet en 2400 mensen verloren hun job. Vandaag start er een veiling voor de grote bedrijfsterreinen. En dat is een unieke kans, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
5: Bijvoorbeeld in de provincie Antwerpen alleen is er op dit moment slechts 45 hectare beschikbaar voor de hele provincie. Als je dan weet dat er 1 kavel van 30 hectare bij komt, ja, dan is dat wel de moeite om die in handen proberen te houden om daar een grotere ontwikkeling te doen en te vermijden dat daardoor die gronden verloren zouden gaan voor grotere industriële activiteit.
3: De biedingen starten op 20 miljoen euro. Hoeveel geld Vlaanderen wil bieden is niet bekend. De kandidaten hebben een week de tijd om zich te melden. In Frankrijk wil de minister van Justitie zo'n 40.000 dossiers en ook nog 30.000 andere over kinderen opnieuw laten onderzoeken. Dat komt na de dood van de 11-jarige Liana. De hoofdverdachte in die zaak werd al eerder genoemd in verschillende zedenzaken, maar werd nooit vervolgd. De minister heeft intussen al zijn excuses aangeboden en geeft toe dat justitie gefaald heeft. Het is bewolkt met deze namiddag regen, mogelijk met onweer bij zo'n 23 graden. Morgen hetzelfde weer wel en niet warmer dan 17 graden.
1: Het komt dichter en dichterbij, de festivalzomer met in augustus Pukkelpop. En daar Somber, zometeen met Undressed. Dit is Justin.

Deze zomer wordt echt legendarisch, want twee weekenden staat hij eindelijk op dat gigantische podium van Tomorrowland. Was in 2012 al een keer geboekt, dat ging toen niet door, maar dit jaar gaat het gebeuren. Calvin Harris.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.

Hilsen, The Way I Are. Charlotte de Vriend heeft ook genoten van een lekker ontbijtje. Stuurt ze chocomelk, croissants, brownies, melk, pannenkoeken. Het zat er allemaal tussen. M&M. Ja, en dat moet allemaal verteren natuurlijk. Zometeen met Milk, Ink, Medicine, Shawn Mendes en Mercy. Maar eerst Lady Gaga en Bruno Mars. Dit is Die With A Smile. M&M.

Zometeen Gustav, Because of You. En de big hit van deze week, Taylor Swift. I knew it, I knew you. Maar eerst gaan we samen naar de weg, daar op de E17 van Kortrijk naar Gent. Is door een defecte vrachtwagen iets voor Deinzen, rechterrijstrook versperd. Op de Antwerpse ring, daar komt er 10 minuten bij, richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En op de E19 naar Breda is het uitkijken voor een defecte vrachtwagen aan de oprit Kleine Bareel.

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin. Oh my God.
2: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
3: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
1: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
2: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
1: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
4: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
5: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
6: Peugeot. M&M, repeat, doen we niet.
7: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde.

Dua Lipa, Illusion. Vrienden, morgen is alweer dinsdag 9 juni. Maar vooral, misschien ben jij dan toevallig jarig. Of ken je iemand die morgen op dinsdag 9 juni jarig is? Laat even iets weten in de app van M&M. Want wie weet maakt de ochtendshow jou blij met een leuk.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: M&M Live.

0: je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
1: Gelukszakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: M&M Live.

0: not at this party.
1: Vandaag en intussen vakman Steven van Horelbeke ook weer op de werf aanwezig. Goed aan het bouwen, succes vriend. Dit is A-Lock & Colleen.

0: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
1: Carlo!
2: Carlo!
3: Carlo!
1: Carlo! Carlo!
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Wacht eens even en alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
6: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
8: Juli, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
9: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
11: Goedemorgen, het is 11 uur.
12: 14 nieuws.
11: Dit is Yannick Aerts.
13: De Vlaamse overheid moet beter bereikbaar worden. Je moet weer kunnen bellen naar alle diensten of kunnen langsgaan aan een loket van de overheid voor hulp met het groeipakket of mijn verbouwpremie bijvoorbeeld. Dat heeft de Vlaamse regering goedgekeurd. Nu moet je vaak online een document invullen of een mail sturen, maar dat blijft voor veel mensen toch wel moeilijk, zegt de minister van Bestuurszaken Hilde Krivits.
14: Veel mensen zijn bang om zaken via de computer te regelen en vragen of snakken eigenlijk echt naar fysiek contact. Een van de beste voorbeelden zijn de diensten van het groeipakket, dus de voormalige kinderbijslag. Daar is er zelfs een nieuw fysiek loket geopend in Mechelen dit jaar. In alle provinciale hoofdsteden hebben ze ook een loket om mensen ook uit heel kwetsbare doelgroepen te bereiken.
13: In Capelle, een deelgemeente van Gladbeek, zijn 1500 varkens gestorven in een stalbrand. Het vuur is intussen onder controle. De brandweer blust wel nog na en probeert de andere varkens in veiligheid te brengen, zegt de burgemeester.
15: Gelukkig heeft de stal twee compartimenten. Eén compartiment met 1500 varkens en een ander compartiment met nog eens 1500 varkens. Eén compartiment is volledig verloren door de brand en door de rookontwikkeling. Dus er zijn sowieso 1500 varkens overleden. En dan zijn er nog 1500 varkens die men nu probeert te redden. Die redding wordt nu opgezet. Er zijn meerdere camions onderweg voor die weg te voeren. Want ja, je verplaatst niet zomaar ineens 1500 varkens natuurlijk, als je weet op één vrachtwagen 200 varkens kunnen.
13: NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengevlogen. Het is nog onduidelijk of het een Oekraïense of een Russische drone is. In het verleden zijn er wel al Oekraïense drones per ongeluk boven Letland terechtgekomen. Het is bewolkt vandaag met deze namiddag opnieuw regen, mogelijk ook met onweer bij zo'n 23 graden. Morgen hetzelfde weer en niet warmer dan 17 graden.
12: M&M.
11: Ja, ook Steffen is als dakwerker weer serieus aan het vlammen. Steffen, veel succes, maat. Ik zorg voor wat muziek daar voor op de Werfradio. Let's go.
12: M&M.

Bazaar. Luister goed, luister. Dit hier. Ja, als je dit nummer herkent, dan weet je waarschijnlijk ook nog exact waar je was toen je voor het eerst deze hoorde. En dat is natuurlijk die M&M 10 Top 500. Daar draait het om. Al die grote hits van 2010 tot 2019, die brengen we volgende week allemaal terug, dankzij jou. Want je kan gaan stemmen via het M&M-kanaal op VRT Max op jouw favorieten uit de teens. Ja, crazy, hè? Wie weet hoor je dan volgende week wel jouw keuze terug in een mooie lijst. Kijk, wat inspiratie opdoen. Uiteraard de 2014 Christine.

0: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promokoken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Day zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Kessie, Kendo, dat wordt lekker zonne. Kessie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
10: Immo's Koopman.
13: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

Never Gonna Not Dance Again. Dat is al mislukt bij Kienta in de app van M&M. Ze stuurt dat ze van op het werk gewoon aan meedansen is met de radio. Ja, zo moet het, zo mag het. Zet hem extra luid zo meteen. Je gaat echt goede vibes tegemoet met Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In staat voor je klaar. Haven en Caitlin Aragon met I Run. Maar eerst even dikke throwback naar de 90s met Zombie. Dit zijn de Cranberries.

ook de favoriet van onze vriend Luc in de app van M&M. En ik snap het helemaal. Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In. Word je goed gezind van. Zometeen even uitblazen met Jelly Roll en I'm Good. En ook Sia met haar Cheap Trails krijg je. Maar eerst even naar de weg, want daar op de E17 van Kortrijk naar Gent. Ruim 20 minuten file rijden op dit moment. Tussen Kruisum en Deinzen komt door een defecte vrachtwagen. Rechte rijstrook is er versperd.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
4: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaat mozzarella apero.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
8: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
9: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
10: Voilà, ik klap en dan eet hem.
9: Kunt het zien?
8: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
11: Go Yellow!
12: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
13: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
14: Gelukzakken?
13: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
14: Ah, chansaars.
13: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
15: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
16: Davidje, weet jij wat? Wij gaan rekeningen openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
15: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
17: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
15: Doen we wel. Argenta.
18: Zo simpel kan het zijn.
19: M&M, repeat, doen we niet.
20: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit 2 keer dezelfde song op M&M.

Murder on the Dance Floor. Ik ben zeer benieuwd waar jij ergens uithangt. Wat ben je aan het doen dan? Laat weten, of nog leuker, laat zien waar jij aan het meegenieten bent van al deze fijne muziek. In de app van M&M maak een foto van je werkplek en drop hem. Ben benieuwd. Dit is Sabrina Carpenter.

Sessions. Ja, perfect. Dat kunnen we wel zeggen over het terras. Dat wordt heraangelegd in de Spaanse zon. Bij onze Luc, die ook de groetjes doet aan zijn vrouwtje en M&M in de oortjes heeft. Maar nog meer hard werk door onze Tom Pintus uit Opglabbeek, die een badkamer aan het renoveren is. Maar niet zonder muziek. Nu de nieuwste van Laura Tesoro.

0: We naderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land?
1: De finale week van de Campus Cup.
2: Wat een nerd ben jij, Warren.
3: Heel veel adrenaline.
4: Wat is je antwoord?
5: Poedel.
2: Zeker van Sam?
5: Ja hoor.
6: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
1: Finale week van de Campus Cup.
7: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
1: Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
8: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
9: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
10: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
11: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
12: Een heel goedemiddag, het is 12 uur.
13: 14 uur.
12: Dit is Nicky van Driessen.
14: Flitsboetes worden terugbetaald bij de lijn. Chauffeurs van de lijn krijgen 3 keer per jaar een lichte boete terugbetaald. Dat is de directie met de vakbonden overeengekomen en staat in Nieuwsblad. Bus- en tramchauffeurs leggen elk jaar tienduizenden kilometers af. Een zwaardere overtreding per jaar kan onder voorwaarden ook worden terugbetaald.
15: Bij zwaardere snelheidsovertredingen, dan spreken we van 10 kilometer per uur te snel, gaan we kijken dat een eerste overtreding nog door de vingers kan worden gezien, maar begaat die chauffeur een tweede overtreding binnen het jaar, dan zal hij zowel de eerste als de tweede verkeersovertreding moeten terugbetalen.
14: Je zal binnenkort weer kunnen bellen naar alle diensten of kunnen langsgaan aan een loket van de Vlaamse overheid. Voor hulp met het groeipakket bijvoorbeeld of mijn verbouwpremie. Dat heeft de Vlaamse regering goedgekeurd. Nu moet je vaak online een document invullen of een mail sturen, maar dat blijft voor veel mensen nog altijd moeilijk. 1500 varkens zijn gestorven in een grote brand in Kapelle. Dat is een deelgemeente van Gladbeek. Het vuur is intussen onder controle, maar de brandweer blust nog na en probeert zo'n 1500 andere varkens in veiligheid te brengen, zegt de burgemeester.
16: Gelukkig heeft de stal 2 compartimenten. 1 compartiment met 1500 varkens en een ander compartiment met nog eens 1500 varkens. Er zijn meerdere camions onderweg voor die weg te voeren. Want ja, je verplaatst niet zomaar ineens 1500 varkens natuurlijk, als je weet op 1 vrachtwagen 200 varkens kunnen.
14: De oorlog in het Midden-Oosten is opnieuw heviger. De Amerikaanse president Donald Trump zegt net op zijn socials dat Iran en Israël moeten ophouden met elkaar te bestoken. Gisteravond viel Israël de Libanese hoofdstad Beirut aan en Iran antwoordde met aanvallen op Israël. De meeste Iraanse raketten zijn onderschept, maar er kwamen toch brokstukken naar beneden tot in buurland Syrië. Ook de Iraans-gezinde Houthi-militie in Jemen valt nu aan en vuurde een raket af op Israël. Door de nieuwe gevechten zijn ook de olie prijzen opnieuw gestegen. Israël zegt dan weer dat het luchtafweersystemen in Iran heeft uitgeschakeld vandaag. En er zijn ook grote rookpluimen te zien op dit moment in de hoofdstad Teheran. Officieel is er nog altijd een staakt het vuren tussen Iran aan de ene kant en Israël en de VS aan de andere. Het blijft bewolkt weer met vanaf het westen buien deze namiddag. Lokaal kan dat zelfs een onweer zijn. Temperaturen tot 22 graden. Morgen eerst droog met opklaringen. Nadien opnieuw wisselvallig weer met buien bij nog 18 graden. M&M.
12: En hop, samen duiken we jouw maandagmiddag in. Met Cameron Whitcomb, King of Fear. Eerst Clean Bandit en

0: een vraagje van Stefanie Driessen uit Zoersel. Hey, Average Rob, die nieuwste, krijgen we hem nog?
1: M&M. Rate the song.
0: Turbo, omdat het kan in Average Rob. De opvolger is er van Ome La Patat. Nou, dit keer dus Turbo. De vrienden staan trouwens op Tomorrowland. 2 keer. Deze zomer gaat dat gebeuren. En ja, Average Rob die heeft intussen ook zijn frituurketen La Patat. Dit keer gaat het niet over frietjes, maar wel over plankgas. Op je scooter. Gas geven. Always go Turbo. En Stefanie, die kan hem wel smaken. Vroeg in de M&M-app al eerder van, hey, wanneer komt hij? En wel nu. Maar ik heb je wel nodig, want jij kan ervoor zorgen dat hij meer en langer hier bij M&M te horen is. Door er punten op 10 op te geven. Hier in Rate the Song beslis je mee of we een song langer of ja, minder lang moeten meedraaien. Hier op M&M. Punten op 10 en je ongezouten mening mag je laten binnenkomen in de app van M&M bij het horen van deze.
1: Rate the Song.

0: dank gewoon voor de kijk, ja.
1: M&M. Rate the song.
2: Ja, alles kapot. Stampen, stampen vooral. In de M&M-app gaat het ook alle kanten uit. Kelly gooit er een 10 op 10 tegen. Gaas, zegt Pascal. Die is er ook helemaal blij mee. Altijd feestje met Rob. Jimmy gooit er een 10 op 10 tegen. Maar Alain die zegt, ik kan hier niet naar luisteren. Het lukt me niet. Volume dan wel weer heel luid bij Shawnee. Gaat ook voor de 10 op 10. Dat is helemaal mijn stijl ook. 8 op 10, buzzen geven, zegt Dennis. En Michael, die voelt hem nog niet helemaal. Net zoals Bianca, maar dan Wesley ook helemaal wild. Komt in de buurt van die Omme la Patate zelfs. Dikke hit voor mij, 9 op 10. 10 op 10, throwback naar de early. Ja, Nillies, zegt Jelle. Dat is ook wel een dingetje, dat klopt ook wel. En 100 op 10 daarvoor gaat Dawn Wouters. Je kan blijven doorgaan hier, vrienden. Ja, het is duidelijk. Er is gestemd geweest. Met een grote voorkeurstem, vrienden. Want jij gaat hier los voor de 9 op 10. De volle 9 op 10. Betekent dus dat hij door mag naar vanavond. Opnieuw in Rate the Song. Goed gedaan.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Op weg in de wereld of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.

Flay, Little Sims, Burna Boy en We Pray. Zometeen Usher. Heerlijk. Yeah, komt eraan. Uit de Nillies. Cameron met Be Mine. En Lene de Douwe met Blankgas. En zometeen staat ook voor je klaar DJ Anke Goerge.

en een hele goede middag. Het is net 12:30 geworden en op de E17 van Kortrijk naar Gent is het ruim een half uur file rijden tussen Waregem en Deinzen. Door een defecte vrachtwagen is de rechterrijstrook daar versperd. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er nog hinder door een ongeval in Temse. Op de Antwerpse ring nog 10 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En nog richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. Hi. M&M.

Ja, misschien in dat geval wel twee keer knipperen. Want wie weet is het dan ineens al terug vrijdag. Dat zou mooi zijn, hè? Time flies, so don't blink twice. Blink twice. Zometeen heb ik nog Take On Me. Nu deze Rumors. Time.

0: Tiller komt naar België.
1: Op zaterdag 28 november staat de Amerikaanse hitmaker live in Fort Nationaal. So give me all of you in
0: exchange for me. Bryson Tiller met special guest Majid Jordan.
1: Tickets via livenation.be.
0: Samen met M&M.
2: Alleen huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ah, ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoopman!
8: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: promo koken.
3: Goh, maar wat?
9: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
12: Echt zalig, al die films en series bingen.
11: Hoe praat jij nu?
12: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
11: En vind je vrouw dat niet lastig?
12: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
13: Mobile Vikings.
11: Play it smart.
14: Selection. Schat, zie je hier op de Selection website?
15: Oh wow, OLED TV's van Philips en LG.
14: Ja, met WK inruilkortingen tot 350 euro. Oh. Met service en advies van je vakman.
15: Ja, dat scoren.
14: Zoals op 2K?
15: Nou ja.
1: Ontdek alle WK ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
0: M&M, doe niet, doe niet.
1: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde song op M&M.

15 jaar geleden dat Jennifer Lopez nog eens op 1 stond. Maar dankzij die Save Me Tonight met David Guetta komt dat helemaal goed. Hey, het mag al eens een beetje vlam geven vandaag op een maandag. Daarom deze Clouseau met vonken en vuur.

0: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
1: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
2: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
0: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
1: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
0: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
3: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
4: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
3: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
4: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
3: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
0: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
4: Collega's, hè?
5: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
6: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Goedemiddag, het is 1 uur.
9: 14 nieuws.
8: Met Nicky van Driessen.
10: Verkeersboetes worden terugbetaald bij de lijn. Chauffeurs van de lijn krijgen tot 3 keer per jaar een lichte boete terugbetaald. Dat is de directie met de vakbonden overeengekomen. 1 zwaardere overtreding per jaar kan onder voorwaarden ook worden terugbetaald. De Vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen vindt dat een slecht idee en zegt dat de lijn beter meer opleiding zou geven aan chauffeurs die in de fout gaan.
11: Ik denk dat het belastingsgeld beter gebruikt zou worden, inderdaad, voor het geven van lessen, bijsturing, zodoende dat die chauffeurs zich bewust worden van het gevaar dat ze creëren en op die manier hun gedrag bijsturen. En ik denk niet dat hun gedrag nu wordt bijgestuurd door het kwijtschelden van die boetes.
10: De man van 52 die na de voetbalmatch Antwerp-Beerschot een voetganger doodreed, krijgt van de rechter 3 jaar rijverbod en moet 1 jaar een enkelband dragen. 2 jaar geleden raakte hij de voetganger aan minstens 170 km per uur. Door een maagverkleining had hij last van dumping. Dat is een fenomeen waarbij de maag zich te snel leegt en je bewusteloos kunt raken, zegt zijn advocaat.
12: De rechtbank heeft gezegd, wel, u had dat eigenlijk moeten weten, dat u dan uw alcoholgebruik had moeten beperken en daarom heeft u zelf dat risico genomen door toch alcohol te drinken en van daaruit is dan het ongeval te wijten aan de dronkenschap. Het feit van die enorm hoge snelheden is volledig te wijten aan de dumping, dus hij is echt uitgevallen. En dat is ook de enigste reden waarom hij dergelijke hoge snelheden heeft gehaald, omdat hij eigenlijk op dat ogenblik buiten westen was.
10: De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran en Israël opgeroepen via zijn socials om te stoppen met elkaar aan te vallen. Maar de legers zeggen intussen dat ze doorgaan met de strijd. Iran heeft Trump ook al de schuld gegeven van de hevigere aanvallen door Israël dat nu ook Libanon blijft aanvallen. Daarbij zijn al zeker 4 doden gevallen. De oorlog in het Midden-Oosten is opnieuw heviger sinds gisteravond. Israël viel toen de Libanese hoofdstad Beirut aan en Iran antwoordde met aanvallen op Israël. Ook de Iraanse gezinde Houthi-militie in Jemen valt Israël nu aan. En door de nieuwe gevechten zijn de olieprijzen ook opnieuw gestegen. Het blijft bewolkt weer deze namiddag met vanaf het westen buien. Lokaal kan dat een onweer zijn bij temperaturen tot 22 graden. Morgen start droog met opklaringen. Na de middag opnieuw wisselvallig weer met buien en halen we nog 18 graden.
9: M&M.
8: Ik heb dit weekend iets gedaan wat ik dacht dat een uurtje werk ging zijn. Zwaar onderschat, ik heb het echt 3 keer in tijd overgedaan. Zo meteen vertel ik wat.

Hey meid, hoe gaat het met jou? Fijn weekend gehad. Hier alles goed. Ik ben 100 adressen aan het doen vandaag om pakjes te leveren. Dat is kei fijn. Ah wel, Jannik, ik heb wel een fijn weekend gehad. Gisteren ben ik naar een verjaardagsfeestje gegaan van mijn metekindje. 5 jaar is ze geworden. En ze wou zo'n verkleedpakje van K-pop Demon Hunters. Dus ik heb dat al 2 weken geleden besteld. Hè. Jij levert pakjes ook, Jannik. Dus jij weet dat, hoe dat gaat. Natuurlijk was dat van mij nog niet aangekomen. Ja, dus ik dacht, ik moet iets verzinnen om niet met lege handen toe te komen daar. Hè. Dus ik heb zelf een snoeptaart gemaakt. Maar mannetjes, heb ik dat onderschat in werk? Ik dacht, dat is gewoon wat snoepjes prikken. Nee, dat is een gigantisch creatief denkproces geworden. Ik moest alle kleuren mooi samen laten passen op de juiste plek. Ik was er ook wel een beetje perfectionistisch in. Dus ik dacht dat het maar een uurtje ging duren. Ik heb er uiteindelijk 3 uur aan bezig geweest. Oh, ze was er wel heel blij mee en ik vond het zelf ook wel echt goed gelukkig. Ik ga er straks ook nog een storytje van posten, dus dan kan je het zien op mijn Instagram. Er is Bon Jovi.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Sunrise Festival.
2: 26, 27 en 28 juni op de Leelse Bergen.
1: Met onder andere
2: Bankzitters,
1: Boef versus Leeuwkleine,
2: Mil King,
1: Antoon,
2: Kraantje

0: Tickets en info. Sunrisefestival.be.
1: Samen met M&M.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
3: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
2: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

Eddie die vroeg ook nog van, ja, Anke, wat vond je metekindje uiteindelijk van de snoeptaart? Ja, ze was wel echt super blij ermee. Ze was daarna ook nog eens in mijn oor komen fluisteren. Ik vind het echt een hele mooie snoeptaart. Dus kijk, al wel, allemaal goed. Maar bon, ik heb voor jou ook nog heel leuke muziek meegebracht natuurlijk. Zo meteen bij stil. Maar eerst de gloednieuwe van Lost Frequencies. En die heeft toch wel heel wat hits gescoord, hoor. Are You With Me? Reality? Where Are You Now? En vorige zomer nog met Sweet Disposition, A Moment of Love. Een herwerking van de Temper Trap. En nu gaat hij opnieuw een zomerhit scoren. Allee, of toch proberen, maar waarschijnlijk gaat het hem wel lukken met deze Live It All. Live kan je hem ook horen op Tomorrowland. Speelt hij deze zomer?

Op de Antwerpse ring nog richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En ook richting Nederland, 20 minuten tussen Linkeroever en Deurne. Op de E17 van Kortrijk naar Gent is de weg vrijgemaakt, iets voor Deinze. En nog op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek, nog vertragen tussen de afrit en van de E17 en Temse. Maar ook daar is de weg gelukkig vrijgemaakt.

Magnetic. Ik kan nog altijd meestemmen, hè. Voor deze heerlijke herfstsong toch wel een beetje. Daar doet het me altijd wat aan denken, aan de herfst. En dat past nu helaas ook wel een beetje bij het weer. Maar hey, goed nieuws, ik hoorde daarnet dat het deze week nog slecht is, maar vanaf zondag terug mooi weer. Hey, daar kijken we nu al naar uit. It is good for you. All right, here we go.

0: dan really easily.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
6: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
7: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
8: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: Repeat doen we niet.
10: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee

0: crying boven je boeken. Dat kan natuurlijk ook deze periode.
1: Blokradio.
0: Want er zijn best wel wat studenten die nu bezig zijn met volop aan het, het volop studeren eigenlijk. Het is de blok nu, het is de periode dat die examens er weer aankomen. Of misschien ben je al wel bezig met studeren. Maar gelukkig is er M&M Blokradio om jou te steunen. Dat doen we hier elke avond van maandag tot donderdag met Robin en Julie. Dinsdag is er ook een blokconcert zelfs. Heel benieuwd welke gast er morgen langskomt. Maar vandaag is het Brechtje Eding. Die komt ook al gezellig wat meepraten en jou misschien ook wel wat bloktips geven. Dus ik zou jou ook al heel veel succes willen wensen. En ik hoop dat ik misschien ook een klein beetje extra kan helpen met wat motivatie. En misschien ook met een tip. Want als het nu echt niet lukt tijdens je examen. Als je nu echt denkt van, sorry, dit wordt een buis. Misschien kan je nog altijd zoeken naar de nooduitgang.
1: M&M Blokradio.
2: M&M. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Zoals bij Zoe uit Deinze. Die zegt, ja, het kan beter, maar we blijven positief. Ik heb nog steeds geen werk en ik ben nogthans afgestudeerd in september. Dus dat is echt wel een beetje demotiverend aan het worden. Ik denk dat dit heel herkenbaar is, Zoe, voor heel veel mensen die nu werk aan het proberen zoeken zijn. Ik kan daar helaas weinig aan veranderen. Het enige wat ik wel kan doen, is een echte motivatiesong spelen zo meteen.

0: Het is woensdagmiddag in 2011. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we? Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Singapuria en alle programma's van toen.
1: VRT Max. Maak elk moment de max.
2: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be. Selection.
3: Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
4: Kessie, Keno, dat wordt lekker zonne. Kessie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Digitale radio heeft het allemaal. In welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
6: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
8: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Xina. Info in je winkel of op

0: van Driessen.
1: Onze rode duivels zijn vertrokken richting het WK. Kijk maar eens naar boven naar de lucht, want onze nationale voetbalploeg zit net op het vliegtuig richting het WK voetbal in de Verenigde Staten. Ze zijn daar net opgestegen op de luchthaven van Zaventem richting hun basiskamp in Seattle in het noordwesten van de VS. Volgende maandag spelen ze daar hun eerste WK-match tegen Egypte. Na 2 gewonnen oefenwedstrijden is er veel vertrouwen bij de ploeg, zegt captain Jurie Tielemans.
2: Je gaat om alles te geven, zoveel mogelijk winnen natuurlijk, en we gaan er alles aan doen om het zo goed mogelijk te doen. Iedereen is alles eens positief. Iedereen heeft een goede mentaliteit en we hebben een goede, hechte groep. En dat is wel belangrijk.
1: Chauffeurs van de lijn krijgen tot 3 keer per jaar een lichte boete terugbetaald. Dat is de directie met de vakbonden overeengekomen. 1 zwaardere overtreding per jaar kan ook onder voorwaarden worden terugbetaald. De Socialistische Vakbond is blij, want chauffeurs leggen jaarlijks tienduizenden kilometers af. En dat is niet altijd even makkelijk.
3: Ja, als je een hele dag in een stad rondrijdt of in een gemeente of op een gebied dat je niet zo goed kent, ja, dan kan het wel eens zijn dat u inderdaad een kleine vergetelheid, 37 per uur rijdt, u wordt dan geflitst. En dan vinden wij als vakorganisatie, omdat het over een vergetelheid gaat, dus niet een bewuste overtreding, dat inderdaad de werkgever, men gaat werken om geld te verdienen, dat toch de werkgever een tussenkomst doet in die boete.
1: Maar er is ook kritiek. Onder meer verkeersinstituut FIAS vindt dat chauffeurs de boetes beter zelf betalen om hun gedrag aan te passen in de toekomst. De man van 52 die na de voetbalmatch Antwerp-Beerschot een voetganger doodreed, krijgt van de rechter 3 jaar rijverbod en moet ook 1 jaar een enkelband dragen. 2 jaar geleden raakte hij de voetganger aan minstens 170 km per uur. Door een maagverkleining had de bestuurder volgens zijn advocaat last van dumping. Dat is een fenomeen waarbij de maag zich te snel leegt en de man zou buiten bewustzijn geweest zijn. Iran zegt dat het voorlopig geen aanvallen meer uitvoert op Israël. Afgelopen nacht en vanmorgen gingen er nog raketten over en weer, ondanks een staakt het vuren dat 2 maanden geleden is ingegaan. Israël is al die tijd wel doelwitten in Libanon blijven aanvallen. Iran wil pas een definitief vredesakkoord als die aanvallen op Libanon ook stoppen. Deze namiddag blijft het bewolkt. Vanaf het westen komt de regen af. Lokaal kan het ook een onweer zijn. Temperaturen tot 22 graden. Morgen eerst droog met opklaringen. Nadien opnieuw wisselvallig weer met buien bij nog 18 graden. M&M.
0: Zometeen dan krijg je inspiratie van mij om te stemmen op een van de leukste hitlijsten weer.

met Homewrecker. Nog maar net uit, hè, maar we gaan volgende week naar een veel iconischere tijd van 2010 tot 2019.

0: 19.
1: Leuk, hè? We gaan terug naar de teens. Zelf ben ik geboren in 2000, dus ja, 2010 tot 2019. Dat waren letterlijk mijn tienerjaren. Met alle songs dus die je zo hard meezong op je kamer, in de auto, op de speelplaats met je vriendinnen. Van Lady Gaga tot Justin Bieber tot Billie Eilish. Het gaat geweldig worden. Maar jij bent ook heel nodig nu om even mee te stemmen, want zonder jou geen teens top 500. Dus je kan nog altijd op jouw favoriete songs meestemmen uit de teens via het M&M-kanaal op RT Max. Veel succes en volgende week meezingen, hè.
0: Stem nu op jouw favoriete songs uit de teens op RT Max.
2: En luister volgende week naar de M&M Teens Top 500.
1: Let's go! Oh, en deze is toch echt wel heel mooi, hè. John Legend en All of Me. Misschien een ideetje voor jou om op te stemmen.

Lien van Hoofd die stuurt even mijn openingsdans herbeleven. Prachtig, hè, met John Legend. Ik had ooit nog gezongen op het vrij podium bij mij op school toen ik 14 jaar was. Kijk, al die herinneringen uit de teens. Stem zeker even mee, hè, op 14.

0: Door sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knalprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
6: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
4: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
6: Ja, geel.
4: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
6: Oh, yellow.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
10: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
11: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
14: Info en voorwaarden op carglass.be.
15: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
16: Gelukszakken?
15: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
16: Ah, chansaars.
15: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.

het miracle Merel de Wilde. 15 jaar uit Oudenburg, want ze is vandaag jarig. Wauw. Ja, 15 is ze ook echt geworden. $1 million kan ik je helaas niet geven, Merel. Misschien wel een soort omgekeerde psychologie. Als we nu een song spelen gerelateerd aan de regen, dan gaat de zon misschien gaan schijnen speciaal voor jou, Merel. Dit is Umbrella.

thing I love is dat het echt wel heel rustig is op de weg. Alleen maar goed nieuws voor als je nu op de baan bent naar Antwerpen. Is het 10 minuutjes erbij op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Ook op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland 20 minuten tussen Linkeroever en Borgerhout. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. En op andere plaatsen blijven die vertragingen momenteel beperkt.

Kiss. Ik hoorde Nicky daarnet in het nieuws zeggen dat de rode duivels nu op dit moment in de lucht hangen. Op weg naar Seattle. Maar hoe gaan ze het doen op dat WK voetbal? Zometeen eens horen wat Maarten van Gramberen daarover denkt.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Goh, maar wat?
3: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
7: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
6: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
8: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al eens nagedacht over uw pensioen?
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: M&M, repeat, doen we niet.
11: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde.

0: relax. Dat is Ilse Knaapjes aan het doen blijkbaar. Want ze stuurt... Hey Anke, ik ben momenteel aan het relaxen. Een dagje vrij. En ik wil heel graag mijn collega's Silke en Elle een hele fijne werkdag wensen bij Vampiermode in Merksplas. Voilà. Bij deze, Ilse, veel plezier vandaag. Exact één week gaan de Rode Duivels hun eerste wedstrijd spelen op het WK voetbal tegen Egypte, is die eerste. Blijkbaar zitten ze op dit moment ook op de vlieger richting Seattle en gaan ze zich mentaal en fysiek hopelijk heel goed voorbereiden. Hè? Want we willen nu toch wel eens dat die Belgen winnen op dat WK. Dat zou zo mooi zijn. Maar wat denkt een echte sportjournalist over die stelling? Kunnen de Rode Duivels dat WK voetbal winnen? Wel, de ochtendshow heeft het vanochtend eens gevraagd aan Maarten van Gramberen en dit was zijn antwoord.
1: Ja, het zou mooi zijn als we dat zouden doen. Het is nog nooit gebeurd, hè. De Belgen zijn al eens derde geweest, dat weten jullie waarschijnlijk nog. 2018 hebben we daar Brazilië uitgeschakeld. Wel verloren van de Fransen, maar uiteindelijk derde geworden. We zijn ook al eens vierde geworden. Wereldkampioen is nog nooit gelukt en het zal ook dit keer heel moeilijk worden. Oh. Maar... Ja, alles kan in voetbal. Dat is een geweldig cliché, maar het is zo. Het wordt moeilijk, maar niets is onmogelijk. Maar België is zeker niet de topfavoriet.
0: Kijk, niet super overtuigend, maar ik onthoud vooral. Alles kan in de voetbal. Dus we blijven positief liever. En we gaan met z'n allen keihard supporteren natuurlijk. En vanaf 11 juni kan je ook alles volgen over dat WK op Sporza.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: M&M Live.

cafeïne. Ik denk dat veel mensen het nu kunnen gebruiken. Of je nu op je werk zit of achter je boeken aan het studeren bent, zo'n shotje cafeïne om 3 uur kan de middagdip wel tegengaan. Hè. Dus ik hoop echt waar dat daar bij jou aan het lukken is als je aan het blokken bent. Misschien wel met Somebody That I Used To Know van Gautier. No.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
4: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Goedemiddag, het is 3 uur
2: 14 uur
1: met Nicky van Driessen.
3: Twee mannen krijgen werkstraffen voor een gefilmde verkrachting. Een man van 25 uit Ichtegem in West-Vlaanderen moet van de rechter een werkstraf doen van 285 uur voor verkrachting. Een meisje van 18 dat dronken was, werd bijna 2 jaar geleden door 2 mannen in Brugge opgepikt. Eén van de 2 verkrachtte haar meermaals, de andere filmde alles. De persrechter legt uit wat er nu is beslist.
4: De man is schuldig aan verkrachting. Door haar kwetsbare toestand door alcohol kon zij geen toestemming geven met seksuele handelingen. Dus de eerste beklaagde werd veroordeeld tot een werkstraf van 285 uur als bijzonder tijdsintensieve en voelbare sanctie en daarboven ook nog een geldboete van 1200 euro.
3: De man die de verkrachting filmde krijgt een werkstraf van 100 uur. Onze nationale voetbalploeg zit op het vliegtuig richting het WK voetbal in de Verenigde Staten. De Rode Duivels zijn sinds een uurtje onderweg naar hun basiskamp in Seattle in het noordwesten van de VS. Het is daar 9 uur vroeger dan hier bij ons, dus dat wordt wel even aanpassen, weet ook captain Jurie Tielemans.
5: De eerste paar dagen zullen wat moeilijker zijn om zich aan te passen en daarna hopelijk gaat dat heel natuurlijk wel meegaan. Iedereen is zelfs eens positief, iedereen heeft een goede mentaliteit en we hebben een goede hechte groep en dat is wel belangrijk.
3: Volgende maandag spelen de Rode Duivels hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. 6 Belgische vrouwelijke topatleten krijgen een straat, plein of dreef met hun naam aan de Heizel in Brussel. Elodie Oudraogo, Olivia Borlé, Hanne Marien en Kim Gevaert vormden de 4x100 meter estafetteploeg die in 2008 in Peking goud haalde. De Ukkelse rolstoelatlete Lea Bayukela is zowel wereld- als paralympisch kampioen en Nafit Yam behoort tot de absolute wereldtop in de zevenkamp. Zij krijgen nu zo'n plekje. De stad wil de vrouwelijke sporters extra in de kijker zetten. De nieuwe straatnamen komen in het toekomstige sportpark aan de Heizel dat tegen 2030 klaar moet zijn. En Iran zegt dat het voorlopig Israël niet meer aanvalt en ook Israël is intussen gestopt met raketten afvuren. De Amerikaanse president Trump had aan beide landen gevraagd om dat meteen te doen. Afgelopen nacht en vanmorgen gingen er nog tientallen raketten over en weer, ondanks een gevechtspauze sinds 2 maanden. Het blijft bewolkt weer met vanaf het westen buien. Lokaal kan dat een onweer zijn. We halen tot 22 graden. Morgen eerst droog met opklaringen. Nadien opnieuw wisselvallig weer en nog 18 graden.
2: M&M.
1: Zometeen dan hoor je waarom ik echt gigantisch veel spierpijn heb vandaag. Wat ik heb gedaan, ik ga het zo meteen vertellen.

normaal gezien beginnen de goede voornemens in januari. Bij mij had dat een halfjaartje vertraging. Ja, want ik ben vandaag voor de allereerste keer gaan fitnessen. Al ja, vroeger heb ik dat nogal wel gedaan, maar nu heb ik dus terug een abonnement en ik dacht, today is the day om even lekker naar de gym te gaan. En zoals de echte heb ik zo één spiergroep gekozen. Hè. Het was leg day vandaag. Oh, dat is zo cool om te zeggen. Maar ik voel het dus nu al dat ik mega stijf ben over heel mijn benen. Maar bon, we gaan ervoor. Ook met een beetje cardio en zo is mijn doel om 8 kilogram af te vallen. Ja, ik weeg nu, ik zal er heel eerlijk over zijn, voor heel Vlaanderen, ik weeg nu 63, dus 55 lijkt me toch een goed en gezond gewicht. Dus als je dat leuk vindt, dan zal ik je af en toe ook op de hoogte houden hier, hoe dat die journey aan het lopen is. En als jij dan ook wil afvallen of wil gaan sporten, dan kunnen we elkaar hier gewoon een klein beetje motiveren. Mooi toch, hè?

0: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig.
3: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paaltje op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken.

fitnessverhaal. Nathalie Peters die zegt 55 kilogram, is dat niet te weinig, Anke? Wel, ik ben ook maar net boven de 1,60 meter. Dus ik ben ook wel maar een kleintje natuurlijk. Tomita van den Branden die zegt bij mij net hetzelfde. Ik ben ook gestart op 63 kilogram. Nu zit ik op 57 en zit ik even in een dipje. Maar gaan we toch op naar die 55 kilo. Wauw. Hey, kijk goed bezig, Tomita. Je gaat andere mensen ook motiveren met jouw berichtje, denk ik. En Annika Vijn die vraagt, Anke, ik denk dat jij een massage nodig hebt. Ah, wel, ik ga mijn lief eens goed aan het werk zetten, denk ik, vanavond. M&M. Deze is al uit sinds vorige zomer, maar sindsdien echt uitgegroeid tot een echt clubfenomeen met al 100 miljoen

veel. En er staat nog altijd maar 74 kilometer file. Het valt goed mee op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Nederland dan 25 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op andere plaatsen blijven de vertragingen gelukkig nog beperkt. En nog op de buitenring rond Brussel een kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.

0: Nee.
1: Weet je wie nog speechless zijn vandaag? De diehard fans die gisteren op de laatste K3-reunie waren en die hun stem daar echt kapot hebben gezongen, volgens mij.
2: M&M.
1: Ja, gisteren was de laatste K3 Originals show, de laatste van 48 die er zijn geweest. Een emotioneel moment bij Karen, Christel en Kathleen, maar toch ook wel bij de fans die ja, heel veel shows zijn geweest. Hè. Als ik eraan drie denk, bijvoorbeeld, dan denk ik aan Cato Peters, Laura Govaerts en Louis van de Regie, a.k.a. K3 van den Aldi, zo noemen ze zich wel eens graag hier op M&M. En ik denk echt waar dat Louis 17 keer is geweest of zo. Hij heeft zich vandaag zelfs laten ziek melden op M&M. Allee, hij is afwezig om even te bekomen van gisteren, van die laatste. Ja. Dus het zit diep. Maar bon, ik heb misschien wel een oplossing.

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
1: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen. Selection.
2: Naar 2K.
3: Ja, schatje, dat gaat niet gaan. Hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar, zit je eens hier op de Selection website?
4: Wow, de Philips 65 inch OLED 950 TV. Perfect beeld, vierzijdig Ambilight, Google TV en...
3: Met €350 inruilkorting.
4: En dat kunnen we alle matchen zien.
3: Met al onze vrienden.
4: Ja, dat scoren, hè.
3: Zal nog niet zijn.
5: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: Sunrise Festival.
8: 26, 27 en 28 juni op de Leelse Bergen.
7: Met onder andere...
8: Bankzitters.
7: Boef versus Lil Kleine.
8: Lil King.
7: Antoon.
8: Kraantje Pas.

0: Alles in info. Sunrisefestival.be.
1: Samen met M&M.
0: Magnetic van De Bausa staat op nummer 1 in de M&M 50.
1: Wie wordt het zaterdag? Stem nu op jouw favoriete hit voor de M&M 50
0: via het M&M kanaal op 14.

voor de droevige K3 Originals fans. Er is een remedie om toch die throwback vibe nog te voelen. Namelijk morgen vroeg naar de M&M ochtendshow luisteren, want dan hoor je dit nummer nog eens.

0: je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
1: Gelukszakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
2: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
3: M&M Live.

festivals staat ze nu ook niet. Maar er is wel leuk nieuws, want zometeen gaat Kouter iets aankondigen om deze zomer toch gratis naar festivals te gaan, waar dat je misschien toch wel jouw favoriete artiesten dan aan het werk kan zien. Wat? Dat hoor je dus zometeen in Club Kouter. Veel plezier!

0: gepland rondreis of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
1: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
3: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
4: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
2: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
3: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
5: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
6: Goedemiddag, het is 4:00.
7: VRT Nieuws.
6: En hier is Nicky van Driessen.
8: In Brussel zijn opnieuw tientallen betogers samengekomen. Rond deze tijd zou een betoging starten tegen politiegeweld in Brussel. Ter hoogte van het Centraal Station was het al onrustig. Dries Giroux, jij bent daar in Brussel. Wat zie je daar?
9: Wel, aan Brussel Centraal hebben enkele groepjes steps in brand gestoken. En voor het Novotel in het centrum van de stad hebben we gezien zijn enkele jongeren opgepakt. Op dit moment is er een grote groep aan het Poelaardplein, aan het Justitiepaleis. Verschillende groepen hebben opgeroepen tot vreedzaam protest tegen die besparingen in dat Franstalige onderwijs en tegen wat zij disproportioneel politie geweld noemen van de afgelopen dagen. Dat vreedzame, dat lijkt nu al niet echt gelukt. Al lijkt hier voorlopig aan het Poelaardplein, waar dus is opgeroepen tot die officiële manifestatie, alles nog voorlopig rustig te verlopen. Ik hoop dat er ongeveer een 500-tal mensen zijn op dit moment.
8: Bedankt, Dries. Een man van 25 uit Ichtegem in West-Vlaanderen moet van de rechter een werkstraf doen van 285 uur voor een verkrachting. Een tweede man van 23 die alles filmde krijgt een werkstraf van 100 uur. Ze pikte 2 jaar geleden een meisje van 18 op in Brugge dat dronken was. Een van hen verkrachtte haar in de auto terwijl de andere filmde. Nadien werd ze nog eens verkracht bij een van hen thuis. Ze hadden de beelden ook online gedeeld. Iran en Israël vuren voorlopig geen raketten meer af naar elkaar. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump is er weer een gevechtspauze tussen beide landen. Sinds gisteravond waren er weer aanvallen over en weer. Voor Iran is de voorwaarde nu wel dat Israël ook de aanvallen in buurland Libanon stopt. Volgens Iran zijn er bij de Israëlische bombardementen zeker 15 gewonden al gevallen. In Israël zouden er geen slachtoffers zijn. In buurland Irak is het luchtruim intussen ook weer opengegaan. En op het vliegveld van Grimbergen in Vlaams-Brabant is vanmiddag een zeppelin geland. Het grote luchtschip was vanochtend vertrokken in Duitsland en vloog over Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant naar zijn bestemming. Je hebt het misschien gezien. De zeppelin maakte een tussenstop in Grimbergen. Woensdag vertrekt hij opnieuw richting Frankrijk, waar hij een reclamestunt is voor de bekende autorace 24 uur van Le Mans. Het blijft bewolkt weer met vanaf het westen buien. Lokaal kan dat nog altijd een onweer zijn. Temperaturen tot 22 graden. Morgen eerst droog met opklaringen. Nadien opnieuw wisselvallig weer en nog 18 graden.
10: Hoe is het op de weg, Mirjam?
11: Voorlopig redelijk rustig. 125 kilometer file, maar er komt regen af. Dus dat kan straks wel anders uitdraaien. Voor Antwerpen moet je op de ring richting Nederland 3 kwartier extra rekenen. Naar Gent komt er 30 minuten bij. Naar Antwerpen 1 kwartier vanaf Sint-Job en vanaf Antwerpenhaven. E40 van Brussel naar Leuven in Bertum een ongeval op de rechterrijstrook. Door de betoging die daarnet ook in het nieuws zat, is in Brussel de uitrit Poelaard van de Stefania-tunnel dicht richting Centrum. En dan de buitenring rond Brussel. 25 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring komt er 1 kwartier bij tussen Stroombeek en Tervuren. Andere vertragingen zijn kleiner.

0: best song ever. Van One Direction.
1: Jij was er wel fan van, hè?
0: Ja, maar ik was wel een grotere Belieber dan een Directioner.
1: Ah, gelukkig.
0: Ja.
1: Vandaag mag je leven.
0: Dank je. Zeg, welkom bij het nieuwe Club Kouter. We moeten zeggen hoe dat het is. Op dit moment voelen we ons nog allemaal zo. Ja, slecht weer, rot weer, wolken.
1: Ik heb zo, als ik dit hoor, krijg ik zo Home Alone vibes.
0: Ah ja, okay.
1: Ja.
0: Dat is niet de vibe, we zijn juni, snap je?
1: Ja, we zijn juni.
0: Maar tegen het einde van de week is het zo.
1: Oh. En wat ga ik dan drinken? We zeggen het op 3, 1, 2, 3. Aperol! Nee, ik ben aan het lachen, sorry. Ik moet stoppen met Aperol te promoten, want ik heb helemaal geen samenwerking met die mensen.
0: Oké, dat is goed.
1: Dus ik moet daar nu mee stoppen. Vanaf nu, vandaag, stop ik daarmee.
0: Super. Het wordt 30 graden dit weekend. Ik vind dat dat echt fantastisch is. Kijk daar enorm naar uit. Heb je al plannen voor dit weekend, behalve dan het glaasje drinken dat we niet meer gaan benoemen?
1: Shit, ja, ik heb al plannen, maar dat is niet buiten. Maar ik heb wel al plannen. Ik ga waarschijnlijk met Sita naar Got Talent kijken.
0: Ah, oké. Okay. Ja, ik zou je toch iets anders plannen.
1: Of ja, misschien wel. Best wel. Ja.
0: Ik zou iets anders plannen.
1: Ik plan al om mijn korte broek aan te doen.
0: Oké, dat is een goed plan. Ik heb anders ook nog een leuk plan voor dit weekend. Het heeft te maken met de festivalzomer die we misschien een beetje mooier gaan kunnen maken. Maar hoe dat in elkaar zit, dat hoor je straks.

주는 돈 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시

0: spelen zo meteen Wat was dat? Als je graag meespeelt, dan stuur je Wat was dat? In de app van M&M. Het levert je misschien wel exclusieve Club Koutar sokken op.
1: Van die very fancy high profile socks.
0: Ja, misschien moeten we dat ook wel even zeggen. We zijn zo aan de laatste weken van het seizoen begonnen. En we hebben nog maar 3 weken Club Koutar eigenlijk dat er aan zitten te komen.
1: Ja.
0: Wie weet wat we volgend jaar gaan weggeven. Dus misschien zijn dit wel de allerlaatste momenten dat je nog kans maakt op die Club Koutar sokken.
1: Ja, wat kunnen we volgend jaar weggeven? Hebben we daar al eens over nagedacht?
0: Die brainstorm hoeft nu niet te gebeuren.
1: Oh, jammer.
0: We hebben een brainstorm.
1: Ja, we hebben wel een brainstorm gepland.
0: Binnenkort staan. Maar ik zeg maar, het is gewoon de laatste kans om zo'n Club Koutar sokken te scoren. Dus als je graag meespeelt, dan stuur je best nu Wat was dat? In de app van M&M. En ja, zoals altijd helpen we jou graag al een klein beetje op weg.
1: Ja, vorige week waren de tips heel makkelijk. Ik heb besloten om ze vandaag iets moeilijker te maken, of deze week. Misschien kan je al eens even opzoeken wie het huidige lief is van Kim Kardashian op dit moment.
0: Oké, goede tip, goede tip. Speel je graag mee, dan stuur je Wat was dat? In de app van M&M.
2: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be. Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

0: Peace.
1: Inderdaad.
0: 4:20. Tijd voor een kusje.
2: Wat was dat?
1: Het is weer tijd voor een nieuwe Wat was dat? De leukste quiz van het hele land. Om helemaal mee te zijn met alles wat er in de wereld gebeurt. Je kan er exclusieve Club Kautar sokken mee winnen. Dus doe je uiterste best, want hoe hoger het aantal juiste antwoorden, hoe langer dat je bovenaan blijft staan in de weekranking. En we spelen vandaag met Elena. Dag Elena!
3: Hallo, goedemiddag.
0: Hey.
1: Elena, heb jij een nieuwe, heb jij een tactiek om mee te beginnen? Ik zei nieuwe.
3: Ah, wel, ik heb al een paar titeltjes opgeschreven, dus ik hoop dat het goed gaat lukken.
1: Oh, dat heb ik nog nooit gehoord, dat iemand iets opschrijft. Vind ik wel heel slim. Wat heb je allemaal opgeschreven?
3: Dat er 48 optredens van K3 waren. Mm-hmm. Dat de CCML verdwijnt naar Chocomel. Ja, en allemaal van die dingen nog.
1: Maar goed, dan stel ik voor dat we er gewoon aan beginnen. Je speelt dus zo meteen mee. Je krijgt daarvoor 45 seconden de tijd. Probeer de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Weet je een vraag niet, Elena, dan zeg je gewoon pas. Is dat duidelijk?
3: Ja hoor.
1: Super, de tijd begint te lopen van zodra Kautar de eerste vraag heeft gesteld.
0: Elena, we gaan hier meteen beginnen met jouw eerste vraag. Iran en Israël blijven elkaar aanvallen. Ondanks hun wankel staakt het vuren. Hoe heet de president van Israël?
3: Pas.
0: Netanyahu. Gisteren was het laatste show van de K3 Originals. Wat zijn de namen van de originele K3'tjes?
3: Kathleen, Karen en Christophe.
0: Ja, de Rode Duivels zijn vandaag vertrokken naar het WK in Amerika. Voor wat staat de afkorting WK?
3: Pas.
0: Wereldkampioenschap. Kimi Antonelli wint de Grand Prix van Monaco. Dit is als een vijfde overwinning op een rij. Welke Lewis werd er tweede?
3: Hamilton.
0: Ja, Ariana Grande gaf voor het eerst in 7 jaar weer een concert. Juich eens even zo hard als je kan, alsof je er zelf bent.
3: Ah!
0: Ja. Er zijn zeker 12 doden en 200 gewonden bij een aardbeving in de Filipijnen. Hoeveel I's zitten er in Filipijnen?
3: 3.
1: Ja.
0: Goed, Elena.
1: Elena, stroef begonnen, maar je hebt je herpakt.
0: We zitten aan
1: 4 juiste antwoorden. Ja.
0: Elena, goed beginnen. Zo ergens in het gemiddelde om de week mee te beginnen, vind ik niet slecht.
3: Oh, top.
1: Dus mensen kunnen er nog over, maar het is al wat moeilijker.
0: Ja,
1: dat goed gedaan.
0: We hebben ook al weken gehad dat er mensen met 4 juiste antwoorden ook echt gewonnen hebben. Dus Elena, het is absoluut nog niet gedaan. Wie weet horen we elkaar wel snel. Ga je nog iets doen vanavond?
3: Nog een beetje studeren.
0: Oké, voor die examens. Ik snap het. Nog een beetje zwoegen en zweten.
1: Heel veel
0: succes daar, Elena. Bye bye.
2: De grootste hits ontdek je hier op M&M. Dit is deze week de M&M Big Hit. And I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Hey, this is Taylor Swift. And you're listening to my new song, I Knew It, I Knew You, on M&M.

0: I Don't Want to Wait van David Guetta en One Republic.
1: Mirjam, hoe is het op de weg?
2: 145 kilometer, iets drukker geworden. Voor Antwerpen onveranderd op de ring richting Nederland. 3 kwartieren vertragen. Naar Gent is dat 1/2 uur. Naar Antwerpen vanaf Waaslandhaven Oost 1 kwartier. 20 minuten vanaf Sint-Job en 1/2 uur vanaf Antwerpenhaven. E40 van Brussel naar Leuven vertragen tussen Everberg en Bertem door een ongeval op de rechterrijstrook. Door een betoging is in Brussel de uitrit Poelaert van de Stefania-tunnel dicht richting centrum. Voor de buitenring rond Brussel bijna 1/2 uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jetten. Op de binnenring komt er 1 kwartier bij tussen Strombeek en Tervuren. Op de E17 van Gent naar Frankrijk meer dan 1/2 uur vanaf Aalbeke. Andere vertragingen zijn kleiner.
3: Qatar, Elalouche en Wannes Lacroix.

0: van Oscar and the Wolf. Ja, oh, dit weekend.
1: Heerlijk, wat een muziekje.
0: Is het alweer rond de 30 graden.
1: Ik ga zo hard genieten. Ik ga bakken in de zon en aan het zwembad liggen.
0: Sinds die laatste hit nog altijd geen vrienden gevonden met een zwembad. Dat is nu wel jammer, zeg. Bon, het zorgt er wel voor dat het zo goed gaat worden dat we iets hebben om naar uit te kijken. Maar er is nog iets om naar uit te kijken.
1: Ja.
0: Je kan hier dit weekend ook iets winnen.
1: Oh.
0: Door het ook bij die 30 graden, terwijl je ergens aan een zwembad ligt, in je tuin ligt te chillen, op je terras zit, in een parkje zit, een drank aan het drinken bent, dan is het nog altijd de moeite om naar de radio te luisteren, specifiek naar M&M. Ik ga het je zo meteen uitleggen.
1: Ik kan niet wachten.
2: Werchter Boutique 2026.
3: Een zomerse festivaldag met Katy Perry en Pitbull.
1: Fireball.
3: Maar ook Mika, James Arthur, Roxy Dekker en Bommelien Thijs.
4: Ik moet gaan.
2: Op zaterdag 27 juni in het Festivalpark van Werchter. Tickets en info via werchterboutique.be. Samen met HLN en M&M.
5: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible. Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
6: Kia, movement that inspires.
5: Voorwaarden op kia.be.
7: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
8: Ik ben blind.
9: Hij zit te vast.
8: Ik ben blind.
9: Het licht is uitgevallen.
8: Oh. Ik dacht even...
7: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.nl.

0: ging dat niet meer zeggen.
1: Ah nee, shit.
0: Je ging dat niet meer zeggen.
1: Oh nee, mijn drankje is gevallen. Kijk, en dan moet ik dat oefenen zelf voor de zomer. Okay, dat dan gebeurt.
0: Maar we gaan even wegdromen. Wat zijn jouw plannen tijdens de zomer? Heb je al plannen?
1: Ja, ik ga denk ik 2 weken met mijn beste vriendin naar het buitenland.
0: Waar? Of is dat...
1: Nee, Spanje. Moreira.
0: Oh,
1: nee. Ja, Moreira.
0: Wanneer ga je? Want ik zit ook een periode in Spanje.
1: Oh, ik ga van 11 juli tot... Ja, dat hebben we eigenlijk nog niet bepaald.
0: Ah, ja, okay.
1: Maar ik heb een bepaalde periode laten blokkeren.
0: Ah ja, oké.
1: Okay. In mijn agenda.
0: Oké, okay, dat is goed.
1: En ja, dan gaan we naar daar. Wanneer ga jij?
0: Ik ga eind juli.
1: Ja, ik ga ook eind juli. Ik ga ook tot eind juli, denk ik.
0: Nee, ik ga eind juli vertrekken. En ik kom midden augustus terug.
1: Ja, dan moet ik al terug werken, lieve schat. Dan sta ik al terug op de set van thuis.
0: Ik niet. Ik heb een lange vakantie genomen.
1: Ja, lekker Leiland. Jij, hè?
0: Heb je iets te doen op zaterdag 27 juni? Dat is echt zo het begin van de zomervakantie.
1: Ik heb niks meer te doen op zaterdag 27 juni.
0: Als je nu aan het luisteren bent, dan zou ik dat ook al eens even aanduiden in je agenda 27 juni. Want het zou wel eens kunnen dat je naar Werchter Boutique gaat.
2: M&M stuurt

0: Op zaterdag 27 juni is het dus Werchter Boutique. En wij hebben hier wel wat ticketjes liggen voor jou. Het zou zo maar eens kunnen dat je daar op Pitbull, Mr. Worldwide,
1: Mr. Worldwide,
0: Kip Perry, Kiss the Girl, of Pauline Thijs.
1: Ja, zing dan.
0: Kan je nu is erop of eronder? Oh, hier is Pitbull.
1: Die kies je er dan uit van Pauline Thijs. Is erop of eronder?
0: Ja, dat is toch ook een bekende song? Ik moet gaan, ik moet voorbeeld.
1: Ik weet niet welke ik het beste vind van Pommelien.
0: Ik vind ze allemaal goed. Oh, maar het zou maar eens kunnen dat je op Pitbull, Kid Perry of Pommelien Thijs aan het dansen bent. Je moet daar natuurlijk wel iets voor doen. Dat is niet gewoon zomaar gratis en voor niks.
1: Nee.
0: Je moet vooral dit weekend, en dat is al super hete, warme 30 graden weekend, van 12, 13 en 14 juni goed luisteren naar de radio. En als je een song hoort van Pitbull, van Katy Perry of van Pommelien Thijs, dan stuur je Ik wil naar Werchter Boutique in de app van M&M. En wie weet word je dan wel opgebeld.
1: Wauw. Ik vind dat je het fantastisch hebt verteld en ik hoop dat de mensen luisteren dit weekend.
0: Ik mag het ook hopen, ja. Als je naar Werchter Boutique wil, dan is het je aangeraden.
1: Ga jij naar Werchter Boutique?
0: Misschien.
1: Oh?
0: Ja.
1: Oké, chique meid. Naar Katy Perry. Hop, hop.
0: En naar Pommelitijs.
1: Yeah. Hop, hop.
2: Luister dit weekend en M&M fixt jouw tickets voor Werchter Boutique. Ik moet gaan.

0: 40-jarige man bent die zo is van... Dit zou zijn wat er heerst bij de jongeren.
1: Ik heb het nog niet gezien, dus eigenlijk het zou hot and happening moeten zijn.
0: Het is gewoon grappig. Het is hot and happening. Ja, het zou goed moeten zijn.
1: Het zou goed moeten zijn, het is hot and happening, maar ik zie het toch niet echt... Ja, ik zie het veel passeren, maar ik zie zo niet de goede dingen passeren, denk ik. Ja. Dus daarom wou ik even vragen aan jou. Heb jij Off Campus al gezien?
0: Off Campus, ik heb het zelf nog niet gezien. Ik zie het ook wel continu passeren op mijn TikTok. Nu, ik heb een beetje schrik dat het zo wat een...
1: Elke vrouw valt ervan in zwijm. Hè. Ik ben nog niet echt overtuigd om te kijken. Het zou blijkbaar lijken op zo'n Kissing Booth-achtige reeks.
0: Kissing Booth vond ik wel leuk.
1: Ja, ik vond dat ook leuk.
0: Maar ik weet niet, ik ben nog niet 100% overtuigd, maar misschien moeten we dan eens even met een expert bellen die er toch veel over weet. En dat zou niemand minder dan onze eigen Charlotte Siebe zijn. Hallo! Het je aan je hart dat wij zo over Off Campus.
2: Ik voelde mij persoonlijk geraakt over hoe dat jullie nu aan het praten waren over Off Campus. Okay. En mag ik ook eens iets zeggen? Jullie zeggen alles wat hot and happening is. Ik heb ondertussen die serie al 3 keer gezien.
1: Dat meen je niet.
2: Dat weet ik zeker en vast wel. Ja. Dat is het beste op aarde.
0: Oké, voor de mensen die nog niet bij zijn, de mensen die echt onder een steen hebben geleefd, denk ik, de afgelopen maanden, waarover gaat Off Campus?
1: Ja,
2: want iedereen kijkt het natuurlijk echt voor de plot. Het is eigenlijk een beetje een typische chick flick. Het is een romcom. Het is dan ook met hockey. En sinds Heated Rivalry is iedereen daar ook mega harde van. Dus het is zowat een high school, maar dan eigenlijk op university. Het is een university drama.
1: Ja, want waarom is het de moeite om te kijken? Wat is zo de plot? Wat gebeurt er?
2: Ja, wat gebeurt er? Wat gebeurt er niet? Er gebeurt keiveel. Uiteindelijk doen eigenlijk gewoon de twee hoofdpersonages doen alsof ze een fake relatie hebben.
1: Ja, waarom?
2: De ene om goede punten te krijgen, de andere om een andere gast jaloers te maken. Uiteraard, wij weten allemaal, dat werkt niet. Hè? Ja. Wij weten dat allemaal vanaf aflevering 1. Deze gaat anders uitdraaien. Ja. Maar alles er rond is zo goed gedaan.
1: Ja, maar wat is hoe alles? Wat gebeurt er dan?
2: Alles, de conversaties, de scènes, de dansen.
0: Is het zo? Want ja, wij zijn natuurlijk allemaal... Hoe oud ben je, Charlotte? 28? 27.
2: Ik word 28. Okay, 28. Ik ben 27.
0: Ik heb al gehoord van collega's hier op de redactie dat het je terug als een 16-jarige laat voelen.
2: Mag ik daar eens iets over zeggen? Ja? Dus ja. Ik was echt belachelijk harde van Harry Styles en One Direction vroeger. En dat gaf mij toen een bepaald gevoel. Ik was echt diehard fangirl. Dat was echt zo het geluk in mijn leven. Ik heb dat gevoel nooit meer gehad. Dat is meer dan 10 jaar geleden. En nu... Sinds kort heb ik dat terug en dat is Off Campus.
0: Dan ga ik misschien weer een gevoel hebben zoals Justin Bieber. Vroeger bij Justin Bieber had, ik droomde daarover. Ik maakte echt fanfictions in mijn
2: hoofd. Ja, maar ik droom daarover. En weet je wat ook is? Het is gewoon... Het is super... ik vind dat het wel vernieuwend is.
1: Oh, ja, maar ik hoor wel dat het is door een vrouw geregisseerd blijkbaar. En daarom dat het zo goed zou zijn. Omdat het er niet vingerdik of plat op ligt of zoiets.
2: Ja, maar ook, het is dus eigenlijk heel non-toxisch. Het is dus inderdaad geschreven door een vrouw en geregisseerd door een vrouw. Mm-hmm. En het is een beetje... het biedt een beetje het antwoord op zo van... kijk, want mannen zijn natuurlijk zo... We hebben toxic male behavior gezien de afgelopen jaren heel hard. We hebben daar heel hard de mannen op gewezen. We hebben gezegd, kijk, zo willen wij het eigenlijk niet. De mannen zijn dan gegaan van... Oei, maar nu weten wij niet meer hoe dat wij ons als man moeten gedragen zonder anderen te kleineren. En nu zeggen wij vrouwen, kijk, wij hebben ook nog eens de oplossing. Kijk, dit zijn hele mannelijke mannen zonder anderen te kleineren en zonder toxisch gedrag.
1: Ik vind het wel grappig, want je klinkt een beetje als Mark van Rans van de romcoms. Maar heb je de boeken eigenlijk gelezen, Charlotte?
2: Ah, wel? Nee.
0: Maar ga je
2: ze
0: lezen?
2: Niet lezen? Maar ja, het ding is, ik weet nu al wat er gebeurt. En het ding is ook... Het gaat nooit zo goed zijn als de serie.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Maar kijk, ik zou gewoon adviseren om eens op zo boekbesprekingen.nl te kijken. Dat deed ik vroeger ook als ik een boekbespreking had. En dan heb je gewoon even de hele run-through. Dan kan je al weten wat er in de tweede serie gebeurt. Alleen in het tweede seizoen.
2: Ja, maar daarvoor, dat ga ik misschien wel lezen, want dat is dan met het personage Dean. Maar ik wil ook nog even zeggen, er is echt een prachtige scène in de gym.
0: Ja,
2: oh, en de gym. Dan is er zo, ken je zo locker talk? En normaal gezien zouden we allemaal denken, daar gaat echt van die vuile praat gebeuren. Ja. Er vraagt het ene mannelijke hoofdpersonage, vraagt aan het andere mannelijke hoofdpersonage raad voor eigenlijk voor een goede nacht met een vrouw te beleven. Oh. En, maar dat is niet. Weet je wat dat hij zegt? Catherine Wallace, weet je wat dat hij zegt?
1: Nee.
2: Die zegt dan zo daartegen, zo, er is één ding dat voor elke vrouw werkt. En dat is dat ze zich veilig voelt. Oh. En dat ze

0: I love it.
1: Ik ga het vanavond kijken met mijn mama.
0: Ik ben echt overtuigd.
1: Ik ga het vanavond kijken.
2: Ja, en alsjeblieft, stuur mij erover. Okay. En dan kunnen we samen jeppen. Okay. En dan kan ik mijn TikToks naar jullie doorsturen.
1: Yes, oké, dat is goed.
0: Oké, dat is goed, Charlotte. Het klinkt echt alsof je je heel lang alleen hebt gevoeld in dit gevoel. En dat je nu blij bent dat je het kan delen bij iemand.
2: Inderdaad, maar ook, ik vind wel mensen, maar ik kan blijven praten erover.
1: Ja, ik heb het door. Ja, wij moeten door. Heel veel succes. Ga misschien ook even naar de dokter, als het kan. Want...
0: Nee, ik vind het leuk dat je zo gepassioneerd bent.
1: Ja,
0: merci om even toch deze update te geven om hier tijd voor te maken. En ik laat het je weten als ik vanavond kijk.
2: Dat is heel graag gedaan en veel plezier. Ik hoop dat jullie een geweldige eerste off-campus ervaring hebben.
1: Dank je wel, lieve schat. M&M. Clubcountdown. Say hello.

0: Wij waren nog niet op de hoogte, maar dit nummer zou iets belangrijks zijn.
1: Ja, er zou blijkbaar een stomende scène zijn.
0: Een dansscène.
1: Een stomende dansscène in de Versace dress van J-Lo.
0: Ja, want Sophie zegt ook... Evelien zegt, toepasselijk dit lied. Het is echt een ding in een aflevering van Off Campus.
1: Ja.
0: Moeilijk als je er niks over weet. Maar... ik beloof dat ik vanavond... Ik ben wel warm gedraaid voor de reeks. Dus ik ga wel vanavond beginnen kijken, Off Campus. Mocht je er zelf ook...

0: verrassingen hebben. Komen sowieso ook reacties binnen van mensen die zeggen van de boekenreeks is zo goed.
1: Ja.
0: Je moet de boekenreeks lezen.
1: Okay, ja, maar ik lees niet graag. Dus,
0: Misschien vanaf dit dan wel. Hè.
1: Misschien wel. Misschien moet ik het de kans geven.
0: Bon, we moeten weer op zoek gaan naar iemand om toe te voegen aan ons clubje. Je weet hoe het werkt. 3 checks waar je onder moet vallen. En je moet je vooral melden in de app van M&M als je de persoon bent die we zoeken.
1: We zijn op zoek naar iemand die altijd spraakberichten stuurt. We zijn op zoek naar iemand die heel allergisch is voor iets. En we zijn op zoek naar iemand die nog naar cd's kan luisteren in de auto.
0: Ben je de persoon die we zoeken, stuur je altijd spraakberichten? Ben jij heel allergisch voor iets en luister jij nog naar cd's in de auto? Dan moet je je vooral melden in de app van M&M. Dat levert jou een officieel lidmaatschap op, maar ook een sticker die bewijst dat je lid bent van deze club. Dus stuur maar door in de app van M&M als jij de persoon bent die we zoeken.
2: M&M. Club Kauta.

0: We naderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land?
1: De finale week van de Campus Cup.
2: Wat een nerd ben jij, Lara.
3: Heel veel adrenaline.
4: Wat is je antwoord?
5: Poedel.
2: Zeker van Sam?
5: Ja hoor.
6: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
1: Finale week van de Campus Cup.
7: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
1: Van maandag tot donderdag.

0: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams. In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: Goedemiddag, het is 5 uur.
4: 14 nieuws.
3: En hier is Nicky van Driessen.
5: Er is weer protest in Brussel. Meer dan 500 betogers zijn opnieuw samengekomen in de hoofdstad om te protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs, maar ook tegen de manier waarop de politie deed bij de protesten van vorige week. Er zijn ook weer door sommige betogers elektrische steps in brand gestoken. Dries Giroux, wat zie je daar op dit moment?
6: Wel, op het Poelaardplein zijn op dit moment, gok ik, tussen de 500 en de 1000 mensen. Hier verloopt alles rustig in principe. Ook geen politie in uniform, enkel in burger. En de verschillende groepen hier protesteren tegen die onderwijs hervormingen, maar ook tegen wat zij disproportioneel geweld van de politie noemen. Opnieuw verschillende groepen. Een groot deel nu van die groep trekt opnieuw naar het Centraal Station. Daar waren daar straks wel wat relletjes, jongeren die daar steps in brand staken. We zagen ook dat heel wat mensen zijn opgepakt. Dus we moeten even afwachten hoe die groep daar precies naartoe gaat gaan en of alles rustig zal verlopen.
5: Bedankt, Dries. Trouwen is weer populair en dat is al lang geleden. Vorig jaar stapten zo'n 32.200 koppels in het huwelijksbootje in Vlaanderen en Brussel. Het hoogste aantal huwelijken in meer dan 25 jaar is dat. Dat blijkt uit een rondvraag van VRT Nieuws bij alle gemeenten. De stijging komt deels doordat er meer inwoners zijn, maar ook in verhouding kiezen meer mensen er gewoon voor om te trouwen. Socioloog Dimitri Mortelmans van de Universiteit Antwerpen legt uit waarom.
7: Als we de stijging van huwelijken de laatste jaren moeten verklaren, dan is er een stukje recuperatie van corona. Er is daarnaast een babyboomgeneratie die met heel veel zijn, die na een echtscheiding als een nieuwe partner hebben, niet gewoon gaan samenwonen of in een latrelatie stappen, maar terug gaan huwen. En dan een derde reden zijn samenwoners die na een lange periode van samenwonen beslissen van kijk, wij willen nu toch in het huwelijksbootje treden.
5: Het federaal parket heeft een minderlijke schikking gesloten met twee Marokkaanse banken in ons land. Ze betalen samen meer dan €175 miljoen, zodat er geen proces komt en dus ook geen veroordeling. Het onderzoek ging onder meer over illegale bankactiviteiten. Er waren huiszoekingen eerder in Brussel, in Sint-Jans, Molenbeek en Borgerhout. Het parket zegt dat de schikking een snelle en definitieve strafrechtelijke regeling is. De wielrenner van 16 die gisteren tijdens een koers in Borgloon in Limburg door de achterruit van een auto vloog, heeft het ziekenhuis vanmiddag mogen verlaten. De auto raakte vast op het parcours en kon niet op tijd wegrijden. De jonge wielrenner reed tegen 70 km per uur tegen de auto aan in een afdaling. Het had erger kunnen aflopen, zegt de koersorganisatie.
8: Zijn aangezicht staat vol met schaafwonden van het glas en zo. En zijn schouder is ook geraakt. Maar al bij al stelt hij het goed. Mentaal is het wel een hele slag dat hem heeft. Want de politie zei ook, als hij op de auto, op de omlijsting was gereden, ja, dan had het misschien een dodelijke afloop kunnen zijn.
5: En ex-Rode Duivel Divo Origi stopt met voetballen, zegt hij op Instagram. Origi is nu 31 en speelde 32 wedstrijden voor de Rode Duivels. Hij scoorde 3 keer. Hij was ook bij de Rode Duivels die brons wonnen op het EK in 2016. Met Liverpool won hij onder andere de Champions League en de Engelse landstitel. En dan het weer. In het oosten nog enkele buien. Elders is het droog weer. Morgen begint ook droog met opklaringen. Later op de dag stapelwolken. Tegen de avond plaatselijk een bui. 18 graden morgen met een vrij krachtige wind.
4: Mirjam, het valt mee op de weg, hè?
9: Ja, 170 kilometer, dat gaat. Behalve dan op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je toch alweer 1 uur extra rekenen. Ring richting Gent, dat is bijna 1,5 uur. Naar Antwerpen vanaf Waaslandhaven Oost 1 kwartier. Vanaf Kruijbeke 10 minuten. Vanaf Sint-Job 20 minuten. En vanaf Antwerpenhaven op de A12 ruim 1,5 uur. E40 van Brussel naar Leuven nog 10 minuten tussen Sterbeek en Berten. Maar de weg is daar wel vrijgemaakt. Naar Brussel op de A12 1 kwartier in Wilrijk door een ongeval rechts. Verderop in Strombeek nog een ongeval op de aansluiting met de buitenring. Door die betoging in Brussel op het Poelaertplein is de uitrit Poelaert van de Stefania-tunnel dicht richting centrum. En dan rond Brussel op de buitenring 1,5 uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woduwe en Jette. Op de binnenring is dat 20 minuten tussen Dilbeek en Tervuren. Andere vertragingen zijn kleiner. M&M.

0: Without You van Avicii. M&M. Elke maandagavond voel ik mij een beetje minder alleen.
1: Oh, vertel, hoe komt het?
0: Ik ga het straks vertellen. Het is iets... Er komt iemand over langs. Om 5:20. Ik zal het zo zeggen. Het zorgt er alleszins voor dat ik me wat minder alleen voel op een maandagavond. Dat vind ik wel leuk, zoals ik aan het koken ben.
1: Moet ik eens komen logeren bij je?
0: Logeren, dat is een beetje limiet. Ook gewoon eens eten. Hè?
1: Dat mag je ook. Ik vind het wel leuk dat we altijd zo eerlijk kunnen zijn tegen elkaar.
0: Oh. Nee, je mag voor mij wel eens een sleepover komen doen in mijn appartementje. Maar durf je dat in Brussel?
1: Ik weet niet. Ik denk dat ik wakker word met een rat naast mijn oren.
0: Maar,
1: Ik ben aan het lachen.
0: Je bent wel een propere meid, hè?
1: Ja, dat weet ik.
0: Jawel.
1: Was je niet je zak vergeten in de gang laatst? Of stond die nu buiten?
0: Hè? Wannes, waarom gooi je me onder de bus?
1: Oh, it's your day, honey. Nee.
0: Ik heb wel andere mensen die dat doen. Ik heb dat niet bij jou ook nog. Nee. Dat is voor straks. Ja. Maar nu ga ik vooral ook iemand toevoegen aan het clubje.
2: Welkom in de club.
3: Caroline Janssen.
0: Hey, dag Caroline.
1: Caroline.
0: Hoe gaat het, Caroline?
3: Goed.
0: Goed? Ja. Dat is dubbel goed, dus dat betekent dat het heel goed gaat.
1: Wat heb je gedaan vandaag?

0: schoolreis geweest.
1: Oh, leuk.
2: Naar waar is hij gegaan?
0: Naar Airworld.
3: Wat is dat?
0: Dat is in Bornem.
3: Airworld.
0: Naar Spelen en zo. Ja.
1: Oh, leuk. En hoe oud is je zoontje?
0: Mijn zoontje is 10.
1: Ah, okay.
3: Oh, gezellig.
1: Dus het zal niet de eerste keer zijn dat hij zo eens een dagje weggaat dan?
0: Nee.
1: Maar dat is toch altijd zo'n spannend moment als die dan thuiskomen, zoeken naar waar de mama of de papa staat. Zo.
0: Ja, en vooral moe, hè.
1: Ja, heel moe. Maar dat is misschien handig voor u, Caroline. Dan ligt
3: slapen
1: vroeg eens in bed.
0: Ja, dat is handig, inderdaad.
1: Caroline, jij zou graag lid willen worden van de club. Wel, we zullen eens even overlopen of dat ook kan. Je bent iemand die altijd spraakberichten stuurt.
0: Ja, dat is best wel grappig. Ik gebruik dat op het werk voor mijn collega's. Ik gebruik dat thuis. Ik gebruik dat voor mijn gezinsleden in de familie. Gewoon omdat ik dat veel sneller vind. En ik vind het ook wel heel leuk om achteraf dat nog eens te beluisteren.
3: Ah ja, dat is wel leuk. Ik doe dat ook soms tussen vriendinnen. Als ik een avondje uit ben geweest, dan denk ik, even horen wat ik weer allemaal heb gezegd in de spraakberichten. Ja, dan schrik je toch soms wel van jezelf, hè, Caroline?
0: Ja, dat is waar.
3: Ah ja, voilà. Ik denk dat Caroline daar ook al ervaring mee heeft.
1: Caroline, jij bent ook allergisch voor iets.
0: Ah,
1: voor wat?
0: Verschrikkelijk. Ik ben allergisch aan katten. Oh. Ik ben allergisch aan kortharige honden, aan pollen, aan bomen en aan grassen.
1: Amai, Caroline, kan jij nog
3: dus
1: buiten komen?
3: Bijna aan het leven.
0: Ik gebruik echt veel medicatie op deze moment.
3: Je bent eigenlijk echt... Het is bijna gedaan. Oh, katten, honden, pollen, bomen. Wat was het nog?
0: Ja, dat is echt niet leuk.
3: Nee, dat snap ik. Ik ben aan het lachen bij alles en op.
0: Ja.
1: Dat vond ik heel grappig. Caroline, vreselijk. Ja, jij moet dan toch de hele tijd medicatie zitten nemen?
0: Jawel. Ik ben van maart begonnen.
1: Oh, heftig.
3: En wat had je daarvoor dan? Gewoon altijd snotteren en hoesten en zo?
0: Ja, en dan als ik niks neem, dan komt dat op de luchtwegen en dan... Ja.
1: Oei, dat is, ja, dat is heftig.
3: Niet goed.
0: Dat is niet leuk.
1: Dat is niet goed. Nee. Caroline, ik was echt niet aan het lachen bij jou, voor alle duidelijkheid.
0: Ja, nee.
1: Nee.
3: Ik voel het ook.
1: Maar Caroline gelooft mij niet, maar dat is echt waar. Caroline,
3: ik kan je bevestigen. Ik maakte gewoon een opmerking en daarom begon ze te lachen.
1: Ik moest daar heel hard mee lachen, maar dat was helemaal niet op jou bedoeld. Ik zou het niet durven.
0: Het is niet vergeven.
1: Oké, dank u. Jij luistert ook nog naar cd's in de auto.
0: Ja, ik kan nog altijd cd's spelen in mijn auto. En meestal luister ik naar één cd. En dat is Céline Dion. Als ik echt ver moet rijden, dan zet ik een cd'tje op van Céline Dion.
3: Wat is je favoriete song van Céline Dion?
0: Oh, dat is heel moeilijk te zeggen, want ik vind echt wel veel.
3: Allee, maak een top 3, Caroline. Kom.
0: Met een top 3. A New Day Has Come, want daar kan ik goed mee meezingen.
3: Ja. Volg.
1: Top 1 is ook goed. Je moet daar geen sorry voor zeggen. Caroline, ja, je bent bij deze dan officieel lid van ons clubje. Dat is altijd plezant, maar dat moeten we ook echt officieel maken dan. Ben je er klaar voor, Caroline?
0: Ja.
1: Oké, daar gaan we dan.
4: Proficiat.
1: Caroline Janssens.
5: Jij bent nu trots lid van Club.

0: predisposition van Lost Frequencies. Je gaat zo meteen horen hoe het komt dat ik mij op maandagavond altijd een klein beetje minder alleen voel.
1: Oh, ben ik benieuwd naar. Is er een man in je leven?
0: Nee, dat zou een mirakel zijn. Dan zou ik zeggen, er is een mirakel gebeurd.
1: Oh, nee,
0: ik voel mij gewoon een beetje minder eenzaam op maandag. Allee, ik voel mij eigenlijk niet super eenzaam, maar boy, je snapt wel wat ik bedoel.
1: Ja, helemaal.
2: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be. Selection. Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
4: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
3: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Ja, beginnen met
7: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
8: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
9: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
8: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
9: Ja, maar dat had ik het nu niet. Allee.
8: Ja. En wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
2: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
9: Collega's, hè.

0: ben helemaal obsessed, hè?
1: Ik ook. Ik hou van Zoë Levi.
0: Ja, en ook van Aaron Blaak.
1: Dat was al een evidentie.
0: Ik vind het zo goed. Ik vind het zo goed, hè?
1: Ik ook. Ik vind ook een leuke dynamiek tussen die twee.
0: Aaron Blommaert en Zoë Levi, tranen van goud. Elke maandagavond voel ik mij een stukje minder alleen. Want dan is er een zeer leuke livestream op YouTube. Heet Eerlijk, waar ze eerlijk zijn over alles met hip-hop en R&B. En onze Esther die is er ook elke maandagavond bij als host. Dag Esther!
2: Hallo!
3: Hi!
2: Hey guys!
0: Jullie zeggen zelf dat jullie de eerlijkste podcast zijn die bestaat.
2: In de wereld.
0: In de wereld. Ja, ja, ja. Over welke controversiële dingen ben je zoal wat eerlijk geweest de voorbije weken?
2: Ik laat wel blijken als ik bepaalde artiesten niet steun. Bijvoorbeeld Chris Brown of zo.
0: Ja.
1: Oh ja.
2: Dat is iets wat blijkbaar controversieel is.
0: Die heeft wel al wat dingen uitgestoken in zijn leven.
2: Ah, dus, wel. Ja. Dus ik heb zoiets van, ik ben die uit mijn playlist. Niet iedereen is het daarmee.
1: Wacht,
2: maar kijk.
0: Maar kijk, alle meningen zijn welkom bij Eerlijk, denk ik dan.
2: Ja, niet alle meningen ga ik akkoord mee gaan. Maar iedereen mag wel eerlijk zijn.
1: En slippen er soms toch zo tussen de mazen van het net artiesten? Of heb je soms van, ja, ik laat jou gaan? Of zijn ze allemaal gewoon direct...
2: Ik ben wel vrij streng. Als het gaat over, als je echt zo serieuze dingen hebt mispeuterd, dan krijg ik ook zo gewoon de ik.
1: Ah, ja.
0: Ja, snap ik. Dan kan je kan zo, het is voor u moeilijk om de artiest van de persoon los te koppelen.
2: Ja,
0: het is echt wel verbonden met
1: elkaar. Wat vind je van Nicki Minaj?
2: Ja, zie, daar luister ik bijvoorbeeld ook niet meer naar.
0: Oh.
2: Ja, I know.
1: Maar ook als het in een feature zit, bijvoorbeeld. Let's go to the... Nee?
2: Lastig.
1: Okay.
2: Oei. Zijn er nog dingen die
0: helemaal afchecken?
1: Nee, ik ben echt oké. Ik ga zwijgen.
0: Nee, ik zal misschien nog eens over de podcast iets vragen. Waarom moeten mensen echt kijken naar Eerlijk?
2: Ten eerste omdat het supergezellig is. Mm-hmm. Het is altijd echt een heel levendige bende. We zijn super eerlijk over alles. En niet alleen onze mening telt, maar ook de mening van de kijker. Dus je kan meepraten in de chat. Je kan de polls invullen. En bovenal de muziek. Je kunt nieuwe muziek ontdekken. Je kunt de muziek die je zelf leuk vindt ook daar nog dieper induiken samen met ons. Dus het is echt gewoon tof, tof, tof.
0: Want je brengt dus altijd iedereen brengt altijd een liedje mee elke week, toch? Om naar te luisteren.
2: Een lied of een album.
0: Ja.
2: Om naar te luisteren en dan... Ja, zijn er mensen die daar heel grote fan van zijn. Dan zijn er andere mensen die daar minder grote fan van zijn. Mm-hmm. Bijvoorbeeld bij de Drake-aflevering. Dat was heel grappig. Want
0: ik heb die gezien.
2: Toen waren er echt twee kampen.
0: Ik heb die tikken naartoe live. En dat is heel grappig, want dan ben je zo aan het kijken. Ik ben nu geen meechatter. Mm-hmm. Ik zet dat vaak op de achtergrond op. En dan hoor ik zo meningen. En dan heb je zo het gevoel van... Oh, ik wil hierover meepraten.
2: Ja.
0: Ik heb ook een mening over. Dus dat is wel leuk om zo te kijken.
1: Peer.
0: Ik ben wel eens benieuwd hoe eerlijk jij op dit moment kan zijn bij ons, Esther. Want we gaan een klein spelletje spelen. Je krijgt telkens een artiest te horen die we tegenover iemand anders zetten. En ik wil horen, eerlijk, van jou, wie jij verkiest.
1: Oh, ik ben zo benieuwd, want er zitten wel goede namen tussen.
0: Ja, oké. Dus we zitten hier bijvoorbeeld met...
4: Tout seul, on va toujours plus vite.
0: Oké.
2: Zwanger, papa zet je.
0: En die zetten we tegenover de volgende artiest. Kies je Zwakke Regie of Aya Nakamura?
2: Amai, dat is zo moeilijk, want dat is zo verschillend. Ik ga zeggen nu Aya Nakamura, omdat ze op haar show echt zoiets heel cool heeft gedaan.
0: Okay.
2: Er waren zo racistische uitspraken over haar op Twitter en ze heeft die dan zo in het groot geprojecteerd en dan met zo'n vlammenwerper zo... Pff, die uitspraken, dat was super badass. Dus daar zit ik even mee in mijn hoofd.
0: Aya Nakamura. Oké, Aya Nakamura of de volgende?
4: That's why I need a one.
2: Ja, Aya Nakamura. Dan toch wel.
0: Oké, dat is snel.
1: Ja, ben je een Drake-hater?
2: Nee, ik ben geen Drake-hater. Maar ik ben een disliker van een aantal dingen die hij zegt en doet en
1: denkt. Het is weer de persoon.
2: Ik snap het. Okay. Ik ben ook genuanceerd.
0: Okay.
1: Nee, klakking.
0: We zitten nog steeds met Aya Nakamura tegenover...
4: They not like us.
2: Ik ga bij deze wel Kendrick kiezen.
0: Like
2: ja.
0: Oké. Dus we zitten nu met Kendrick Lamar tegenover de laatste die je nu krijgt. En dat is de volgende.
2: Miss Angel. Maar wat doen jullie? Miss Angel, lover. Ze was ook te gast vorige keer. Maar ik ga zeggen Kendrick. Omdat ik ook denk dat Miss Angel, snap je... In mijn hoofd gaat ze nog een internationale superster worden.
1: Okay.
2: Dus er is nog veel marge op.
1: Ja.
0: Oké, dus we hebben voor Kendrick Lamar. Dat is heerlijk van jou.
1: Ja, Scarlett.
0: Kan ik meenemen? Van jou.
1: Kendrick Lamar met zijn flairbroek.
0: Goed, hè?
1: Ja, mooi wel.
0: Shocking. Waar gaan jullie het vanavond over hebben in Eerlijk? Om 8 uur op YouTube sowieso, hè?
2: Ja, over Hamza. Die heeft een nieuwe EP gedropt, Public Enemy. En daar gaan we naar luisteren.
0: Oké. Okay. Dus allen daarheen, als je wat gezelligheid op de achtergrond wilt of gewoon actief mee wil luisteren en babbelen. Eerlijk kan je checken op YouTube vanavond om 8 uur gaan jullie live. Merci Esther en succes vanavond. Oh.
2: Dankjewel.
1: Oh my god.
0: Wat?
1: Gaan we Ayana Nakamura draaien?
0: Nakamura.
1: Sorry, ik was even in de war.
2: Oh, dit is mijn lied.
0: Gelukkig zegt ze het zelf.
1: Ayana Nakamura.
2: Voilà. Nee, Ayana Nakamura.
1: Maar dat is te moeilijk voor mij.
2: Maar je moet gewoon lezen.
1: Ayana
2: Nakamura.
1: Ja, ik snap het.

0: Het is al gedaan. Ik had het even niet door. Jaja van ja. Aya Nakamura.
1: Oh, dat we er zo in zaten. Aya Nakamura.
0: Aya Nakamura.
1: Dat was goed, hè?
0: Ja, okay. Het maakt ook niet meer.
1: Mirjam, hoe is het op de weg?
2: Het is drukker geworden. 210 kilometer file. Over een goed half uurtje breken de hemelsluizen weer open. Dus gaat het weer drukker worden ook. We hebben voor Antwerpen op de ring richting Nederland 1 uur file. Naar Gent komt er bijna een half uur bij. Naar Antwerpen vanaf Waalstandhaven Oost een kwartier. Op de E17 vertragen tussen Gentbrugge en Destelbergen door een ongeval en verder vanaf Kruijbeek een 10 minuten. Vanaf Sint-Job komt er een kwartier bij. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven een half uur. In de staart van die file is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. En dan voor Brussel op de buitenring een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grotbijgaarden. Op de binnenring ook een half uur tussen Vorst en Tervuren. Andere vertragingen zijn kleiner.
3: En Wannes Lacroix.

0: is er gebeurd in thuis afgelopen week?
1: Trigger warning. Er is dus nog altijd geen verdachte. Of ja, voor de verkrachtingen die bezig zijn. Dus veel. Heel veel.
0: Oké, okay, zo meteen de hele update.
2: Crazy Abrams komt twee keer naar de AFAS Dome in Antwerpen.
3: Met de Look at My Life Tour.
2: De singer-songwriter van het moment
3: stelt haar nieuwe album live aan je voor.
2: Op donderdag 15 en vrijdag 16 april.
3: Tickets via livenation.be.
2: Samen met M&M.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uitstok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uitstok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar 6,99 euro voor twee pakken.

0: Ja, je weet het, elke maandag krijg je een recap van wat er vorige week in Thuis is gebeurd. Zodat als je vanavond dan wil kijken, je dan weer helemaal op de hoogte bent. Ja. Want je hebt weer een mooie recap in elkaar gestoken.
1: Ik heb een mooie recap in elkaar gestoken. Cody blijft voor de meeste mensen de hoofdverdachte. En er is nog altijd geen dader gevonden. Dus
0: okay.
1: Hier gaan we.

0: heb het dus niet over de dingen gehad, omdat ik dat lekker in de lucht wil laten, de spanning. De seizoensfinale is op 26 juni.
1: Oh.
0: En meer zeg ik niet.
1: Oké. Okay.
0: En er is nog altijd geen dader.
1: Meer zeg je niet, maar als ik een beetje zou graven, dan zou je het wel zeggen, hè? Ja, zeg maar ja.
0: Ja. Ja. Maar ga je graven of niet?
1: Nee, ik ga niet graven.
0: Gelukkig.
1: Omdat ik jou graag... Ik gun je je acteerjob nog van
0: het seizoen. Oh, gelukkig dat je wel, ja. Ja, echt. Blij. Ik ben echt blij dat je me dat gunt. Wat een goede vriendin ben je toch.
1: Ik ben zo goed mens als ik ja.
0: Jij bent wel goed in mensen iets gunnen, hè?
1: Tuurlijk, ik gun iedereen.
0: Ik toch ook. Tuurlijk.

0: Here we go.
1: Dit zou wel eens potentieel een van mijn top 3 nummers kunnen zijn voor de M&M Teens Top 500.
0: Ja.
1: Die komt er binnenkort aan. En ik zou iedereen...

0: En dat is ook 100% mogelijk, hè? Want wij nemen jou dus terug mee naar jouw tienerjaren, de M&M Teens Top 500. Daar kan je echt van alles voor bestellen, hè? Van One Direction, Justin Bieber,
1: Lady Gaga, Billie Eilish,
0: Beyoncé. Ook bijvoorbeeld. Er zijn zoveel opties, de teens. Dat is zo'n ongelooflijk mooie periode geweest. Mm-hmm. En je kan daar dus een soort van top 500 van samenstellen. Het ding is, we doen dat niet alleen. We hebben jouw hulp daarvoor nodig. Dus jij moet gaan stemmen op die M&M Teens Top 25. Dat kan je doen via het M&M-kanaal op VRT Max. Gewoon even daar doorklikken en doorgeven wat jouw favoriete song is uit de teens.
1: Amai. Is dit Shakira?
0: Ja, zeker wel.
1: Oh, dat vind ik leuk.
0: Zou bijvoorbeeld ook in jouw top 3 kunnen zitten. Maar ga dat vooral doen. En nu weet, hoor jij jouw nummer dan wel passeren in die M&M Teens Top 500?
2: Stem nu op jouw favoriete songs uit de teens. Okay. Op

0: I Don't Wanna Wait van David Guetta en One Republic. Mocht je even het gevoel hebben dat de moedje in de schoenen aan het zakken is, wat blokken betreft, er is beterschap op komst. Robin Keijhaard en Julie van den Steen gaan jou zo meteen door die blokperiode sleuren.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
3: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Sunrise Festival.
5: 26, 27 en 28 juni op de Leelse Bergen.
4: Met onder andere
5: Bankzitters,
4: Poef versus Lil Kleine,
5: Mil King,
4: Antoon,
5: Kraantje Papi,
4: Eli Oaks,
5: Phantasm
4: en vele anderen. Sunrise Festival.
5: 7 stages, 200 artiesten en een waanzinnige camping.
4: Tickets en info, sunrisefestival.be.
5: Samen met M&M.
6: Een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
7: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Hou je van verhalen over muziek?
9: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
8: Of luister je gewoon liever naar pop?
10: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
11: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
12: Een zeer zonnige goede avond. Het is 6 uur.
13: VRT Nieuws.
12: Hier is Nicky van Driessen.
14: Zo'n duizenden jongeren betogen weer. In Brussel hebben vanmiddag zeker 2500 mensen geprotesteerd tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs, maar ook tegen de aanpak van de politie bij de protesten van vorige week. Het comité P dat de politie controleert heeft daarover intussen 13 klachten gekregen. Dries Giroux, blijft het daar rustig op het protest?
15: Wel, die betoging zelf die lijkt toch richting een einde te gaan. Een groep van 2 à 3000 mensen toch op het hoogtepunt. Jongeren, ouderen, ook heel wat linkse groeperingen die van het Poelaardplein aan het Justitiepaleis naar de kunst en het Centraal Station zijn gewandeld. Daar staan we nu en daar is die groep nu aangekomen. En heel opvallend toch, we hebben geen politie in uniform gezien. Ook niet hier aan het Centraal Station. Ze zijn er wel in burger en buiten de incidenten van vanmiddag, een tiental steps zijn in brand gestoken aan het Centraal Station, verloopt die betoging op dit moment luid, maar wel rustig.
14: Bedankt, Dries. Sommige Waalse scholen zijn ook al even dicht door de protesten. In de katholieke middelbare school Sainte-Croix in Anouilh, in de provincie Luik bijvoorbeeld, wordt al bijna anderhalve maand geen les meer gegeven. Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart na een zware vechtpartij op een bus van de lijn tussen Kontich en Aartselaar. Op beelden die rondgaan op socials is te zien hoe een tiener hard wordt geslagen en geschopt door een andere jongen. Het slachtoffer kon vluchten toen de bus uiteindelijk stopte aan een halte in Aartselaar. Hij deed nadien ook aangifte bij de politie. Volgens het parket wordt onderzocht wat er precies gebeurd is. De lijn kreeg intussen ook al een klacht binnen. De bus had geen camera's aan boord om alles te filmen. Trouwen is opnieuw populair. Vorig jaar stapten zo'n 32.200 koppels in het huwelijksbootje in Vlaanderen en Brussel. Dat is het hoogste aantal huwelijken in meer dan 25 jaar. Dat blijkt uit een rondvraag van VRT Nieuws. De stijging komt deels zodat er meer inwoners zijn, maar ook in verhouding kiezen meer mensen er gewoon voor om te trouwen. Socioloog Dimitri Mortelmans van de U Antwerpen legt uit waarom.
16: Als we de stijging van huwelijken de laatste jaren moeten verklaren, dan is er een stukje recuperatie van corona. Er is
13: daarnaast een babyboomgeneratie die met heel veel zijn, die na een echtscheiding, als ze een nieuwe partner hebben, niet gewoon gaan samenwonen of in een latrelatie stappen, maar terug gaan huwen. En dan een derde reden zijn samenwoners die in een lange periode van samenwonen beslissen van kijk, wij willen nu toch in het huwelijksbootje treden.
14: In het Midden-Oosten bestoken Iran en Israël elkaar voorlopig niet meer met raketten. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een gevechtspauze tussen beide landen. Voor Iran is een belangrijke voorwaarde wel dat Israël ook de aanvallen in Libanon stopt. Volgens Iran zijn er bij de Israëlische bombardementen van de afgelopen uren zeker 15 gewonden gevallen. In Israël zouden er geen slachtoffers zijn. In de Franse rittenwedstrijd Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft de Deen Anton Charmig de tweede rit gewonnen. Hij finishte alleen na een etappe van 234 kilometer, de langste rit in deze koers. Onze landgenoot Vlad van Mechelen werd derde. De Fransman Baudin blijft daar leider. En Divock Origi stopt met voetballen, zegt hij op Instagram. Als tiener maakte hij al naam bij de Rode Duivels. In totaal speelde hij 32 keer voor België. Met Liverpool won hij ook de Champions League en de Engelse landstitel. Origi is nu 31, maar zat sinds december zonder club en had al 2 jaar geen officiële wedstrijd meer gespeeld. En dan het weer. Er is nog altijd kans op buien. Lokaal kan dat stevig zijn met een onweer. Morgen begint droog met opklaringen. Later stapelwolken. Tegen de avond dan plaatselijk een bui. 18 graden halen we met een krachtige wind erbij.
0: Kans op. We zitten echt midden in zo'n waterval. Shit zeg. 190 kilometer file, Mirjam.
16: Ja, het klettert hier ook van de regen. Het is te merken ook onderweg op de Antwerpse ring richting Nederland. Bijna 1 uur erbij. Naar Gent is dat nog 20 minuten. Naar Antwerpen vanaf Waaslandhaven Oost 25 minuten. 10 minuutjes vanaf Kruijbeke. 25 minuten vanaf Sint-Job. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven 1/2 uur. In de staart van die file een ongeval op de rechterrijstrook. Dan naar Knokke op de E34. 40 minuten tussen Vraassenen en Sint-Gillis-Waas. Daar is door een ongeval 1 rijstrook dicht. Voor de buitenring rond Brussel bijna 3 kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grot-Bijgaarden. Op de binnenring ook 3 kwartier tussen Vorst en Ter Vuren. Op andere plaatsen zijn de vertragingen kleiner.
12: Alrighty, let's go! We zijn vertrokken! Jeppa! Hallo?
0: Ja, is dat tegen mij?
12: Ja?
0: Ja, wat dan toeteren naar mij?
12: Ah,
0: niet doen alsjeblieft. Ah, elke vrouw! Oh, M&M. Elke vrouw!
17: Je luistert Stop. Naar Blokradio.
0: Ja.
18: Dat is radio om op te blokken.
0: Maandag blokdag. En we zitten vol energie aan het begin van de week. Helemaal klaar om jullie op de toeter door die blokavond te pompen. Welkom! Yeah.
12: M&M.

0: Iemand heeft mij ooit op date gevraagd met dit nummer.
1: Ah, en ben je erop ingegaan toen?
0: Nope.
1: Nee?
0: Jawel, eigenlijk wel. Ik ben super gemakkelijk.
1: Amai. Dus dan heb je gebeld?
0: Dat was 20. Gebeld? Maar serieus?
1: Was het niet dat hij zijn nummer gaf en zei... Hey, call me maybe.
0: Nee, dat was via sociale media.
1: Die stuurde een link naar dat lied, hoor.
0: Ja, en dan zo een YouTube-link en dan zo... Wil je met mij een date?
1: Oh. Amai, wat ben je gaan doen?
0: Iets gaan drinken. Op een zomerbar. Zo'n strandbar. Alleen zo in Gent.
1: Was het leuk?
0: Nee.
1: Ah, het was niet leuk. Ah, oké.
0: Okay. Moet dat zeggen. Lok Radio. Je moet dat zeggen, als het niet leuk is ook. Hè.
1: Dat is belangrijk.
0: Het is maandag 8 juni, dat is wel heel leuk. En dit, dat is primetime blok en examenperiode. We zitten echt in die piek. En we zijn helemaal ready om jou door die piek richting een zorgeloze zomer te helpen. Want dat is het grote doel.
1: Zeker kan je ook in zo'n leuke zomerbar gaan zitten, al dan niet alleen. We krijgen hier ook nog bezoek om jou daarbij te helpen. Om een beetje te ontspannen van onze radiocollega en topcomedian Brechtje Ieding. Zij komt over een uurtje langs om jou echt de ideale pauze te bezorgen.
0: En in tussentijd is er Robin, is er Julie en is er muziek. Want hoe goed is muziek om je te helpen met een energiedip of een mentaal dipje tijdens deze rotte periode.
1: Klopt, ik heb daarnet al zelf een kleine suggestie gedaan met toeter op mijn waterscooter. Dat leek mij perfect qua pauzemoment. Perfect om even alle stress ervan af te gooien. Je kan ook een liedje aanvragen dat bijvoorbeeld iets te maken heeft met de regen. Wij zijn zeer bereikbaar via de app van M&M. Ja. Daar mag je werkelijk alles droppen, alsof het de commentsectie onder een Hagelijn-artikel is. Ja. Al je gevoelens, al je aanvragen, alles wat je maar wil. Voilà.
0: Ja, levensadvies bijvoorbeeld geven wij ook. Hè. We hebben ondertussen toch al een parcours erop zitten in het leven.
1: Zeker.
0: Wij kunnen daar ook bij helpen. Hè.
1: Voilà. Maar vooral requests, hè. Ja. Dat we nog wat liedjes hebben om te draaien.
0: Ja, dat is wel leuk. We zijn er tot 9 uur vanavond. We gaan dus 3 uur knallen. Let's go.
1: Hoppa. Dus nu zeker titel en artiest, hè, vrienden. De Gebroeders Co. Waterscooter is een optie.
0: Nee, maar...
1: Of een ander lied.
0: Een ander lied, alsjeblieft.
1: Oké. Okay.

0: maandag beginnen we met een fris hoofd aan, aan een nieuwe examen- of blokweek. We moeten daar niet flauw over doen. Studeren is moeilijk en zwaar, dus daarom een op maat gemaakte blokradioweek voor jou. Ja, ik sta hier heel vervelend, hè? Jij ziet mij niet.
1: Ja, ik zie, er zit een soort van obstakel tussen ons in de vorm van de camera's van de M&M-app en VRT Max.
0: Ah, is dit beter?
1: Veel beter. Ja. Ah, hey collega.
0: Dag Robin.
1: Het wordt inderdaad een pittige week. Dat zien we ook in de berichten in de app. Mensen hebben steun nodig, want sommigen die staan voor een eerste keer. Dag Jana.
2: Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hallo. Jana, het is voor jou de eerste keer voor iets zeer speciaal in de examenperiode. Vertel eens.
2: Ik heb mijn allereerste mondeling examen. Morgen.
0: Oh my god, oké. Okay. Hoe goed kan jij je uit situaties lullen, Jana? Want dat is eigenlijk heel belangrijk.
1: Lullen.
2: Dat weet ik niet.
1: We kunnen dat eens testen.
2: Ik ga het gewoon
1: eens
2: testen.
0: Ja. Stress.
2: Ja, heerlijk.
1: Zeg, Jana, welk vak heb je? Dan doen we gewoon nu even het mondeling, hè.
2: Het is morgen mijn mondelijke examen over communicatievaardigheden.
1: Communicatievaardigheden. Dat is toch helemaal goed. Kom. Oké, voilà. Jana, je staat aan de deur. Klop, klop, klop. De deur gaat open en oh, daar is juffrouw Julie.
0: Dag Jana. Dag mevrouw De Jonge. Ja, dat is geen goed begin.
1: Je moet daar niet mee beginnen lachen, hè.
0: Retake.
1: Ja, kom. Even. Opnieuw, ja, dus de deur gaat open. Hè. Klop, klop, klop, klop, klop. Daar is mevrouw Van den Steen, Julie.
0: De volgende is dat mevrouw De Jonge. Goedemorgen.
3: Hallo.
0: Mevrouw De Jonge, gaat u zitten. Goed, mevrouw.
1: Ze gaan zitten nu, ja.
0: Ja. Ik weet natuurlijk niet waarover de cursus gaat. Mijn assistent, meneer Keijaert, gaat u nu de week vragen.
1: Zeker, mevrouw Van den Steen. Zeker, ben blij dat u het vraagt. Ja, mevrouw De Jonge, communicatievaardigheden. Dan zou ik graag van u 3 manieren weten om iemand te begroeten op de straat. 3 manieren om iemand te begroeten, Jana. Want begroeten is communicatie. Hoe zou u dat doen? Spuwen in zijn gezicht? Ja, dat kan. Dat is optie 1. Ja, goed. Optie 2?
3: Nee, begroeten.
1: Begroeten?
3: Begroeten.
0: Hoe begroet u een vreemd persoon?
1: Wat zou je dan zeggen?
0: Hallo, denk ik. Nee, Jana?
1: Ja, dan pronk.
3: Hallo.
1: Ja, zeer goed. Zeer goed, mevrouw De Jonge. Zeer goed.
0: Hoe zou u het gesprek afsluiten, mevrouw De Jonge? Ook belangrijk in communicatie.
1: Dag op morgen, dag op stevig. Ja. Jana, wat zeg je op het einde van een gesprek?
3: Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Oh!
0: Ook nog een belangrijke vraag, wat ga je aandoen?
3: Deftige kleren.
0: Dat is een goed antwoord. Geen jeans, nooit een jeansbroek aandoen op een mondeling. Nope.
1: En merci om deze aan te vragen, hè.
3: Oh ja.
0: Hallo.
1: Geweldig. Jana, salut.
0: Tot de volgende keer.
3: Ja. Tot de volgende keer.
1: Ja, goed gedaan.
0: Super. Dankjewel, mevrouw De Jonge. U bent

0: Straks iets over de teens en de beste muziek van toen.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
1: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.

0: The Legend, Bruno Mars, Risk It All. Binnenkort is Van Dadde.
1: M&M 10's Top 500.
2: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
0: Jawel, beste vrienden, de M&M 10's Top 500. Het is zeer belangrijk dat je daar nu al op gaat stemmen via VRT Max. Dus eigenlijk de allerbeste liedjes uit de 10's, die kan jij daar instemmen. En dan vanaf volgende week hoor je die hitlijst hier op M&M. Voilà, dat is ook heel tof voor tijdens blokken, eigenlijk.
3: Dat is wel waar, kan je mooi meezingen. Of niet mooi meezingen.
0: Ja, lelijk meezingen kan ook. Wat zou jij erin willen gaan stemmen via VRT Max, VRT Max?
3: Super moeilijk, want ik was aan het kijken hier in de lijst op het internet. Mm-hmm. Deze vind ik eigenlijk ook wel goed. Jason Derulo met Riding Solo. Is ook wel goed.
0: Ah, kan je even zingen?
3: Nee, eigenlijk niet. Ah, gaat dat weer al?
0: I'm riding solo.
3: I'm riding solo.
0: Solo.
3: Jason.
0: Derulo. Oh, ja.
3: Dat is ook wel goed.
0: Dat is een van de 10's.
3: Ja. Wacht, er was nog een. Sterrenstof van de jeugd van tegenwoordig vind ik ook heel leuk.
0: Kaleidoscope is oost. Heel leuk. En dan had je...
3: Sorry.
0: Ja, en dan had je nog één die ik dus op mijn computer heb geladen.
3: Ja, deze vind ik echt ook heel goed. Je moet je ogen even dicht doen als, kan, als je niet in een auto zit. En dan zo denken aan van die typische tienerfilms van toen. Zo herken ik hem.
0: In de regen, kussen met elkaar.
3: Ja.
0: Oké. Okay.

0: Die staat...
1: Jawel. Dat we bleef maar doorgaan.
0: Ja, die staat bij mij echt in een playlist op Spotify.
1: This Ain't a Love Song van Scouting for Girls.
0: Ja, goed nummer.
1: Prachtig. Kijk, inspiratie genoeg, maar doe vooral je eigen ding en stem op VRT Max. Wake up in the morning, voor Kesha. Like

0: via VRT Max voor de M&M Teams Top 500 vanaf volgende week. Nu stemmen dus. Ja.
1: Ik ga niet toegeven. We hebben gezegd dat jij het ging doen.
0: Dat is niet waar. Mirjam, ben je daar?
2: Natuurlijk.
0: We waren bezig over wie mag er naar het verkeer gaan. Wie mag het zeggen? We hebben bladsteenschaar gedaan.
1: En ik heb gewonnen.
0: Dus jij mag gaan.
1: Nee, dus jij moet gaan.
0: Wat is dat nu precies? Of het is niet leuk om naar Mirjam te gaan?
1: Jij hebt gezegd, Mirjam en ik, wij kennen elkaar al veel langer dan dat jij.
2: We go way, we go way back, Julie.
1: Oké, Mirjam, je moet kiezen op 3. 1.
0: Oh nee, die kiezen. De verkeer. Het is zo druk op de weg, Mirjam.
2: Het begint te beter. We hebben nog één lange file, die staat naar Knokke op de E34. 1 uur bijna nog tussen Vraassenen en Sint-Gillis, komt daardoor een ongeval. Antwerpse ring richting Nederland nog 3 kwartier. Naar Gent is dat 20 minuutjes. Naar Antwerpen ook nergens meer dan 10 minuten vertragen. En dan rond Brussel, buitenring een 30 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grootbijgaarde. Ook op de binnenring nog een 30 minuten tussen Ruisbroek en Tervuren. En andere vertragingen zijn kleiner.
0: Dankjewel, Mirjam.
2: Graag gedaan.
0: Voilà.
1: Van mij meer.
0: Mooi, jongen.

0: Het is het moment. Het is etenstijd. Jawel, extreem belangrijk dat je goed eet tijdens het blokken. Food for the brain noemen ze dat. Mensen die Engels spreken, eten voor je brein. Maar wat ga jij eten?
1: Dat willen wij weten. En we vragen jou om de eerste lettergreep van je avondeten te roepen. Of gewoon te zeggen. En dan gaan wij dat aanvullen met de rest van het gerecht. Dat is een beetje een guessing game.
0: Inderdaad. La...
1: Zang je!
0: Yeah, still got it. Still going strong.
1: Misschien moeten we even een voorbeeldje van vorige week laten horen.
0: Ja, een best een moeilijke wel, maar goed.
2: Sla.
1: Sla.
0: Sla. Sla. Sla. Gewoon sla met kip?
2: Sorry. Nee, slaatje garnaal met tomaat.
0: Ja, dat was de moeilijke. Slaatje garnaal met tomaat. Dus, als jij al weet wat je gaat eten vanavond, hè, hou nu al je telefoon dicht bij je in de buurt en tik nu al het nummer in. Want het is met bellen naar onze lijnen hier. 078-78-1010. Hou dat al in de aanslag. En bel zo meteen. En dan vullen wij met graagte jouw avondeten aan.
3: Price & Tiller komt naar België.
4: Op zaterdag 28 november staat de Amerikaanse hitmaker live in Fort Nationaal. So give me all of you in
3: exchange for me. Price & Tiller met special guest Majid Jordan.
4: Tickets via livenation.be.
3: Samen met M&M.
5: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
6: Honda, the power of dreams.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: promo koken.
1: Goh, maar wat?
7: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
1: Voilà, dat is dan afgeboxt.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: mensen van Halle, gist van ballen.
1: Het is net getrouwd, hè?
2: Wie?
1: Ons Dua.
2: Oh, proficiat. Ik zag het in zo'n mooie witte designerjurk.
1: Ja. Wie weet heeft ze dat ook wel gezegd tegen haar nieuwe man op de huwelijksnacht.
2: Let's get physical.
1: Baby, let's get physical.
2: Of...
0: Hallo mensen van Halle, kist mijn ballen.
2: Misschien dat.
1: Ik het ook.
2: Who knows?
1: Ja.
2: Dat weet je niet, hè, wat er in de slaapkamer zich afspeelt.
1: Dat willen wij ook niet weten, voor alle duidelijkheid.
2: Klopt. Maar wat we wel willen weten...
1: Dat is wat je gaat eten.
2: Jazeker. Amai, het zal mij rijmen.
1: Oef. Ja, dat is toch mooi? Dat is de relatie hier is aan het evolueren.
2: Dat is de blok. Ja.
1: Wat?
2: Ga jij niet met, met de mensen?
1: Ja.
2: Ah. Ja, dus eigenlijk... Hè.
1: De lijnen moeten nog geopend worden.
2: Ja, belangrijk.
1: Dat is wat je bedoelt. Want we zijn dus benieuwd naar wat je gaat eten. Dat is belangrijk tijdens het blok wat je eet. Je mag dus bellen.
2: Ja.
1: De lijnen gaan nu open.
2: Voilà.
1: Je belt naar 0787810100 078-78-1010. En dan mag je de eerste lettergreep van je avondeten roepen. En dan vullen wij aan met de rest. Dat is een plezant spelletje dat je gewoon kan meespelen thuis.
2: Zeker. 078-78-1010. Iedereen die aan het eten is, of het nu blokkende studenten zijn, of misschien ouders die aan het koken zijn voor blokkende studenten. Het mag allemaal. Oh, ja. Verschillende bellers. We hebben hier de Thibaut. Dag Thibaut.
3: Hallo.
4: Hallo.
2: Hey, Thibaut, eerste lettergreep, meer hebben we niet nodig.
3: Bar.
2: Ba?
3: Bar.
2: Ba- oh, sorry. Bar.
1: Bar.
2: Bar. Huh? Bar- Barracuda. Soort... BQ. Nee. BQ.
3: Bab.
2: BQ. Ik dacht dat je moest niezen. Maar goed.
1: Gezondheid.
2: Barbecue. Als blok eten, Thibaut. Nee.
3: Ja, de resten van gisteren.
2: Ah, de resten van de barbecue. Schitterend.
1: Lekker.
2: Wat is het eerste examen dat eraan komt?
3: SWT en economie.
2: Perfect, hè. Geniet ervan. Allee, of sterkte ermee, ik zal het zo zeggen.
1: Hij heeft alles onder controle, ik hoor dat zo.
2: Rustige, chillen, chillen, meneer.
1: Dat is Thibaut.
2: Op lijn 1, hallo met wie?
5: Hallo, met Helene.
2: Dag, Helene.
1: Helene.
2: Ja, hiddes, hiddes.
1: Maar stop met dat ding al zo.
2: Ah, sla ons. Allee, of doe maar. Doe maar.
5: Wok.
2: Wok.
1: Pan.
2: Wok.
5: Nee.
2: Is wok? Wok.
5: Wor.
2: Ah, wor.
1: Wormen.
2: Wortelsoep. Is het juist?
5: Nee, nee.
1: Ah, wortelpuree.
2: Wortelpuree.
5: Dit is vlees.
2: Ah. Wor. Worst. Ten broodje.
5: Nee, worstjes.
2: Worstjes, worstjes.
1: De juiste reactie bij het woord worstjes. Check, Helene.
2: Ben je aan het blokken, Helene?
5: Nee, ik sta aan de andere kant.
2: Oh, een leerkracht.
5: Ja.
2: Oh my god, een leerkracht.
1: Ja, maar jij klinkt helemaal niet leerkrachtiger.
5: Ah, dan ben ik blij.
2: En wat, voilà, wat geef je van vak? Oh, eerste lettergreep. Doe
1: ja,
2: maar.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
5: W.
2: Wiskunde.
1: Oh, jongen.
5: Ja, klopt.
2: Yes.
1: Oh nee, wiskunde, piskunde.
2: Oh, waarom?
1: Maar, sorry, iedereen...
2: Maar wat is dat nu?
1: Maar ben je een leuke leerkracht, Helene? Een leuke leerkracht?
5: Ik hoop het. Dat wil ik zijn.
2: Maar, ja. Helene, wat doet dat met jou als iemand het jouw vak, jouw passie, wiskunde, piskunde noemt?
1: Dat is een trauma. Dat is een trauma. Sorry, Helene.
2: Ja, toch niet.
1: Ik kan dat
5: sorry,
1: gewoon niet.
5: Ja.
2: Misschien voor de examenmensen, want er dus, ja, je hebt klassen die examens gaan hebben. Kan jij hier live bij ons een examenvraag prijsgeven?
1: Ja, doe dat.
2: Voor de paar die nu luisteren.
1: En uw populariteit.
5: Nee, dat mag ik echt niet doen.
2: Mo.
5: Ik ben nog niet vast benoemd. Dus,
2: ah, dus ze kunnen nu nog buiten shotten. Ja. En zo,
5: ja, we kunnen.
2: Iets van lees zeker dat hoofdstuk zeer goed.
1: Mm.
5: Hoofdstuk 10 stelsels.
1: 10 stelsels?
2: Hunk?
5: Hoofdstuk 10, stelsels.
1: Aha.
2: Stelsels. En welk deel van de stelsels is echt belangrijk?
5: Alles, alles.
2: Ja, maar...
5: Je moet het geheel snappen.
2: Ja, stelsels.
1: Nooit gedaan.
2: Is dat met X- en Y-assen?
5: Ja.
2: Yes.
1: Och, jij weet dat.
2: Ja, wiskunde, piskunde. Nee, ik deed dat wel graag. X- en Y-assen. Oh, voilà. En welke is de belangrijkste as van de twee voor de leerlingen?
5: Zonder de ene is er geen andere, zeg
2: dat is mooi.
5: Ik altijd.
1: Ah, dat is een beetje zoals blokradio, Helene.
2: Dat
1: zonder
2: is
1: de ene, ik, is er geen andere. Jij.
2: Ik?
1: Ja.
2: Ah. You.

0: Avril Lavigne en What the Hell. Ik denk ook uit de teens. Heel goed nummer al. Maakt niet uit. 2011. Yay, het is weer tijd voor Rate the Song. Jij mag je mening geven, lieve luisteraar, hier op de radio over een gloednieuw lied. Vandaag gaat het over Turbo van Evertrop. En omdat het kan, Sound System. De song. Wat je gaat horen, is een soort van mengeling tussen jumpstyle en een opgedreven scooter. En je voelt je dan ook wel een beetje zo, denk ik.
1: Right.
0: Nu, Swat, ik ga jou niets in de mond leggen. Jij mag gewoon jouw punten voor Turbo doorsturen, omdat het kan, Sound System. Wat je gaat horen, is een soort van mengeling tussen jumpstyle en een opgedreven scooter. En je voelt je dan ook wel een beetje zo, denk ik.
1: Right.
0: Nu, Swat, ik ga...

0: dan komen voor te kijken.
1: Amai. M&M. Rate the song. Ja, die turbo van Average Rob. En omdat het kan, dat is onze rate the song van het moment. En hij krijgt maar echt heel veel positieve reactie in de app van M&M. Davy die zegt, jepla, 10 op 10. Eindelijk is Jumpstyle op de M&M. Ik weet niet of dat zo klinkt. Ah nee, is het Roeselare. Jepla, 10 op 10. Eindelijk is Jumpstyle op de M&M. Evelien, ook een dikke vette 10. Jepla, gaan. Een smile tot achter onze oren. En zere voeten van het hakken. Debbie zegt 10 op 10 van de kleine Louis. Federa zegt 10 op 10 zalig lied. Yeah, stampen zegt Stefanie. 10 op 10. Ingrid, 10 op 10. Topnummer. Jelle, nog steeds voor mij een 10 op 10. Amai, maar mensen strooien ermee. Stefanie zegt dan weer drop it in de bin. Vooral de lyrics. Een 0 op 10 voor mij. En Elisa, ook een 10. Maar jongens, een dikke 11 zegt de Nico. Zalige bommen, zegt Sandy Verelst. Het blijft maar gaan. Ja, hoge score wel hoor. Een totaal van 9 op 10 voor de turbo van Average Rob. En omdat het kan, dat wil zeggen dat je morgen nog eens hoort in de M&M Ochtendshow.

0: moeten het nog hebben over jouw zangcarrière. Die is gelanceerd, hè?
1: Ik hoop het.
0: Ben je iets aan het eten?
1: Ja.
0: Was ben je aan het eten?
1: Mag ik dat zeggen op de radio?
0: Ja.
2: Het is woensdagmiddag.
0: Snel.
2: KitKat. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
3: Carlo.
4: Carlo.
2: Carlo.
3: Carlo. Carlo.
2: Herbeleef je jeugd op VRT Max. En kijk naar Wacht eens even en alle programma's van toen.
5: VRT Max. Maak elk moment de max.
6: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
7: Selection. Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
8: Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knallieprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
9: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
10: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
11: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
9: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
10: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
9: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
12: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online. Met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
13: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
14: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
13: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg, dat beseft jij toch?
14: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
13: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
15: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
14: Collega's, hè?
16: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
0: Een zeer goede avond, het is 7 uur.
5: VRT Nieuws.
0: Hier is Nicky van Driessen.
17: Het parket onderzoekt een vechtpartij tussen jongeren op een lijnbus. Die vond plaats op een bus tussen Kontich en Aartselaar. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe een tiener hard wordt geslagen en geschopt door een andere jongen. Het slachtoffer kon vluchten toen de bus stopte aan een halte in Aartselaar. Hij deed nadien aangifte bij de politie. De lijn krijgt intussen ook een klacht binnen. Er waren op het einde dan toch nog relletjes op de protestmars in Brussel. Aan het Centraal Station gooiden betogers met allerlei voorwerpen naar de politie, zoals stenen, eieren, vuurwerk en verkeersborden. De politie heeft dan een waterkanon ingezet. Er kwamen vanmiddag zo'n 2500 mensen samen om te betogen alweer tegen de hervormingen in het Franstalige onderwijs, maar ook tegen de aanpak van de politie bij de protesten van vorige week. Het comité P dat de politie moet controleren heeft daarover intussen ook al 13 klachten binnengekregen. In Lichtenbusch, op de grens met Duitsland, hebben de politie en de douane samen met collega's uit Duitsland en Nederland een hele grote controleactie gehouden. Vooral op verkeersovertredingen en grensoverschrijdende criminaliteit, zegt de politie.
18: Dat zijn dan woninginbraken, maar bijvoorbeeld ook mensensmokkel of mensenhandel, drugsmokkel ook. En criminelen die maken eigenlijk gebruik van die landsgrenzen om de politie voor te zijn, zodat we minder makkelijk informatie kunnen uitwisselen. En het is echt door die gezamenlijke controles te doen aan beide kanten van de grenzen, dat we 1 aan preventie willen doen en 2 ook echt laten zien dat we heel snel en heel kort op de bal kunnen spelen.
17: Het bekende chocoladedrankje Sesimel verdwijnt na 77 jaar uit de Belgische winkels. De producent verandert de naam naar Chocomel. In de meeste andere landen wordt het drankje al jarenlang onder die naam verkocht, alleen in ons land niet. Aan het product zelf verandert er niets. en een scheidsrechter uit Somalië die geselecteerd was voor het WK voetbal mag de Verenigde Staten niet binnen, 4 dagen voor de start van het toernooi. Hij had geen visum, wel een diplomatiek paspoort van zijn ambassade en dat volstond niet voor de VS die hem onmiddellijk terugstuurde. De man werd vorig jaar nog verkozen tot de beste Afrikaanse scheidsrechter. Het is niet duidelijk op dit moment of hij toch nog zal kunnen fluiten daar op het WK. Vanavond is er nog kans op buien. Later vannacht wordt het droger weer. Morgen begint met opklaringen. 'S Middags wordt het bewolkter. Tegen de avond alweer plaatselijk een bui. 18 graden morgen met ook een vrij krachtige wind overdag.
3: M&M. Je luistert naar Blokradio.
19: Dat is radio om op te blokken. Julie
0: en welkom aan elke student, elke niet-student. Zometeen de lancering van de zangcarrière van Julie van den Steen.

0: Olivia Dane. Hallo, een zeer goeie avond. Het is 7:05. Het is ook vooral 8 juni. We zitten dus eigenlijk midden in de examen- en in de blokperiode. Dus nog even doorbijten. En dan komt die zomervakantie er meteen aan.
1: Hopelijk ook een zorgeloze zomervakantie. Daar hopen we toch allemaal op. Het wordt wel echt heel leuk nu. Plezant bezoek straks van de beste comedian van ons land. Award-winning ook wel. Brecht Eding, die komt langs. Voor jouw plezier en vertier. En gaat ook, indien je dat nodig hebt, de rotste vakken die je kent roosten als een soort afreageertherapie. Maar dat is voor straks.
0: Ja, want waar nu natuurlijk iedereen op zit te wachten is het debuut van Julie van den Steen als zangeres. Dat gaat gebeuren, hè.
1: Maar mag ik dat even kaderen? Want ik heb niet echt gezongen.
0: Ja.
1: Nee. Wacht, ik mag mijn eigen toch verdedigen?
0: Tuurlijk, maar verdedigen. Ik vind dat ik moet omarmen, maar ja, zeg maar.
1: Nee, ik heb niet echt gezongen, want je hebt dan Camille Dont, die echt prachtig zingt daarop. En ik dacht, wie ben ik? Waar sta ik voor? En ik heb het anders aangepakt.
0: Dat snap ik. Het gaat over een banger van een lied dat wij aan het maken zijn. Speciaal voor Blokradio, een soort van teamsong. Misschien kunnen we nog eens die laten horen die we nu hebben met onze gasten tot nu toe.
1: Nog niet mijn stukje.
0: Nee, dat is voor straks, hè.
1: Want elke keer als je mijn stukje gaat horen, dan ontvang ik toch geld op mijn bankrekening.
0: Ja, zo
1: werkt een zangcarrière, toch?
0: Zo werkt dat, exact. Ja. Dus deze is nu weer geld voor Camille en Berre. En voor Kiki, die zit er ook in.

0: Kiki was wel zeer aanwezig, hè? Amai.
1: Ja, die zat wel in het laag.
0: Zo typisch Kiki.
1: In het laag van...
0: Zo dominant.
1: Ja, maar wacht, over dominant gesproken, totdat je zo meteen de toevoeging van Julie van den Steen hoort op dit lied. Oh, la, la, la.
0: En jij bent nu net dominant genoemd?
1: Ja. Daar stak ik 100% achter.
0: Oké. Okay.

0: Milk Inc. Madison. Gaan we het toch even onderbreken. Want er is een spookrijder gesignaleerd. Rij je op de N44 in de richting van Aalter, dan kan je in de ruime omgeving van Knesselaren een spookrijder tegenkomen. Dus hou daar uiterst rechts en haal niet in. Dus dat is op de N44 in de richting van Aalter. Uiterst rechts houden en niet inhalen. Voilà. Mag ik nu voor 20 seconden die Milk Inc. nog eens spelen?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee?
1: Nee, zeker niet.
0: Ah, echt niet?
1: Zeker niet.

0: moment is daar. Je hebt lang getwijfeld om er iets mee te doen met het talent.
1: Dat is niet waar.
0: Ah, nee?
1: Nee, je bent me nu al woorden in de mond aan het leggen. Dat is niet waar.
0: Heb je lang getwijfeld om iets te doen met het talent?
1: Ja, echt super lang.
0: Zie je dit? Dat bedoel ik toch? Ja, het gaat gebeuren. Een zangdebuut.
1: Dat is geen zangdebuut.
0: Ah, dat is al interessant. Vertel. Hoezo geen zangdebuut?
1: Dus, ik kwam aan op de redactie hier van M&M. Mm-hmm. En ik was vergeten dat jij mij verplicht had om mee te doen met dat nummer dat jij gemaakt had over Blokradio.
0: Met topartiesten Berre, Camille, Kiki, ja. Kevier, die er allemaal op meezingen.
1: Maar ik dacht dat dat zoals bij alle samenwerkingen is, dat dat dan zo in een hele idyllische studio met mooie lichtjes mm-hmm. en zo.
0: Was toch ook?
1: Heal the World en zo, die ja. setting, dacht ik.
0: Klopt.
1: Dat was niet. Wow. En... toen dacht ik, oké, Camille kan supergoed zingen, Berre ook, Kiki heel dominant, maar ook.
0: Dat is mooi gezegd.
1: Maar wat is mijn sound, dacht ik, want ik wil niet zomaar copycatten.
0: Slim.
1: En toen kwam het gewoon. Dat is zo mijn creativiteit, dan komt het gewoon, ik laat het dan vloeien.
0: Oké, okay, liefste
1: ik heb het laten daar. Vloeien.
0: Ja, ze heeft het laten vloeien. Hier is het dus, hè, de toevoeging van Julie VDS op de Blokradio.
1: Julie Stone, alsjeblieft. Dat is mijn juist.
0: Julie Stone?
1: Ja.
0: Julie Stone in de Blokradio Teamsong.

0: Ja,
1: ah.
0: Okay.
1: Ik wou nog een ah. Ik vind het belangrijk dat er nog een ah. Ah, yeah.
0: Oké, okay, dus... Ah. We gaan dit sowieso nog eens moeten beluisteren, hè, binnen enkele seconden om het volledig te snappen. Je bent een beetje in, ja, ja, in de hip-hop. Ja, dit kun je niet zomaar laten passeren. Yeah. Want dus je bent voor de hip-hop gegaan.
1: Ik dacht, doe het onverwachte. Snap je? Want je verwacht dat niet. Als
0: nee, je want je zit er ook al van in het begin mee, hè. De
1: ah, ja.
0: Oh!
1: Ah, dat was... Ja, ik, ja als
0: top, hè?
1: Vraag gesteld wordt, ga ik altijd 100% ervoor. Hè?
0: Dat is, we luisteren nog eens. Hier komt ze. Oh.

0: Ik vind dat je het lied echt helemaal hebt weggetrokken van waar het zat en naar een nieuwe wereld hebt gebracht.
1: Ik vond het een beetje een saai genre.
0: Ja?
1: Ik dacht, let's mix it up.
0: Ja, ja, een beetje meer beat in en zo.
1: Ja.
0: Oké. Ik heb nog iets bedacht tijdens de recording sessies met jou en met Bern en zo. Dat ik dacht, ja, eigenlijk hebben we nog niemand die meedoet op de track die echt aan het blokken is.
1: Ja, dat is waar.
0: Dus dat zou heel leuk zijn om nu iemand die op dit moment aan het luisteren is, ook mee in die hip-hop. Dat mag, je mag het hip-hop doen.
1: Of hoe jij het wil, hè. Je moet gewoon even voor de microfoon gaan staan.
0: Ja.
1: En dan laten vloeien.
0: Laat het vloeien.
1: Ja, ja, dat is heel belangrijk.
0: Voilà. Ja. Dus eigenlijk, de microfoon in deze is gewoon je telefoon. Dus wij gaan jou straks opbellen als je dat ziet zitten, liefste luisteraar. En dan mag jij gewoon die Oh Blok Radio even zingen.
1: Vraagje.
0: Zeg maar.
1: Zat jij er al op?
0: Ja, heel erg van achter.
1: Ah, bij Kiki.
0: Bij Kiki van achter. Ik zit daar zo'n beetje. Dus als jij dat graag wilt, even meezingen met ons in de hit van het jaar. Een featuring met Berre en Camille en Julie. Julie Stone. Dan stuur je nu Ik wil zingen.
1: Voilà, dat is duidelijk.
0: Dat is toch superduidelijk?
1: Dat is goed.
0: In de M&M-app. Ik wil zingen. En dan live featuring op de radio.
2: M&M stuurt jou naar Werchter Boutique. Hoor jij dit weekend Pitbull, Katy Perry of Pommelien Thijs?
3: Ik moet gaan.
4: Mag ik jullie horen?
2: Stuur dan Ik wil naar Werchter Boutique in de M&M-app.
5: En maak kans op een duo-ticket.
2: Vanaf vrijdag op M&M
5: en op VRT Max.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
9: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
10: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
11: In Moskou!
12: Nee, u moet koop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
11: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
9: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
10: Och, jongens. Dat is wel een meld, hè.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
11: Immoscoopman.
15: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
16: Kidnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kidnetvoorouders.be.

0: Niet hoe ik zonder moet. Dat was Pommelien Thijs. En ik wil nog even iets zeggen. Als je Pommelien Thijs dit weekend op je radio hoort, hè, dan moet je sturen ik wil naar Werchter Boutique in de app van M&M. Want dan kan je zomaar even tickets winnen voor Pommelien Thijs die naar daar komt. Maar dat is niet alleen met Pommelien Thijs. Ook als je liedje van Pitbull, Ruff of van Katy Perry hoort, mag je sturen ik wil naar Werchter Boutique. Voilà, hè.
1: En wat als je nu stuurt ik wil naar Gran Canaria?
0: Ja, maar dan moet je toch eerst een liedje van Gran Canaria horen.
1: Ah, zo werkt het, oké. Okay.
0: Dus dat, en de enige liedjes die je hier hoort zijn liedjes van featuring Julia Stone, hè. Zoals deze. Oh.

0: Ah,
1: ah, daar is hem.
0: Je kan meezingen met dit fantastisch lied. We missen alleen nog voor de realness een echte student die even door de telefoon zou willen meezingen. En we hebben de echte student gevonden. Dag Linus.
2: Goeiedag.
0: Oeh, amai, het is heel formeel. Linus, ben je student?
2: Ik ben te formeel, sorry. Goedenavond.
0: Nee.
1: Dat is te formeel. Goedenavond dan.
0: Nooit sorry, zeg je Linus. Nee, maar jij bent student, hè, toch?
2: Ik ben student, ja. Ik studeer voor leerkracht middelbaar onderwijs.
0: Ah, je hebt er een goede stem voor. Ik hoor het al. Wat is uw haarkleur? Dat wil ik ook nog even weten.
2: Mijn haarkleur is bruin.
0: Ik wist het.
2: Bruin krullend haar.
0: Krullend, ik wist het.
1: Mijn dochter ook. Ja, maar ja, dat is mijn associatie. Kan je zingen, meester Linus?
0: Ja.
2: Ik kan oké zingen, ja.
0: Oh, vind ik al
2: zot. Ik heb het deuntje al vaak genoeg gehoord om het te kennen.
1: Ah, dat is goed.
0: Onderliggend een steekje. maar ga je zingen of ga je ook spoken word doen zoals ik heb gedaan?
2: Ik zal wel meezingen.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dat is een goed idee. Er is maar ruimte voor één spoken wordenaar ook, denk ik, in dat lied.
0: Sorry, headliner.
1: Oh, oké. Okay. Ben je klaar, Lini? Linus, meneer Linus, meester Linus.
0: Lini.
2: Ja, meneer Hogewij zal het voor jou zijn, natuurlijk.
1: Ah, Hogewij?
2: Hogewij is mijn achternaam.
0: Hogewij?
1: Nee, Hogewij. Nee. Zoals in, je hebt lage wijen.
0: Nee.
1: Waar dat dan eerder grazende dieren staan. En hoge.
0: Je gaat hooggewij zeggen, dat weet je ook.
1: Allee, geeft hij nu eens wat...
2: Linus mag voor jou.
1: Linus mag. Okay.
0: Lini.
1: Direct, geef een vinger, we pakken een arm. Oké, Linus, ik geef jou het lied en jij doet gewoon mee, hè. Ça va?
2: Absoluut.
1: Ga maar een beetje vertraging zijn, maar dat zetten we wel recht in post. Dat is muziektaal. Hier gaan we.
2: Oh, Blok Radio. Oh, Blok Radio, lukt het blokken bij jou niet? Kom bij Robin en Julie, dan lukt het sterren sowieso met Blok Radio.
1: Yo. Je liep zelfs voor op het lied. Dank je wel, Linus. Mooi gedaan.
0: Dat is Lini.
2: Dankjewel.
1: Mooi gedaan, maar Linus, ja, ik zie hier nu plots toch dat er hier gewoon nog iemand wil meezingen. Hallo, dag Emmy.
3: Hallo.
1: Hey, prachtige sopraan. Dat hebben we nodig. Wat ben je aan het studeren?
3: Ik was geschiedenis aan het studeren, maar ik heb nu even pauze, want
1: dan
3: bellen met jullie.
1: Dat is waar. Ja, dat is wat er nu aan het gebeuren is. Hè. Zie je het zitten om mee te zingen, Emmy?
3: Ja hoor, maar ik heb een vraag.
1: Ja, zeg maar.
0: Nee, dat mag niet.
1: Wil je spoken word doen? Dat gaat niet. Sorry, er is maar plaats voor één spoken wordenaar.
0: Dat is niet waar. Wil je dat doen?
1: Sorry, Emmy, zeg maar je vraag. Nee, dat gaat niet. Sorry. Nee, sorry. Het was sorry. Spijt me.
0: Nee, zeg maar, Emmy.
3: Mike?
1: Ja.
3: Wat komt er na op Blok Radio? Of dat ik het niet zo verstaan?
1: Ah, de tweede keer. Ja, dat is nogal veel tekst. Maar anders doe gewoon die Blok Radio. Daarna is de tekst, ja. Lukt bij jou het blokken niet? Kom bij Robin en Julie.
0: Dan lukt het blok...
1: Dan lukt studeren. Ah, ja. Sowieso. Met Blok Radio. Ja. Goed, Emmy?
3: Oh, ja.
1: Oh. Gewoon doen?
3: Gaat die misschien overlaan. Ja.
1: Ja, doe maar, Emmy. Het komt goed. Alright. We zijn er direct, hè? Klaar?
3: Ja.
1: Ik zei klaar?
3: Ja.
1: Yes.

0: Ah ja, dat ging er niet toe. Ja.
1: Met de hoed.
0: Yo. Hey, dat was wel heel goed gezongen in het begin, hoor, Emmy.
2: Ja.
0: Heel goed. Sorry, maar ik zat een beetje door uw tweede vers. Dus inderdaad, lukt bij jou het blokken niet. Kom bij Robin en Julie. Zullen we nog een keer kort opnieuw? Ja, waarom niet? Hè? Het is goed. We zijn vertrokken. Doe maar, Emmy.

0: kom met.
1: Ben je er heel van?
2: Hé, hey, prima. We gaan er iets van maken, Emmy. Merci, hè.
1: Tadaan.
2: En succes met je examens.
1: Dankjewel.

0: Hey. Op de binnenring rond Brussel, kwartier file rijden tussen Wezenbeek en Oudergem door een ongeval op de aansluiting met de E411.
1: Alweer een schoon bezoek in onze blokradio-studio. Brechtje en Louis de Hond, ik dien op bezoek. Jee, welkom.
2: Yay.
0: Welkom. Dag Louis.
3: Hallo.
1: Dat was Louis. Louis, zo schattig.
0: Alles goed bij jou, Brechtje?
2: Ja, zeker. Ja. Ik kom net terug van Primavera, het festival.
0: Oh.
2: Ja, daar ben ik geweest.
1: Hoe was het?
2: Het was heel goed. Olivia Rodrigo is op het laatste moment nog afgekomen. Dat was een surprise act.
1: Ma.
2: Dus, en daar heb ik een beetje mijn stem verloren. Maar het is bijna terug. Het is bijna terug.
1: Was dat het beste dan ook dat je gezien hebt?
2: Ja, daar heb ik wel het hardste mee meegezongen. Dus ja, misschien wel het beste.
0: Heel goed. En is het ook druk werkgewijs of ben je vooral naar festivals aan het gaan?
2: Ben vooral naar festivals. Nee, ook nog wel een beetje aan het optreden natuurlijk. Maar vorige week niet. Maar deze week wel weer heel veel optredens. En volgende week ook weer.
0: Geestig. Dus,
2: kun je allemaal op mijn website vinden.
1: Is dat brechtjeiding.be?
2: Be, denk ik, ja. Of .com. Een van de twee.
1: We controleren.
2: Moet je even kijken.
1: De assistent is dat al aan het doen. Ja. Ondertussen kunnen we praten over hoe jij als student was, Brechtje. Want we zijn hier nu radio aan het maken voor de student die aan het afzien is. Deed jij dat? Want jij lijkt me zo een stressvrij persoon.
2: Ja, ik liet het heel erg tot het einde wel, altijd. Ja. Ik stelde heel erg uit. Dat was zelfs zo erg dat... Allez, ik heb het over het middelbaar dan. Dat ik ooit bij geschiedenis alles heb ingesproken de avond ervoor in mijn dictafoon.
0: Okay.
2: En dan moest ik een uur naar school fietsen. En dan leerde ik dat gewoon tijdens het fietsen.
0: Van hele cursus.
2: Ja, en ik heb een goed korte termijn geheugen.
0: Amai.
2: Dus dat ging dan nog wel.
0: Ah, dat zo was een manier.
2: Zo erg was ik.
0: Maar misschien dat je het gewoon ook wel geleerd hebt door het in te spreken.
2: Ik lette in de klas ook wel goed op nog. Dus dat hielp natuurlijk ook wel.
1: Louis zit onder mijn rok.
0: Oei, rustig Louis.
1: Louieke.
2: Oh. Jij, dat is zo'n versierder, hè.
1: Ben ik ook gewoon.
2: Hij kent geen grenzen.
0: Huppakee.
4: Hey.
0: Ja, ik heb ondertussen je site gevonden. Het is Brechtje met een streepje tussen.
2: Ja, ik moest een streepje, anders is het Brechtjeiding.
0: Ah ja, juist. Brechtje-eiding.be.
2: .be wel.
0: Belgisch.
2: Yes, ah, ja, Belgisch.
0: Zeker. Was je vroeger al bezig, zo toen je nog op school zat, met comedy of met humor? Of...
2: Ja, ik was wel een beetje, denk ik... Ja, dat is raar om van jezelf te zeggen. Maar ik denk wel sommige jaren dat ik de klasclown was.
0: Ah,
2: denk
0: goed.
2: Ik wel. Ja.
0: Vonden de leerkrachten dat leuk?
2: Ja, ik was wel een klasclown die de leerkrachten ook betrok.
0: Ah ja.
2: Meestal wel. Buiten die van chemie.
0: Is het waar? Daar aan Bras meegemaakt?
2: Daar moest ik heel veel buiten. Ze snapte mijn humor niet. Ze begreep dat niet.
0: Dat snap ik.
2: Dus het was een beetje te sarcastisch voor haar en ze begreep het niet. En als ze het niet begreep in grapjes, dan was het gewoon buiten. Dan moest ik naar buiten.
0: En werd gewoon buiten gezet.
2: Ja.
0: Want dat is wel leuk als je iemand in de klas hebt die wat mopjes kan maken en die betrekt de leerkracht erbij.
2: Voilà.
0: Kan een heel toffe sfeer worden.
2: Het was meestal heel tof, maar mevrouw...
0: hoe heette ze?
2: Gooiens?
0: Gooiens.
2: Gooiens, denk ik.
0: Nee,
2: ja, en dan gooide ik eens iets en dan was het weer niet goed. Bij mevrouw Gooiens.
0: In haar gezicht?
2: Nee, dat deed ik.
0: Savas jullie ondertussen?
1: Die stond hier de hele tijd op twee polen.
2: Oei, oei, oei.
1: Nee, ik vind het niet erg. We hebben gewoon even geband en nu is het oké, denk ik.
2: Oké.
1: We zitten in de volgende fase van onze vriendschap.
2: Altijd je grenzen aangeven en als het niet gaat, dan zet ik hem buiten.
1: Nee, ik heb het super graag. Ik wil dit eigenlijk altijd.
0: Leuk. Je gaat zo meteen iets heel tof doen voor de luisteraars die op dit moment aan het blokken zijn en dat een beetje tegensteekt.
2: Ja.
0: Nee. Je gaat eigenlijk de rotste vakken van onze luisteraars roasten. Een beetje met de grond gelijk maken. Een soort van therapie.
2: Mm-hmm.
0: Kan je het wel, had jij een manier om zelf zo een beetje je vakken te relativeren of om de blok to court te relativeren?
2: Wat mij heel goed hielp met relativeren was als ik samenvattingen kreeg van andere mensen. Dat was echt heel fijn. En dan kon ik het allemaal wel relativeren. Dan dacht ik van, ach, ik heb die perfecte samenvatting in blokletters van Sophie. En dan gaat het mij wel lukken. Sophie die schreef altijd hartjes op haar i'tjes ook. En dat gaf me altijd een lekker gevoel. Dat was altijd heel fijn. Om een Sophie in de klas te hebben was heel fijn.
0: Heb je iets teruggedaan voor Sophie dan?
2: Sophie mocht altijd om mijn verjaardagsfeestjes komen.
1: Wauw.
0: Geestig.
2: Voilà.
0: Ja. Geestig. Dus zometeen dat geroast, speciaal voor jou, liefste luisteraar.
5: Blokradio.
0: Dus geef gerust al door welk vak dat voor jou echt geroast mag worden door Brechtje. Welk vak dat jij echt haat op dit eigenste moment in de app van M&M.

0: Veel mensen met frustraties over vakken.
1: Ik snap het wel, dat is het leven ook een beetje. Hè?
0: Maar het kan helpen om het te laten relativeren door Brechtje Iding zo meteen in de vorm van een kleine comedy roast. Stuur jouw vak in de app van M&M.
2: We naderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land?
3: De finale week van de Campus Cup.
4: Wat een nerd ben jij, Warren.
5: Heel veel adrenaline.
6: Wat is je antwoord?
7: Poedel.
4: Zeker van Sam?
7: Ja hoor.
8: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
3: De finale week van de Campus Cup.
9: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
3: Van maandag tot donderdag.

0: Joe Corey, Bad.
1: En Brechtje, Eering in the house, samen met Louis de hond. Ik ben heel blij, hij zit nu op jouw schoot, als een klein meneertje.
2: Hij is echt een klein meneertje.
1: Heel schattig.
0: Je kan meekijken via VRT Max of M&M. Hij is ook zelf de camera's een beetje aan het opzoeken. Hij doet de indruk.
1: Het is wel fotogeniek. Ik moet ook mijn, moet mijn inhouden dat ik niet zo heel tijd mijn hondenstem zo klein beetje.
0: Ja, dat is... Dat is wel echt een schattig beestje. Die tong houdt, heeft hij dorst of zo? Die zo zijn tong zo?
2: Nee, dat is excitement.
0: Ah, dat is excitement.
2: Ja.
0: Leuk. Zijn baasje, Brechtje Eering, gaat zo meteen de meest rotte vakken met de grond gelijk maken in een roast. Ben je er klaar voor, Brechtje?
1: Ja, met de grond gelijk maken weet ik niet. Ja, het probleem is een beetje dat ik echt een heel goed mens ben, door en door en door. Mm-hmm. Dus echt zo haten of zo, dat is moeilijk.
0: Okay.
1: Maar ik ga wel echt mijn uiterste best doen om heel hard te zijn voor die vakken.
0: Onbost.
1: Ja.
0: Oké, okay, prachtig.
1: Even checken of dat Jinte er ook al klaar voor is. Dag Jinte.
3: Hallo.
1: Hey, want het is ook denk ik jouw eerste roast dat je nu gaat meemaken.
3: Wiskunde.
1: Wiskunde, oké. Okay, daar gaat het inderdaad over. Daar gaat de roast over. Kan je misschien heel kort zeggen wat de eerste emotie is die je voelt als het gaat over wiskunde?
3: Wiskunde is toch een van mijn slechtere vakken. Het is een beetje... verdriet als ik weet dat ik een wiskunde-examen heb. Een beetje moeilijkheden of zo. Vooral totaal geen zin om het te studeren of om het examen te maken.
1: Oké. Brechtje Eering, dat is genoeg inspiratie, denk ik.
4: Ja, inderdaad.
1: Doe je ding.
4: Oké. Nou, fuck you, fucking wiskunde. Met al je fucking cijfers altijd. Fucking wiskunde. Met al dat optellen en aftrekken. Ik vond dat ook verschrikkelijk, Jinte. Mijn broer die vond dat wel heel leuk altijd. En die sloot zich dan zelfs op soms 3 uur lang om in zijn kamer te optellen en af te trekken. maar ik zeg altijd, wiskunde is als een IKEA-kast in elkaar steken. Als je het kunt, dan kan het allemaal heel snel gaan. Maar ja, als je niet kunt, dan niet. Meetkunde. Wow, waar heb ik dat vandaag de dag nog voor nodig? Waarom moet ik nu eigenlijk de derde zijde van een driehoek berekenen? Ik zou nooit een driehoekig huis kopen. Jij, Jinte? Nee, ook niet, hè?
3: Nee.
4: Voor mij is wiskunde gewoon allemaal dingen die onnodig ingewikkeld zijn. En die moet je dan gaan uitrekenen alsof er geen meetlinten bestaan. En ik doe het trouwens toch gewoon met mijn armen thuis. Ik meet dat gewoon op zicht, weet je. Zo. We hebben 1 keer dan wel een stukje van de tafel moeten afzagen. Maar ik vind dat nu ook mooi, dat stukje wat er vanaf is van die tafel. Dus het kan ook anders. Ook die vraagstukken altijd. Jantje vertrekt om 12 uur in Brussel en rijdt dan 30 kilometer per uur, hoe laat komt hij dan aan in Antwerpen? Ik denk dan gewoon van... Jantje gebruikt toch gewoon Waze? Hè? En waarom rij je zo traag? Dat vraag ik me dan ook af. Ik had er nog.
0: Oh, sorry.
4: Sorry nog even. Fucking wiskunde, ik haat het. Ik ben ook nooit goed geweest in de sinus berekenen. Maar ja, die van mij zaten altijd verstopt. Ik had een vriendin in het middelbaar en zij kon ook echt geen wiskunde. Later bleek het dat ze non-binair was. Snap je?
0: Ja, ja.
4: Nulletjes en eentjes. Dat was het.
0: Yes, dat was hem, ja.
3: Amai,
0: van die sinussen. Shout-out naar de mensen die last hebben van de pollen.
4: Ja, inderdaad.
0: Goed. Jinte, wat vond jij ervan?
3: Ik vond dit een perfecte uitspraak over het vak wiskunde. Ja, ik vind dat je helemaal gelijk heeft.
0: Top. Heb jij ooit echt iets moeten afzagen omdat het niet binnengeraakte qua tafel bij jou?
4: Jawel.
3: Ik weet ook niet direct.
0: Super. Ah ja, maar dat was niet tegen u, Jent. Ja, dat is niet erg. We hebben ook nog iemand. Jana, we gaan het zo meteen doen, hè, de roast van jou. Maar welk vak is het bij jou, Jana?
5: Latijn, taal en tekst.
4: Latijn, taal en tekst.
6: De grootste hits ontdek je hier op M&M. Dit is deze week de M&M Big Hit. And I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Hey, this is Taylor Swift, and you're listening to my new song, I Knew It, I Knew You, on M&M.

0: alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
1: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
2: Gelukszakken?
1: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
2: Ah, chance.

0: Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
1: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
2: M&M Live.

0: Radio.
1: Brechtje Iering bij ons op bezoek. Ik had dit nog nooit gehoord, dit geluidje. Het is Blok Radio en dan moeten die frustraties er even uit. Dus Brechtje is hier speciaal voor jou, lieve luisteraar, om de meest gehate, rotte vakken met de grond gelijk te maken. Oké. Okay.
2: Dat is daarnet goed gelukt wel bij wiskunde,
3: ja, vond ik. Ik was wel heel hard misschien.
1: Nee.
2: Oh, mag, hè.
1: Oké, okay. Zeker. We gaan naar Jana.
2: Hallo Jana.
4: Hallo.
1: Ah, daar ben je. Goed.
2: Jana, je zei al dat Latijn was?
4: Ja, inderdaad.
2: Moeten we nog iets weten over wat vind je het verschrikkelijkste aan Latijn?
4: Dat mijn prof tegen mij zegt dat ik mijn best daarvoor moet doen.
2: Ah. Ja. De motivatie van de leerkracht.
4: Ja, en dat ik 2 uur per dag FOK moet studeren. Ik vind dat een beetje belachelijk.
2: FOK. Ah, vocabularium.
4: Ah. Ah ja, sorry, dat zijn die taal- en letterkunde dingen.
2: Dat is de slang. Goed, ik ga u in de capabele handen leggen van onze comedian Brechtje Iering. Ik zal zo'n beetje violen geven, hè.
1: Ja, Latijn. Jongen. Latijn, dat is een superleuk vak. Als je ooit bijvoorbeeld iemand tegenkomt die dat dan ook heeft gestudeerd. En dan kan je daar tegen, dan kun je tegen elkaar zeggen van, hey, ik heb dat ook gestudeerd. Ja, en dat is het dan zo wel een beetje. Latijn is ook een beetje zoals een dure hoed kopen. Die je dan, ja, die dan ooit koopt. Omdat je dan denkt van, oh, ik ga een hoedemens worden. En dan stop je die heel hoog in de kast. En dan gaat die daar zo liggen rotten. Omdat je eigenlijk geen gelegenheid hebt gevonden om, ja, die te dragen. Dat is een beetje Latijn voor mij. Nee. Dat is niet waar. Latijn is een heel mooie taal. En ook de basis van alle Europese talen. Dus wel superbelangrijk. Maar zo die naam vallen altijd, ik vind dat een beetje elitair. Ik hou daar niet van als mensen dat doen. Allee, stel je voor dat ik de hele tijd zou benoemen dat ik samen ben met Mathieu Terijn.
3: Wat bedoel je, name droppen?
1: Ja, name dropping, naam vallen. Ja, dat moet toch niet altijd in het Engels? Ja, maar Latijn is ook een beetje zoals mijn oud-tante Hattie. Vroeger was die blijkbaar echt heel knap en heel populair, maar nu is die, ja, mors dood. Dat was het.
2: Yes.
4: Amai.
2: Zeg Jana, en?
1: Amai.
2: Hoe kwam dat binnen?
4: Ja, dat was heftig. Ja, amai.
2: Zeker. Zeg, ik heb hier nog een met geschiedenis. Kunnen we die er nog droog achter knallen?
1: Ja, ik denk het wel.
2: Alexander?
1: Even kijken. Hallo? Geschiedenis. Ja.
2: Ja. Jij gaat geschiedenis hebben, toch? Binnenkort?
5: Ja, een deel van geschiedenis.
2: Ja, de hele zou lang zijn. Nee, ik ga je laten roosten. Wilde jij geschiedenis kapot maken?
1: Ja, fucking kut geschiedenis. Waarom moeten wij weten hoe al die kale mannen op hun paard heten? Geschiedenis is een beetje zoals een familiefeest aan mijn vader zijn kant van de familie. Iedereen is dood, maar ik moet nog wel alle namen kennen. En mijn oma had ook een snor. Nee, maar geschiedenis is wel super interessant. Behalve mijn zoekgeschiedenis, dat is totaal niet interessant. Ik doe alleen maar heel normale dingen altijd. Al heel normale dingen zoek ik op. Ik moet wel zeggen, ik hou van weetjes. Dat vind ik wel heel leuk. Laatst had ik nog geleerd dat mensen vroeger in 1800 blijkbaar mummies opaten. Dat was een delicatesse. Een vies woordje. Dat was een delicatesse, mummies eten.

0: Ik denk dat mijn leerkracht geschiedenis van het vierde middelbaar dat ook at. Mummies. Allee, zo rookt zijn adem toch. Naar een ontbindend rot lijk. Dat was het.
1: Alexander.
2: Hallo.
1: Ja, hallo. Hey, hoe kwam die binnen?
2: Top. Alleen maar feiten heb ik gehoord.
1: Alleen maar feiten. Facts were told. Brechtje, jij gaat nog niet naar huis, want je hebt nog een cadeau.
0: Oh ja, ik heb een cadeau.
1: Ja, maar dat is beter.
0: Oh, dat is zo meteen. Oké.
1: Is die groot of klein?
0: Het is klein, maar heel grote betekenis.
1: Ah, echt?
0: Ja.
1: En is het cadeau voor twee mensen in deze studio?
0: Het is een cadeau van twee mensen in deze studio voor twee mensen in deze studio.

0: Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Barbecues zijn leuk en lekker, maar kunnen ook lekker misgaan. Elke zomerdag moet er wel ergens geblust worden. Een paar tips? Plaats je barbecue minstens 3 meter van het huis en ver van de begroeiing. En barbecue nooit binnen of op je balkon. Je speelt trouwens letterlijk met vuur als je de barbecue aanmaakt met benzine of alcohol. Gebruik daarom alleen specifieke aanmaakproducten. Hou je barbecue ook op elk moment in de gaten. Zeker met overenthousiaste kinderen of huisdieren in de buurt. En laat de barbecue en de as nadien lang genoeg afkoelen voor je hem verplaatst. Als je een geslaagde avond in alle vertrouwen wil afsluiten. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
1: Het is 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De protestmars in Brussel is uitgedraaid op rellen. Aan het Centraal Station gooiden betogers met allerlei voorwerpen naar de politie, zoals stenen, vuurwerk en verkeersborden. De politie zette onder meer het waterkanon in en ook traangas. Ondertussen is de situatie weer gekalmeerd, zegt Dries Giroux aan het Centraal Station in Brussel.
2: Het waterkanon is nu net weer weggereden en de meeste jongeren die lijken ook elders naartoe getrokken te zijn. De politie heeft dan traangas opnieuw ingezet omdat ze bekogeld werden door de manifestanten, door de jongeren. Het valt ook wel op dat dit de eerste keer is eigenlijk vandaag dat we de politie zo zichtbaar zien op straat. Tijdens die hele optocht van Poelaardplein aan het Justitiepaleis naar hier, Brussel Centraal, hebben we geen zichtbare politie gezien, wel in Burger. Dus mogelijk heeft de politie dan toch een beetje de tactiek veranderd.
1: Er kwamen vandaag zo'n 2500 mensen bijeen in Brussel om te betogen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs en tegen het optreden van de politie bij de protesten vorige week donderdag en vrijdag. Dat was volgens de betogers buitensporig. Het comité P onderzoekt 13 klachten daarover. Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart na een zware vechtpartij op een bus van de lijn tussen Kontich en Aartselaar. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe een tiener hard wordt geslagen en geschopt door een andere jongen. Het slachtoffer kon vluchten toen de bus stopte aan een halte in Aartselaar. Nadien deed hij aangifte bij de politie. Ook de lijn kreeg ondertussen een klacht binnen. Het parket zoekt nu uit wat er precies is gebeurd. De bus had geen bewakingscamera's aan boord. In Lichtenbusch, op de grens met Duitsland, hebben de politie en de douane samen met hun Duitse en Nederlandse collega's een grootschalige controleactie gehouden. Het was de bedoeling om verkeersovertredingen vast te stellen en criminaliteit tegen te gaan die de landsgrenzen overschrijdt. Anne Berger van de federale politie.
3: Die grensregio is heel gevoelig voor grensoverschrijdende criminaliteit. Dat zijn dan woninginbraken, maar bijvoorbeeld ook mensensmokkel of mensenhandel, drugsmokkel ook. En criminelen die maken eigenlijk gebruik van die landsgrenzen om de politie voor te zijn, zodat we minder makkelijk informatie kunnen uitwisselen. En het is echt door die gezamenlijke controles te doen aan beide kanten van de grenzen dat we 1 aan preventie willen doen en 2 ook echt laten zien dat we heel snel en heel kort op de bal kunnen spelen.
1: Paus Leo heeft in de Spaanse hoofdstad Madrid gesproken met 6 slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Er was vooraf kritiek van slachtofferorganisaties die vreesden dat alleen de minst kritische stemmen gehoord zouden worden. Een rapport van de Spaanse ombudsman schat dat het aantal slachtoffers op meer dan 400.000 ligt, gespreid over tientallen jaren. Toch is dat misbruik pas recent echt naar boven gekomen. Eerder vandaag zei de paus tegen de Spaanse bisschoppen dat de plaag van seksueel misbruik in de kerk echt moet worden aangepakt. Er kan nog een bui vallen vanavond, vooral in het oosten. Daarna overwegend droog en wisselend bewolkt. Vannacht blijft het minstens 9 graden. Morgen begint droog met mogelijke opklaringen, daarna veel kans op regen. Tot het weekend blijft het wisselvallig en fris, hoogstens 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: M&M. Je luistert naar Blokradio.
4: Dat is radio om op te blokken.
0: Chili en Robin.
5: En Brechtje Ieding, die is er ook bij en die heeft een cadeautje voor 2 mensen in deze studio.
6: Van 2 mensen ook.
5: Ela.
0: M&M.
5: M&M. Er wordt worden zo kanttekeningen gemaakt. Die deed zo gob, wab, wab.
6: Ja, het is dus voor van twee mensen. Of van een hond en een mens.
5: Ja.
6: Van Louis en mij.
5: Ja.
6: Voor iemand die ook een hond heeft. Dus voor andere twee.
5: Ah, ik val ervan.
6: Gedaantes.
5: Mooi jongen.

0: Damiano, David in the first time. Het is tijd voor een cadeautje voor mij.
1: Ja.
2: De Lok Radio.
0: Ik wist dat we Brechtje Iding moesten uitnodigen. Brechtje Iding heeft daarnet vakken geroost voor de studenten. En nu gaat ze iets doen voor mij, denk ik.
3: Ja, omdat ik gewoon zo gemeen ben geweest vandaag, wilde ik ook iets terug doen naar iemand. Ook iets vriendelijk doen. En ik ben naar Primavera geweest, Barcelona. Natuurlijk de stad. De stad voor hondensjaaltjes.
0: Nee.
3: En ik heb iets bij voor jou. En
0: oh my god.
3: Voor Dirkie.
1: Amai, dat is mijn kant.
3: Dat is een kantenjasje. Oh, een kantensjaaltje.
0: Dat kan niet.
3: Is het mooi, toch?
0: Dat is supermooi. Dat ja. Parel,
3: dat pareltje. Er zit een pareltje op ook.
1: Amai, de emotie, ja. Het vat dat overloopt.
0: Ik vind dit zo schattig, dankjewel. Ja,
3: ik zag het en ik moest denken aan Dirkie. Dus, ja.
1: Hey, maar schitterend. En dat is echt de Barcelonse kant.
3: Ja, ja, dat is de Barcelonse kant.
0: Oh, is het niet omdat Louis het niet mooi vond?
3: Het is niet Louis' kleur, nee. Ah. Inderdaad.
0: Supermooi, ik ben kei dankbaar.
3: Alsjeblieft,
0: dankjewel.
3: Alsjeblieft.
0: Oh.
1: Allee, prachtig.
0: Wil jij het ook eens aan doen, Robin?
1: Nee, in geen geval.
0: Het is wel uw kleur, hoor.
1: Nee, ik krijg geen...
0: Wauw, blauw. Past nee. Het perfect bij jouw ogen zo?
1: Nee, in geen geval.
0: Oké.
1: Okay. Brechtje, dankjewel om hier te zijn.
3: Alsjeblieft.
1: Ik snap het, jullie zijn natuurlijk nauwe collega's samen de show op vrijdag. Dat begrijp ik. Dus, allee,
3: okay.
1: No hard feelings.
3: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Voilà. Dat... Morgen? Ah, zeg, moeten we dat niet vragen? Want morgen komt een Bas.
3: Wie is Bas?
0: Bas is de winnaar van The Voice.
3: Oh, ja!
0: Die verteld heeft dat hij eigenlijk liever bij jouw vriend Mathieu Terijn.
3: Ja, ik weet het. Ik ken het verhaal, ja.
0: Ja,
3: ja, maar Mathieu had hem ook heel graag bij hem in het team gehad, natuurlijk. Ja.
0: Misschien moeten we toch even een postduif sturen naar Mathieu Terijn om iets te vragen voor morgen of zo.
1: Om dat even recht te zetten.
3: Ja. We kunnen het proberen.
1: Lijkt mij een goed idee. Het is morgen vanaf 7:30 dat de Bas hier is. Gaat ook een blokconcert geven, 15 minuten, akoestiek.
3: Blokfluit of?
1: Nee.
3: Oh, oké. Okay.
1: Blokken, hè. Echt waar. Dus luister, dankjewel.
0: Dat is Brechtje Iding.
1: Dankjewel, Brechtje.

0: een spel vanavond.
1: Ja, want spelen helpt om te ontspannen. Dat is zo. En je hebt dat nodig in je studentenleven. Ja, maar echt waar, want mensen zitten de hele tijd te werken en te blokken en te vloeken op die cursussen. Dus wij willen met jou een spelletje spelen en proberen samen te achterhalen wat jij studeert. Ja. In welke richting je zit.
0: Ja, niet de richting van het leven natuurlijk. De studierichting die je nu volgt, proberen wij te achterhalen door middel van plezante vragen en verhalen misschien ook wel. Het was in het verleden vorige week toch al een plezant spelletje en dat zal het nu waarschijnlijk weer zijn.
1: Het wordt een feest. Wat moet je sturen? Wat blokt die?
0: Simpel, hè?
1: In de app van M&M. Klinkt een beetje moeilijk misschien, hè, maar dus wat blokt die?
0: Ja, of blokt, of blok, of... Allee, het is al...
1: Nee, dat vind ik niet. Nee.
0: Ik vind het van wel.
1: Nee, ze moeten wel echt wat blokt die sturen.
0: Mijn mening is even belangrijk.
1: Ja, dat weet ik. Maar ja, wat blok... Dus mensen mogen nu alles sturen.
0: Blok? Ja, niet Gran Canaria of zo, hè.
1: Oké.
0: Gewoon blok.
1: Deal.
0: Blokt die? Wat blok je? Wat blokt je?
1: Blokker blok. Blokker de blok?
0: Blokker de blok.
1: Oké, akkoord. Maar niet Gran Canaria. Al die dingen mag je sturen en dan raden wij jouw studie.
0: Richting.

0: Wat?
1: Stink ik?
0: Stink je? Waarom?
1: Naar zweet. Nee, maar serieus.
0: Ja, beetje.
1: Ja?
0: Ja.
1: Kom eens ruiken aan mijn oksel.
0: Nee, jongen, echt waar. Kom eens in grenzen, alsjeblieft.
1: Oei.
0: Oké. Stem op je favoriete hit uit de teens via VRT Max. Maar allee, hoe kan dat nu? Je hebt toch
1: je moet dat toch zeggen tegen elkaar als je... Maar kom. Ruik even.
0: Ja, dan komt dat tot hier. Nee, parfum.
1: Oké.
0: Die met zo die bloemengeur. Amai, waar komen we voor verontschuldigen? Sorry.
1: Ja, maar ik dacht dat ik iets rook, maar ja, en ik weet dat ik normaal niet stink, dus jij bent het. Maar dat is niet erg, hè?
0: Allee. Ja, maar ik heb dat niet vaak voor, hoor. Maar dat is de, ja...
1: Een beetje... Verbrechtje? Heb je het warm gehad?
0: Nee. Maar ja, een beetje ziek geweest van het weekend. Koortsig. En dan de temperatuur, dan gaan de zweetklieren open, hè. Dat is waar, hè, Fien?
2: Ja, zeker.
0: Merci. Voilà. Fien, wij gaan jouw studierichting raden.
2: Joepie.
1: We doen dat aan de hand van leuke vragen. Dat is een beetje een test van onze mensenkennis, toch ook wel. Dus Fien uit Leuven, ik wil gewoon nog even weten, voordat we eraan beginnen, wat is jouw haarkleur?
2: Een gekleurd koper.
1: Gekleurd koper, heel goed.
2: Ja.
0: Wat is gekleurd koper? Ros?
2: Ja, zo.
1: Ja.
2: Kijk er een beetje op.
0: Ja, een soort roodharige.
1: Ben je op dit moment aan het studeren?
0: Hey, start de klok. Oh, valspeler.
1: Rustig. Hoeveel talen spreek jij, Fien?
2: 3.
1: Moet je dat ook kunnen voor je richting?
2: Ja.
0: Als je afstudeert, ga je dan veel doekoe verdienen, veel centjes?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: Huh? Wauw, zo veel vertrouwen.
2: Ja.
1: Spreek je Chinees?
2: Nee.
1: Russisch?
2: Nee.
0: Huh? Wacht, hè. Je gaat veel geld verdienen. Heb je ingangsexamen moeten doen?
2: Nee.
1: Hoe lang moet je studeren?
2: 3 jaar.
1: Huh?
0: Ga je met politiekers in contact komen als je afgestudeerd bent?
2: Nee.
1: Wie heeft jou geïnspireerd om deze richting te volgen?
2: Echt niemand. Gewoon dat is afgekomen.
1: Is het een gekende richting dan?
2: Ja.
0: Wou je dit als kind ook al worden?
2: Nee.
1: Maar ik heb even geen idee. Ik ga een gokje doen.
0: Ja, wij zijn speurneus, dus dat is geen probleem.
1: Maar we spelen wel tegen elkaar. Ik heb tot nu toe altijd gewonnen.
0: Dat is toch altijd samen, dit?
1: Nee, ik heb... Dat is niet waar. Maar Robin, serieus, nee. Je hebt dat ook wel nodig in je leven, zo'n beetje.
0: Ah, oké, doe maar.
1: Dus ik heb vorige week altijd gewonnen. Robin, altijd verloren.
0: Ja, maar probeer maar, jongen. Dus... Ik weet wat het is, trouwens. Hè. Dus het is heel jammer dat je nu niet samen wil spelen.
1: Samen
0: wil spelen.
1: Samen. Ik denk vertalertolk.
0: Goh. Veel te voor de hand liggen.
1: Maar daar kun je toch geld mee verdienen, hè?
0: Ik weet het niet. Ze zijn van heel veel geld, heel veel geld. Ze gaan niet met politici in contact komen.
1: Maar heel veel? Wat is heel veel? Ik zou het niet weten, ik zit in de media. Dus wat is heel veel geld?
0: Ja, maar wacht. Nog niks zeggen, Fien, want ik weet het. Ik weet namelijk wat het is. Het is niet vertaler, tolk. Wat was dat nu? Je maakte een geluid, je deed...
1: Vestigde jou?
0: Ja, ik denk namelijk, Fien, dat... Jouw richting van 3 jaar die jij studeert, dat je vroeger als kind niet wilde worden, maar dan nu uiteindelijk wel, niet vertaler-tolk is. Maar iets helemaal anders. Namelijk iets in de reclame meer.
2: Ai.
1: Tommerik.
0: Namelijk in de reclame een
1: stop. Je hebt geraden. Ja, nee, geraden.
0: Ik heb nog geen richting gezegd. Reclame is toch helemaal geen richting.
3: Oh, wel, jongen.
0: Mooi jongen, dat is niet waar. Ik zeg de richting communicatiewetenschappen.
1: Dat is langer dan 3 jaar, denk ik.
0: Dat denk ik niet.
1: De master ben je toch wel?
0: Dus een bachelor. Fien, wat doe je?
2: Ik studeer informatica.
1: Oh, tjoe, dat is juist als een andere taal en dat is de taal.
2: Ja, ik wil heel goed Engels kunnen.
1: Had ik moeten weten.
0: Kan daar inderdaad wel wat mee verdienen waarschijnlijk.
1: Oh, ik wou dat ik dat kon.
0: Jezus.
1: Ik ben zo jaloers op u. Allee, gezond jaloers wel, want ik gun het jou.
0: En met wat zou je dan veel geld verdienen van informatica?
2: In de IT-business valt wel wat te verdienen.
1: Door te hacken?
2: Welke richting dat je... Ik ga inderdaad trekken, ja.
1: Oké, dat is goed. Dus jij bent zo de reden dat, zo, dat mensen gefisht worden omdat ze Gerrit Verhulst zien die ergens in een ding. En Karen Dame, die duiken dan op in een reclame. En dat is eigenlijk allemaal jouw schuld, Fien, uit Leuven.
2: Ik wil dat wel iets legaler doen.
0: Dat is een goed idee. Dat is een goed idee. Mogen we nog iets draaien voor jou, Fien?
2: Heel graag.
0: Welk liedje?
2: Ik zou graag Illegal van Pink Panthers horen.
1: Ja, zie je wel? Illegal, zegt ze. Dat is Engels voor illegaal. Ik heb u wel door, ze. Fishters.
0: Maar jongen, 20 over... 26 over 8. Ja, merci, Fien.
1: Fien, we bellen nog, hè.
2: Dag.
1: Je bent mijn vriendin, hè.
2: Natuurlijk.
1: Dank u. I love you.
2: Bye-bye.
0: Oeh, burn.
2: Oh, love you too.

Illegal, Pink Panthers. Op de binnenring rond Brussel een kwartier file rijden tussen Wezenbeek en Oudrichem door een ongeval op de aansluiting met de E411.

0: The Thing I Love, Koekeloe, Kikeboe. En jij mag hier een liedje komen aanvragen vanavond om 31 over 8 hier bij Blok Radio.
1: Waarom ben ik nu plots? Mijn neus is aan het lopen. Jij zit ziek, Brechtje was verkouden.
2: Oh nee.
0: Ben je besmet?
1: Denk het wel.
0: Yes!
1: Of ik ben allergisch aan Louis, dat kan ook.
0: Van andere honden?
3: Andere honden, ja. Waarom is er lekker zitten?
0: Het is waar. Kunnen jullie nu zo'n beetje tegen de mensen zeggen waarom dat zo tof is om liedjes hier aan te vragen?
1: Dus lieve mensen, als je aan het luisteren bent, het is echt superleuk om liedjes aan te vragen. Eén, ik geef u drie redenen. De eerste reden, het is nog een half uur. En dan zijn we weg. Dus je hebt nog een half uur. Je bent waarschijnlijk keimoe van te studeren of van te werken of van het leven. Dat kan. Het is even tijd om pauze te nemen. En hoe doe je dat? Door met ons te bellen. Dat is plezant. En je kan een liedje aanvragen. De tweede reden.
0: Amai.
1: Ik heb er shit. Muziek helpt u er altijd door. En ja, je kunt wel zeggen, ik kan naar Spotify luisteren. Maar dat is niet hetzelfde. Dat is echt niet hetzelfde. En de derde reden.
0: Ja, ben ik benieuwd.
1: Je had Robin zeggen.
0: Nee, jij ging er drie zeggen.
1: De derde reden waarom het zo leuk is om een liedje aan te vragen op de radio.
0: Ja.
1: Is.
0: Zeg maar.
1: Dat je dan dat liedje kan aankondigen op de radio en de hele fucking wereld luistert mee. Dat is superleuk.
0: Dat is wel een goede reden.
1: Je zit dan altijd zo alleen in je badkamer. Zo, hier is Kabi met geen tralen meer over. Bijvoorbeeld, dat klinkt niet hetzelfde.
0: Nee.
1: Doe het op de radio.
0: Voilà, titel en artiest.
4: Weet nog
0: in de app.
4: Hoe je al mijn grijze dagen kleur gaf.
0: Van hem en
4: ik. Altijd of ik mee kon. Samen sterren kijken.
0: Ze mogen dat dan ook aankondigen.
1: Ja. Yeah.

0: mooi.
1: Ik heb geen tranen meer over.
0: Ja, dit was Camille, of toch een deel ervan.
2: Sorry, ik vind dat haar beste nummer ooit. Als je dat superhard luid in de auto opzet... Trouwens, dat is nog een reden waarom je liedje daar vraagt op de radio.
0: Reden 4.
2: Als je dat muziek keiluid in je auto klinkt anders dan in de supermarkt of zo, saai thuis of zo. Gewoon keiluid in je auto en dan meezingen. Sorry, er is echt niks beter van therapie dan dat.
0: Hadden we nu maar het perfecte nummer daarvoor. Van de perfecte student. Dag, Fien.
3: Hallo.
2: Fien.
0: Fien, de titel van het lied waarmee iedereen zo meteen luidkeels gaat meezingen in hun auto is...
3: Dancing Queen.
2: Oh! Fien, ik denk dat je op dit moment heel veel levens hebt gered. Echt waar. Waarom wil jij die zo graag horen?
3: I know. Dat is letterlijk mijn lijflied. Ik heb dat ook getatoeëerd staan.
2: Nee, waar? Op welk deel van je?
3: Ja. Op mijn ribben. Ik heb dat op mijn ribben laten tatoeëren.
2: Auw, dan moet je het wel echt willen.
3: Ja, dat was de niet de meest prettige tattoo, dat klopt. Maar dat is de schijf dat mij wel altijd gelukkig gaat maken als ik een dip heb. Dat heeft mij al door menige blokperiodes geholpen als dance break pauze. En nu met mijn thesis helpt mij dat ook wel echt gigantisch om het licht aan het einde van de tunnel te blijven zien.
2: Ja, kindjes zeggen, ik hoor thesis, dus ik hoor ook het einde is nabij. Heb je tijd om... Ja. Want ik hoor dat je in de auto zit, hè?
3: Ja, dat klopt. Ik zit in de auto.
2: Oh, ga je het alsjeblieft super, super, super mega luid zetten?
3: Ja, ik ga dat doen.
2: Heel goed.
3: Sowieso.
2: Je mag hem ook aankondigen, hè?
0: Juist.
3: Oké.
0: Ah ja. Allee, Fien.
3: Ah ja.
0: Hier ga je.
3: Oké, lieve blokstudenten. Alles blijven geven. The end is near. En nu gewoon even verstand op nul en genieten met Dancing Queen van ABBA.
0: Woo! Nog 6 seconden. Come on, Fien.
3: Ja.

0: Wacht, niet weggaan, niet weggaan, niet weggaan. Niet weggaan van de radio. Het is even iets over Niall Horan. Wacht, kort.
1: Niall Horan stelt voor.
2: Dinner Party Live on Tour.

0: Oké. Nog muziek. Ja, nee, maar doe maar. Dat is goed. Er ligt een haarbal. Je bent besmet. Ah, ze is besmet. Jebla.
1: Ik ga je weer terugkomen.
0: Ze is terug. Nog één. Doen we nog zo'n request?
1: Ja.
0: Allee, nog één. Maar dat is dus de latte, jongens. Dancing Queen, hè. Dat soort bangers, hè. Titel en artiest in de app van M&M. Jebla.

0: kan ik hier de velle hozen geven van aan. Dat ik zie het zit.
1: Voor iedereen die nog even door moet. Come on!
2: M&M. Bloktelefoon.
1: Voilà, je kan dus eigenlijk liedjes aanvragen heel de tijd, hè, bij Blokradio hier. Maar je kan dat doen in de app van M&M, berichtjes sturen. Of je mag ons gewoon rechtstreeks bellen naar de Bloktelefoon.
3: Dat is leuk.
1: Zeker.
3: We hebben ook een nummer.
1: Ja, we zullen het elk op onze eigen manier zeggen. 078 78 1010 of
3: 078 78 1010.
1: Voilà, dat is meer voor de eenlettermensen.
3: Ik ben een eenlettermens.
1: Cijfer. Ah, wiskunde.
3: Maar letters en cijfers zijn toch hetzelfde?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee,
3: letters is van woorden.
1: Ja, dat is zo de A, B, C. En dan de cijfers zijn de 1, 2, 3.
3: Ah ja.
1: Ja, die koorts begint toe te slaan. Ik zie het aan alles.
3: Ik voel me niet goed.
1: Dat is prachtig. 078 78 1010. De lijnen staan open, liefste vrienden. Welk lied wil je horen? De Bloktelefoon staat open. Mag jij ook gewoon een beetje komen babbelen met ons, hè?
3: Oh ja.
1: Maar oké, gewoon iets komen vertellen. Wel. Er is hier eentje op lijn 1. Geen idee wie, geen idee wat. Hallo, met wie spreken we?
4: Ik kom bij Alexander Klaus.
1: Ah, dag Alexander Klaus.
4: Hallo.
1: Zeg ik dat op de juiste manier?
4: Ja.
3: Is het meneer Klaus of mogen we Alexander zeggen?
4: Oh, je mag ook gewoon Alexander zeggen.
3: Dat is al vriendelijk. Waar ben jij nu, Alexander?
4: Ik ben op de campus.
3: Oh, sorry?
4: Ik ben op de Gustavo campus.
1: Dat is specifiek. Nummer hoeveel? Nee. Ah, moet dat niet zeggen.
3: Oh ja. Want stel je dat hij daar woont? Allee, moet
1: ah ja, nee.
3: Even.
1: Sorry, meneer Klaus.
3: Wat ben je daar aan het doen? Ben je een wandeling aan het doen of zo?
4: Nee, ik ben onderweg naar huis.
3: Oké, en wat heb je gedaan vanavond?
4: Sorry,
3: wat heb je gedaan vanavond?
4: Hallo?
1: Hallo?
3: Hallo?
1: Alexander Klaus? Telefoon even van het rendier laten vallen.
4: Ja, ik ben het.
1: Yes, Alexander. Julie had een vraag.
3: Ja, het is niet zo belangrijk.
1: Jawel.
3: Nee, ja, wat, ik vroeg me gewoon af wat je gedaan hebt. Je bent nu onderweg naar huis, dat is best laat. Wat heb je gedaan?
4: Ik heb mijn sport gedaan.
3: De sport, dat is belangrijk. Sporten is superbelangrijk. Wat doe je van sport?
4: Jiu-jitsu.
3: Oh!
1: Jiu-jitsu!
3: Vind ik cool. Dat vind ik cool.
1: Best cool. Mm-hmm. Fix je daar veel chickies mee?
4: Nee, niet meteen.
3: Nee. Mogen wij jouw leeftijd vragen of vraag je zoiets niet aan iemand die de kerstman kan opvolgen?
4: Ik ben 13 jaar.
3: 13 jaar. Ah, dat begint toch al, hè.
1: Examens dan toch ook, meneer Klaus?
3: Zeker.
4: Ja.
1: Met wat begin je?
4: Aardrijkskunde.
3: Makkie. Nee?
4: Ja, dat is een makkelijk vak.
3: Wat vind je het moeilijkste?
4: Wiskunde.
3: Wiskunde, piskunde, ik snap het volledig. Maar wel belangrijk, denk ik, als je het familiebedrijf moet opvolgen, ja, meneer Klaus.
1: Leuke aardrijkskundige vraag. Waar ligt de Noordpool? In het noorden, het oosten, zuiden of het westen?
4: Het noorden.
3: Mooi.
4: Het mooi. Van
1: voilà. Wat is de hoofdstad van Duitsland?
4: Keulen?
1: Oh. Dat was de papa. Berlijn.
3: Aan de bollen denk je. Aan de Berlijnse bollen denk je. Mm. Dat is lekker, hè?
1: Nog een liedje voor u ook, meneer Klaus, of niet?
3: Ja.
4: Ja, dan mag.
3: Is het ja of is het ja, dat mag?
1: Goed niet,
3: Alexander.
1: Hè?
3: Ja, maar ja.
4: Ja, ja, dat mag.
3: Ah, oké. Okay. En wat hoor je zo graag?
4: Kiss Me Again van vieze Asbak.
3: Wat?
1: Dat gaan we even opzoeken.
3: Dat ken ik niet. Kiss Me Again van vieze Asbak.
4: Ja.
3: Zeg jij ons aan het pranken, Alexander? Bestaat
4: nee,
3: dat wel?
4: Nee, dat is een echt liedje.
3: Oké, okay, ja. Dan wil ik even horen hoe dat jij vindt dat... Zing dat eens na.
4: Ja, dat is meestal een hardstyle nummer.
3: Dus er wordt niet gezongen?
4: Er is niet veel lyrics.
1: Nou, okay. Niet veel lyrics.
3: Doe eens, hoe klinkt het? Ik wil dat nu wel weten. Allee, ze moeten toch iets roepen?
1: Ja, hoe klinkt het?
4: Ja. Hard.
3: Ja, maar ja, Alexander. Ja, maar ja.
1: Wat vind je zo goed aan het lied van Vieze Asbak?
3: Dat hard. hart is waarschijnlijk.
4: Ik vind het gewoon een nummer om in de ochtend wakker mee te worden.
3: Oh, en wat vindt jouw familie daarvan, Alexander?
4: Vervelend, want ja, die zijn daar niet zo hard gewoon.
1: Dat snap ik. Allee, Vieze Asbak, hè, heet de persoon?
4: Ja.
3: Nooit roken, Alexander.
4: Nee.
1: Dan deze?
4: Ja.
3: Super.
1: Meneer Klaus, deze is voor jou.

0: willekeur wel wat ja, blokkende studenten. Hè, die willen we graag steunen.
1: Ja. Allee, maar het is niet dat als je niet aan het blokken bent, dat je niet mag tellen. Wel, hè?
0: Nee. Maar iedereen kent wel een blokkende student, toch?
1: Ja, we kunnen het inderdaad zo spelen.
0: Hier is een Jake. Jake is aan het bellen. Hier nog iemand. Dat kan niet. Nou, amai, joh, veel mensen die bellen plots.
1: Hè? Huh? Wacht.
0: Ja, allemaal verschillende.
1: Zie ik dat nu goed?
2: Ah.
0: Ja, die is verdwenen. Hallo? Oh. Hallo, met wie?
3: Je kent me toch nog zeker?
0: Pardon?
3: Ik zeg het niet, Jake.
0: Dag, Jake. Ça va, vriend?
3: Ja.
0: Wat zijn we aan het doen vanavond?
3: Wonderful.
0: Yep. Hallo, met wie op lijn 3?
4: Met Lore.
0: Ah, dag Lore, goedenavond. Hoe gaat het met jou?
4: Goed.
1: Lore, jij klinkt wel heel vrolijk. Waar ben jij nu?
4: In de auto.
1: Oh, onderweg naar huis of ben je nog onderweg naar ergens anders leuk?
4: Nee, ik ben onderweg naar huis.
1: Zeg een keer, wat heb jij gedaan? Ook gesport?
4: Nee, ik ben naar mijn paard geweest.
1: Uw paard? Hoe heet uw paard?
0: Mijn paard?
4: Bola.
1: Bola? Nee. Is dat echt? Lore, heet uw paard Wolla?
4: Ja.
1: Lola of Wolla?
4: Wolla.
1: Tweede dus. Wolla. Ja. Spelt
0: wat voor,
1: ja.
0: Wat voor paard? Ja, spelt dan een keer Lola. Dingske.
1: Lore.
0: Lore, ja.
4: W-H-O-L-A.
1: Echt Wolla.
0: Wolla. Alright. En wat voor ras is jouw paard?
4: Een vliegerschimmel.
1: Dus, welke kleur is dat?
0: Wat, een vlieg?
4: Wit met zwarte stipjes.
1: Oh, zoals dat van Sinterklaas. Zoals Sinterklaas?
0: Zoals
1: het paard van Sinterklaas?
0: Het is echt weer vandaag.
4: Ja.
0: Ja.
1: Nee. Oh.
0: En dat is echt jouw eigendom, die Wolla.
4: Ja.
0: Allee, prachtig. Zit je in de blok ook, Lore?
4: Ja, ik begin binnenkort mijn examen.
0: Oké, met welk vak... Kijk je...
4: Dier en leefmilieu.
1: Dier en leefmilieu.
0: Vandaar dat paard.
4: Ja.
1: Ah, wat studeer je misschien?
4: Plant, dier en milieu, dat is PDM.
1: PDM, oké. Okay.
0: PND, PDM, plant, dier, milieu, inderdaad. Wat is het moeilijkste van de drie? Plant, dier of milieu?
4: plant.
0: Plant, hè.
1: Mm-hmm. Er zijn er veel te veel.
0: Ja, ze zijn super moeilijk om te... Allee, dus als jij dan, Lore, als jij dan een plant ziet, kan je die meteen zo identificeren? Dat je weet van, ah, dat is een hortensia.
4: Nee.
1: Zou je dat niet moeten kunnen?
0: Ja, vraag mij ook af.
4: Ja, eigenlijk wel.
1: Oké. Okay. Dat is niet zo goed.
0: Nee.
1: Maar je weet wel dat je een paard hebt.
0: Wolla.
1: Ja. Ja, ik weet niet zo. Een paard, ik vind dat toch wel gek dat je een paard hebt. Helpt wel tegen de stress, denk ik, hè? Nee?
4: Welk?
1: Dat helpt wel tegen de stress, denk ik.
4: Ja, een beetje wel.
0: Schitterend. Wil je nog een lied horen?
1: Voor je paard of zo?
0: Voor je paard of Plantation van Canna. Vergeet de parel. Je hebt die problemen. Nee. Nee, dat gaan we niet doen. Nee.
1: Wat wil je dan graag?
0: Iets van Vieze Asbak?
1: Nee.
4: Nee.
0: Ja, kies maar hoor. Die van Plantation.
5: Je hebt die problemen door mijn Plantation.
0: Hela.
5: Pourquoi ça pousse pas?
0: Toepasselijk hè, met die PDM. Maar als je iets anders wil, zeg maar...
4: Beauty and the Beast van Justin Bieber.
0: Heel goede keuze.
1: Vind ik goed. Ben je fan van Justin?
4: Een beetje.
1: Ben je zo'n grote fan dat als je nog een paard zou hebben, dat je die dan Justin of Bieber zou noemen?
4: Nee.
1: Nee, oké. Okay. Nee, dat is goed. Oké, okay, wat is er dan zo leuk aan Justin Bieber?
4: Dat is gewoon leuke muziek.
1: Oké, okay. Ja. Oké, okay. Nee, we gaan Robin is aan het stressen. Beauty and the Beast?
0: Beauty and the Beast, toch, hè? Beauty and the Beat.
1: Ja, the Beat. Ah, sorry. Ja, ik...
0: I need is beauty and a beat.
1: Het gaat een beetje over jou en je paard. Wolla. Toch, Lore?
4: Ja.
1: Oh.
4: Ja.
6: Justin.
0: Salut, hè, Lore.
6: Doei. Nicki Minaj. Justin.
0: Dit is Vieze Asbak, Beauty and a Beat.

0: Goedemorgen. 6 uur 's avonds zijn we terug. Met ook een blokconcertje van de winnaar van The Voice. Van Vlaanderen.
1: 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw.
0: Hey Dominique.
1: Minister van Justitie Annelies Verlinde zegt dat het gerecht zal optreden tegen de amokmakers die vernielingen hebben aangericht bij de recente betogingen in Brussel. Tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Ook vandaag waren er opnieuw rellen waarbij de politie is bekogeld. Repressie is niet het enige mogelijke antwoord, zei de minister in ter zake, maar er mag zeker geen straffeloosheid zijn.
2: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. En dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook. Want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.
1: Ondertussen zijn al 8 van de relschoppers van vandaag opgepakt. In Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd, volgens schattingen op meer dan 200 plaatsen verspreid over het land. De aanleiding is de dood van het 11-jarige meisje Liana. De betogers vinden dat de Franse justitie in die zaak blunders heeft begaan, vertelt Frank Renaud vanuit Frankrijk.
3: Gisteren was er een witte mars voor de 11-jarige Liana, van wie het stoffelijk overschot donderdag werd gevonden nadat ze een week was vermist. Vanavond is het tijd voor protest. De betogers vinden dat justitie heeft gefaald. De verdachte die is opgepakt wegens de dood van Liana was al verdacht in een andere zaak. Hij zou een minderjarig meisje hebben verkracht. Maar die zaak bleef maandenlang liggen en de verdachte bleef vrij rondlopen. De Belgisch-Portugese zangeres Lio demonstreerde ook mee in Parijs. Zij vindt dat de Franse minister van Justitie moet opstappen. Diezelfde minister moet morgenochtend uitleg geven in de Franse Senaat over wat er eventueel mis is gegaan rond de dood van Liana.
1: Duitsland zal niet langer meewerken aan de bouw van een nieuw Europees gevechtstoestel. Het ging om een internationaal project waar ook onder meer het Franse bedrijf Dassault bij betrokken is. Jens Fransen, jij kent dat dossier. Hoe is het zo kunnen misgaan?
4: Wel, dit had het Europese prestige-defensieproject moeten worden. Hè? Een nieuwe 6e generatie gevechtstoestel. Het was eigenlijk een herkansing van 30 jaar geleden, want toen is dat al eens geprobeerd, namelijk om dat Europese concern te laten samenwerken met het Franse bedrijf Dassault. Aanvankelijk zouden de Britten ook meedoen, maar die kozen al snel eieren voor hun geld. En nu trekt dus ook Duitsland de stekker eruit. Waarom? Ja, eigenlijk wil de Franse regering, maar ook de Franse industrie, dit project helemaal zelf uitwerken. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de Franse kernwapens die onder die gevechtstoestellen zouden moeten gaan hangen. De Duitse industrie zou dus enkel kunnen meekijken of betalen. Maar daar past Duitsland voor. Die vlieger gaat dus niet op.
1: Dankjewel, Jens. En dan nog dit. Het bekende chocoladedrankje CCML verdwijnt na 77 jaar uit de Belgische winkels. Tenminste, de naam verdwijnt. De producent verandert de naam naar Chocomel. In de meeste andere landen wordt het drankje al onder die naam verkocht, alleen in ons land nog niet. Aan het product zelf verandert niets. De productie blijft in Aalter en Bornem. Vanavond nog kans op hevige buien, mogelijk met onweer, vooral in het oosten en het centrum. Vannacht meestal droog en minstens 9 graden. Morgen begint droog met plaatselijk brede opklaringen, later stapelwolken en vrij fris nog hooguit 18 graden. Tot het weekend blijft het wisselvallig en fris. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: M&M. Een uur lang de beste zomerhits in de mix.
6: Magic Summer.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
3: M&M Live.

0: M&M kanaal op VRT Max.
1: Het is 10:00, goedenavond, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart na een zware vechtpartij op een bus van de lijn tussen Kontich en Aartselaar. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe een tiener hard wordt geslagen en geschopt door een andere jongen. Het slachtoffer kon vluchten toen de bus stopte aan een halte in Aartselaar. Nadien deed hij aangifte bij de politie. Ook de lijn kreeg ondertussen een klacht binnen. Het parket zoekt nu uit wat er precies is gebeurd. De bus had geen bewakingscamera's aan boord. Vanavond konden familie, vrienden en fans een laatste groet brengen aan Margriet Hermans in een uitvaartcentrum in Oud-Turnhout. Margriet Hermans overleed vorige week woensdag. Ze werd 72. Pas enkele weken geleden had ze te horen gekregen dat ze een heel agressieve vorm van kanker had. Margriet Hermans had een carrière van zo'n 40 jaar als zangeres, tv-figuur en politica. En ook vanavond bleek dat ze nog altijd geliefd was.
2: Ik wil een laatste groet brengen aan Margriet Hermans, die we toch in de Kempen als een icoon aanschouwen. Ik denk dat we allemaal haar glimlach en wat dat ze allemaal voor ons heeft betekend enorm gaan missen.
3: Dat doet iets. Ik kan dat niet beschrijven. Dat is zelfs dan precies of mijn moeder is gestorven.
4: Ondanks zo'n groot talent dat Margriet was, dat was de eenvoud zelf. Ik heb haar dat toen ook nog gezegd van, je bent echt een vrouw naar mijn hart. Ik heb het er moeilijk mee.
1: Woensdag is er de afscheidsplechtigheid voor Margriet Hermans in de Landloperskapel van Merksplas. Een Somalische scheidsrechter die geselecteerd was voor het WK voetbal is de toegang geweigerd tot het vliegveld in Miami, 4 dagen voor het WK voetbal begint. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. De scheidsrechter had geen visum gekregen, maar wel een diplomatiek paspoort van zijn ambassade, maar dat volstond niet voor de Amerikaanse autoriteiten. De man is vorig jaar nog verkozen tot de beste Afrikaanse scheidsrechter. Het is nog niet duidelijk of de beslissing definitief is. Als dat wel zo is, dan moet de Wereldvoetbalbond FIFA nog een vervanger zoeken. En de Deense voetballer Christian Eriksen heeft het ziekenhuis weer verlaten. Gisteren zakte hij in elkaar met hartproblemen tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne. 5 jaar geleden kreeg Eriksen ook al eens een hartstilstand tijdens het EK. Hij moest toen gereanimeerd worden. Sindsdien heeft hij een defibrillator die bij hartritmestoornissen een schok kan geven om het ritme te herstellen. Die defibrillator redde gisteren het leven van de 34-jarige Eriksen. Maar professioneel voetbal zit er voor Eriksen wellicht niet meer in, denkt ook sportcardioloog Jimmy Jacobs.
5: De lat ligt zeker hoger vandaag dan gisteren door dit nieuwe feit waar dat de defibrillator nu is moeten ingrijpen op opnieuw een levensbedreigende hartritmestoornis. Hij heeft die al een keer gehad in 2021. Toen is er een inschatting gebeurd dat voetbal veilig verder kon. Dit is een nieuw gegeven waar het artsenteam absoluut rekening mee zal moeten houden.
1: Het is meestal droog vannacht bij minstens 9 graden. Morgen eerst droog met opklaringen, daarna wisselvallig met buien, mogelijk zelfs onweer. 18 graden is dan de maximumtemperatuur. Tot aan het weekend blijft het wisselvallig en maximaal 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Duitsland zal niet langer meewerken aan de bouw van een nieuw Europees gevechtstoestel. Het ging om een internationaal project, waaronder meer ook het Franse bedrijf Dassault bij betrokken is. Jens Fransen, jij kent dat dossier. Hoe is het zo kunnen misgaan?
1: Wel, dit had het Europese prestigedefensieproject moeten worden. Hè? Een nieuwe zesde generatie gevechtstoestel. Het was eigenlijk een herkansing van 30 jaar geleden, want toen is dat al eens geprobeerd, namelijk om dat Europese concern te laten samenwerken met het Franse bedrijf Dassault. Aanvankelijk zouden de Britten ook meedoen, maar die kozen al snel eieren voor hun geld. En nu trekt dus ook Duitsland de stekker eruit. Waarom? Ja, eigenlijk wil de Franse regering, maar ook de Franse industrie, dit project helemaal zelf uitwerken. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de Franse kernwapens die onder die gevechtstoestellen zouden moeten gaan hangen. De Duitse industrie zou dus enkel kunnen meekijken of betalen. Maar daar past Duitsland voor. Die vlieger gaat dus niet op.
0: Dankjewel, Jens. In de Duitse stad Reutlingen is er in de meeste woonwijken weer elektriciteit. Deze namiddag kwam een kwart van de inwoners, zo'n 30.000 mensen, zonder stroom te zitten na een brand in een transformatorstation. Nu is een voorlopige oplossing uitgewerkt. Daarom vragen de hulpdiensten dat mensen nog zuinig zouden zijn met elektriciteit. Het industriegebied en de bedrijventerreinen bij de stad zitten nog wel grotendeels zonder stroom. De politie heeft extra agenten ingezet om daar toezicht te houden. De Koninklijke Sterrenwacht in Ukkel bestaat vandaag 200 jaar. Het was de Nederlandse koning Willem I die de oprichtingakte ondertekende op 8 juni 1826. Het instituut is dus ouder dan België. De Sterrenwacht deed in het begin ook de weerkundige metingen die nu op dezelfde site bij het KMI zitten, zegt René Oudemaier van de Sterrenwacht.
2: Bij de oprichting van de Sterrenwacht was weerkunde, meteorologie, een van de kerntaken. Nou ja, goed, het weer is blijkbaar nogal belangrijk in België, maar eigenlijk ook wel in de wereld. Dus dat gedeelte van de Sterrenwacht werd steeds groter. En uiteindelijk zijn ze afgesplitst 100 jaar geleden. Dus het zijn niet alleen onze buren, het is gewoon familie.
0: In het basketbal heeft Oostende een voorsprong te pakken in de titelfinales. Oostende versloeg vanavond Antwerp Giants met 76-81. Daardoor leidt Oostende in de tussenstand met 2-1. Als het ook de vierde wedstrijd nu donderdag wint, is het landskampioen. Vannacht blijft het meestal droog en minstens 9 graden. Morgen begint de dag nog droog. Later komen er buien, mogelijk met onweer. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Tot aan het weekend blijft het wisselvallig bij hooguit 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Berchter Boutique in de M&M app.
1: En maak kans op een duo-ticket.
0: Vanaf vrijdag op M&M
1: en op VRT Max.
0: M&M. Make life sing.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Minister van Justitie Annelies Verlinde zegt dat het gerecht zal optreden tegen de amokmakers die vernielingen hebben aangericht bij de recente betogingen in Brussel tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Ook gisteren namiddag waren er opnieuw rellen waarbij de politie is bekogeld. Repressie is niet het enige mogelijke antwoord, zei de minister in ter zake, maar er mag zeker geen straffeloosheid zijn.
1: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. En dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook. Want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.
0: Er zijn ondertussen al 8 mensen opgepakt na de betoging van gisteren in Brussel. In de VS heeft een federaal rechter in Boston een maatregel van president Trump onwettig verklaard. Het gaat om een tarief van $100.000 dat Trump invoerde voor een nieuw werkvisum voor buitenlandse hoogopgeleide werknemers. Daarmee wou de president Amerikaanse werknemers meer kansen geven. Maar volgens de rechter is die maatregel niet wettig omdat het congres een goedkeuring had moeten geven, want het gaat om een tax. Een 20-tal Amerikaanse staten, geleid door democraten, hadden de rechtszaak aangespannen, waaronder Californië. Zij krijgen nu dus gelijk. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. In Frankrijk is de afgelopen avond gedemonstreerd op zo'n 200 plaatsen verspreid over het land. Onder meer aan het Justitiepaleis in Parijs. Aanleiding was de dood van het 11-jarige meisje Liana. De betogers vinden dat de Franse justitie in die zaak blunders heeft begaan, vertelt Frank Renaud vanuit Frankrijk.
2: Gisteren was er een witte mars voor de 11-jarige Liana, van wie het stoffelijk overschot donderdag werd gevonden nadat ze een week was vermist. Vanavond is het tijd voor protest.
3: Ja, het is dan Frankie.
2: De betogers vinden dat justitie heeft gefaald. De verdachte die is opgepakt wegens de dood van Liana was al verdacht in een andere zaak. Hij zou een minderjarig meisje hebben verkracht. Maar die zaak bleef maandenlang liggen en de verdachte bleef vrij rondlopen. De Belgisch-Portugese zangeres Lio demonstreerde ook mee in Parijs. Zij vindt dat de Franse minister van Justitie moet opstappen. Diezelfde minister moet morgenochtend uitleg geven in de Franse Senaat over wat er eventueel mis is gegaan rond de dood van Liana.
0: In het basketbal heeft Oostende een voorsprong te pakken in de titelfinales. Oostende versloeg Antwerp Giants met 76-81. Daardoor leidt Oostende in de tussenstand met 2-1. Als het ook de vierde wedstrijd nu donderdag wint, is het landskampioen. Maar de buit is nog niet binnen, zegt Sam van Rossum, manager van Oostende.
4: Het is nog niks gewonnen. Donderdag is het weer 0-0. Ik denk dat de komende win wel de moeilijkste zou kunnen zijn van de drie. Dus ik denk dat we vooral onze voeten op de grond moeten houden. En met dezelfde ingesteldheid en dezelfde mentaliteit als de laatste twee wedstrijden aan de opport moeten komen. Het is 2-1. We hebben er 3 nodig.
0: En het vliegtuig van de Rode Duivels is zo'n half uur geleden geland in Seattle voor het WK voetbal. Het is daar 9 uur vroeger dan hier in België. Dat wil zeggen dat de Rode Duivels daar meteen een eerste lichte training te wachten staat om de 10 uur lange vlucht te verteren en om zich aan te passen aan het uurverschil. Volgende week maandag speelt België zijn eerste groepswedstrijd tegen Egypte. Vannacht blijft het meestal droog en minstens 9 graden. Morgen begint de dag nog droog, later komen er buien, mogelijk met onweer. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Tot aan het weekend blijft het wisselvallig bij hooguit 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Minister van Binnenlandse Zaken Kein Tij wil dat het wetsvoorstel om relschoppers verplicht te laten betalen voor de schade die ze hebben aangericht snel wordt goedgekeurd. Kein Tij reageert daarmee op de nieuwe relletjes in Brussel de voorbije dag na de betoging tegen de hervorming in het Franstalig onderwijs. De politie werd daarbij opnieuw bekogeld. 8 mensen werden opgepakt. Ook bij eerdere protesten was er geweld. Ook minister van Justitie Verlinde reageerde op de rellen. Zij zegt dat het gerecht zal optreden, maar repressie mag ook niet het enige antwoord zijn, zei ze.
1: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal en we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag en dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook, want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe, die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.
0: Meer dan 1/3 van de Belgische bedrijven gebruikt al artificiële intelligentie. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de overheid. Het gaat om cijfers van vorig jaar. Toen gebruikte ruim 34% van de Belgische ondernemingen zeker één AI-toepassing. Het jaar voordien was dat ruim 24%. Ons land staat daarmee in de Europese top 5. In andere Europese landen gebruikt gemiddeld 20% van de bedrijven al artificiële intelligentie. AI wordt vooral ingezet bij de administratie, onder meer bij de boekhouding of de marketing. In tientallen steden in Frankrijk hebben duizenden mensen geprotesteerd aan de gerechtsgebouwen. De aanleiding voor het protest is de zaak van de 11-jarige Lianne. Zij werd vorige week dood teruggevonden. De zaak veroorzaakt heel wat beroering in Frankrijk. De actievoerders vinden dat de Franse justitie heeft geblunderd, vertelt correspondent Frank Renaud.
2: Gisteren was er een witte mars voor de 11-jarige Lianne, van wie het stoffelijk overschot donderdag werd gevonden nadat ze een week was vermist. Vanavond is het tijd voor protest. De betogers vinden dat justitie heeft gefaald. De verdachte die is opgepakt wegens de dood van Lianne was al verdacht in een andere zaak. Hij zou een minderjarig meisje hebben verkracht. Maar die zaak bleef maandenlang liggen en de verdachte bleef vrij rondlopen. De Belgisch-Portugese zangeres Lio demonstreerde ook mee in Parijs. Zij vindt dat de Franse minister van Justitie moet opstappen. Diezelfde minister moet morgenochtend uitleg geven in de Franse Senaat over wat er eventueel mis is gegaan rond de dood van Lianne.
0: En de Rode Duivels zijn geland in Seattle in de Verenigde Staten voor het WK voetbal. Volgende week maandag spelen ze hun eerste groepswedstrijd tegen Egypte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Ook na de ochtend eerst nog droog weer. Later buien en mogelijk ook onweer. Temperaturen dan tot 18 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: M&M Live.